0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is bijna 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. En hij is weer terug van weg geweest. Hij is er weer. Hij is thuis. Ja, thuisgekomen kan je toch wel zeggen. Van vakantie, hè? Dave Datema, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. In Berkel aan Roodreis is een man van 51 opgepakt na de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur. Binnen werden toen meerdere jerrycans aangetroffen. Daar zat aceton in. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in de directe omgeving meteen ontruimd moesten worden. Vrijwel iedereen is inmiddels weer thuis op de bewoners van 2 panden na. Die zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In een huis aan de Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. Een kind liep erbij brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen zijn ontruimd. Station Barendrecht moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dat zegt de lokale partij Echt voor Barendrecht. Op het station van Barendrecht doen de roltrappen het vaak niet. Ook klagen reizigers over graffiti en slechte bewegwijzering. ProRail zegt dat de roltrappen worden gerepareerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in het najaar. In België is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. Dat zegt justitie in Wallonië. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar de auto van de vader. Gisteren werd in een bosgebied in de buurt een lichaam gevonden. De oma van de jongen zegt tegen de VRT dat de kleren gelijk zijn aan die van Timeo. Vandaag moet na autopsie duidelijk worden of het inderdaad gaat om het lichaam van de jongen. De vader is nog altijd niet gevonden. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Dan nog het weer. Veel zon, sluierbewolking, het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dave, dankjewel. Dan files in onze regio. Op dit moment is er maar eentje, hoor. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam 6 kilometer, 5 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Olivier de Neve.
1: En Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu met Depeche Mode en Enjoy the Silence op Radio Rijnmond.
1: Ja, goedemorgen. Ik hoop dat je van die silence genoten hebt, want die is nu echt voorbij, hoor.
0: Ja, weg ermee.
1: Weg ermee, wij zijn er. Ja, wij komen hier de boel even opschudden, hè. Je dekentjes, je lakentjes, je kussens, die worden allemaal opgeschud. Want we zijn begonnen. De ochtendshow van dinsdag 25 augustus. Het is een prachtige dag, hè.
0: Nou, het is echt een brand new day, inderdaad.
1: Ja, zo is het, ja. En ja, ik heb gehoord dat dit bij de arbeidsvoorwaarden hoort. Dus
0: ja, klopt.
1: Even erbij zeggen.
0: Nee, we krijgen echt boze appjes als we het niet zeggen, van de twee.
1: Nee, dat kan niet. Dus inderdaad, we hebben het gezegd. En het is ook echt zo, want het is een mooie dag. Ik moet zeggen, bijvoorbeeld als je naar het weer kijkt. Hè, veel zon vandaag. Wel wat sluierbewolking. Het wordt zo'n 25 graden vanmiddag. Vanavond nog wat zon en ook sluierbewolking. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 15 graden.
0: En één file in onze regio. Randje regio, de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag, Zuidenknop en Prins Klausplein. En daar doe je 4 minuten langer over.
1: Ja, dat is jammer natuurlijk. Maar wij gaan je hier doorheen slepen. Gewoon überhaupt die hele ochtend, want het zit weer rammetje vol, hè, die show.
0: Nou, het is gezellig. We gaan onder andere bellen met een verre vriend, Peter. Niet onze eigen Peter, die is nog lekker een weekje op vakantie. Maar deze Peter is een Rotterdammer en heeft met zijn Land Rover al meer dan 40.000 kilometer afgelegd. Dan denk je, joh, waarom doe jij dat?
1: Ja.
0: Nou, hij wil naar Indonesië. Dus hij is vanuit Nederland vertrokken naar Indonesië. Daar heeft hij wortels liggen. Zijn roots komt daar vandaan. En hij is net Afghanistan doorkruist. Dus
1: knap,
0: ik ben heel
1: hoor.
0: Erg benieuwd hoe dat is gegaan.
1: Hey, jij zegt wel, dat is niet onze Peter. Dat klopt natuurlijk. Maar ik zie het onze Peter eigenlijk ook wel doen, hoor.
0: Nou, ik niet.
1: Nee.
0: Die zit met die armpjes van hem zo achter dat stuur. Nee, dat gaat helemaal niks worden. En de scholen zijn bijna begonnen. Ja. Maandag gaan kinderen weer naar school in onze regio. Maar er is één school geweest in onze regio. Die is de hele zomervakantie open geweest. Mm. En waarom? Dat hoor je later deze show.
1: Ja, en maar liefst 40% van de jongvolwassenen blijkt te roken of te vapen, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want niks lijkt de jongeren van het roken en vapen af te helpen. Ook niet allerlei campagnes en zo. We praten er zo meteen over met een internist in het Erasmus MC.
0: Een internist?
1: Ja, en dan hebben we ook nog eens muziek. Onze trommelvliezen worden verwend nu door Alex Warren en Fever Dream.

0: Wakker worden zonder gedoe met Olivier en Milou op Radio Rijnmond. En The Real Thing and You to Me Are Everything.
1: FC Rijnmond Nieuws. We kijken weer even naar het laatste voetbalnieuws over de clubs in onze regio. En dat gaat ook vanochtend nog over dat vuurwerkincident bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord afgelopen zondag. De wedstrijd was nog geen kwartier bezig toen in het uitvak met Feyenoord supporters vuurwerk werd afgestoken. En gisterochtend melden we nog in dit programma dat er 5 gewonden bij vielen. Later bleken dat er 7 te zijn.
0: 7?
1: Ja, en dan niet bij die mensen die het afstaken, maar juist bij de Cambuur supporters die daar eigenlijk niks mee te maken hadden. Dat is natuurlijk wel heftig. Cambuur heeft aangifte gedaan. Tegen wie is nog onduidelijk. Maar ja, je moet natuurlijk wel aangifte doen tegen iemand. Omdat de daders nog samen met Feyenoord gezocht worden. Die zijn nog niet bekend. Want die hebben vlak voordat ze het deden, hebben ze van die bivakmutsen en hoodies en zo aangetrokken, zodat je ze niet kon zien. FC Rijnmond werd er gisteren ook gesproken over eventuele maatregelen. Van wat moet je nou doen? Nou, Geert den Oude die vindt dat er het beste een jaar lang helemaal geen uitsupporters meer van een club mee mogen. Als er zoiets als een vuurwerkincident plaatsvindt. Wat vind jij ervan, Milou? Goed idee?
0: Nou ja, misschien wel. Maar ja, dan straf je wel iedereen voor die paar mensen die het voor iedereen dus verpesten, als het ware.
1: Ja, dat vind ik ook. Kijk, er zal een straf komen waarschijnlijk richting Feyenoord. Dat is altijd met dit soort incidenten. En dan wordt de club sowieso gestraft voor iets wat een paar mensen doen. Maar om dan al die uitsupporters daarvoor te straffen, ik denk dat het geen
0: zo
1: zin
0: heftig
1: heeft.
0: Nee, ja. Nee. Ja, of het wordt juist erger. Maar ja, gisteren vroeg ik ook aan jou, hoe de flip komt het nog steeds binnen, weet je? Moet je niet gewoon strenger gaan controleren? Is dat überhaupt wel mogelijk om dat te doen?
1: Ik was al bang dat jij deze vraag weer zou stellen. Dus ik heb nu een demonstratie voorbereid. Ik ga even mijn broek naar beneden doen. En dan ga ik je laten zien hoe je die vuurpijlen mee kan nemen.
0: Ja, maar dat wil je toch ook niet? Waarom zou je dat doen?
1: Ja, nee, dat is toch verschrikkelijk? Ja, maar mensen zijn echt heel enthousiast. Er waren ook nog geruchten. Ik begreep dat dan weer niet waar zou zijn. Dat de DJ-booth, dat daar die pijlen achtergelegd zouden zijn of zo. Maar
0: wat een juice.
1: Ja, dit waren allemaal weer supportersgeruchten. Hè? Maar volgens mij is dat ook alweer ontkracht. Dus voordat we zo meteen allemaal boze mensen krijgen die zeggen dat het niet waar.
0: Nee.
1: Maar er worden natuurlijk er worden allerlei indianenverhalen verspreid over hoe die dingen nou binnen zijn gekomen. Maar vaak is het volgens mij toch gewoon dat ze naar binnen gesmokkeld worden op de een of andere manier.
0: En zouden ze lekker kunnen slapen, die mensen die dingen hebben afgestoken en dus andere mensen hebben verwond? Ik zou me dus echt te pletter schamen.
1: Ja, maar jij zou het sowieso niet doen.
0: Nee, ik zou het niet in mijn kont steken.
1: Nee, jij zou als je nu zo meteen, weet ik veel, mijn thee te koud aanlevert, dan zou je er ook al van wakker liggen.
0: Ja, eigenlijk stiekem wel.
1: Ja, ja. Nou, ga maar wakker liggen, want hij is een beetje koud inderdaad. Nee, geitje natuurlijk. Goed, wij gaan er niet uitkomen hier, maar hopelijk Feyenoord en de autoriteiten wel.
2: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
1: Vrolijke dingen dan, namelijk muziek van Joss Stone. Ze houdt van Nederland en Nederland houdt van haar. Je hoort er nu bij Eruit op Radio Rijnmond.

0: ik zei net, ze houdt van Nederland. Dat is ook echt zo, want in een interview heeft ze nog aangegeven onlangs dat ze echt heel graag hier komt. Niet alleen om te zingen, maar ook gewoon om het land te ervaren. Dus ja, groot fan van Nederland hoor, Rachel Stone. Super duper love op Radio Rijnmond. We gaan even terugspoelen, want afgelopen weekend stond Zandvoort op zijn kop voor Max Verstappen in de Formule 1. Maar goed, die lag uiteindelijk zelf bijna op zijn kop. Gelukkig was er ook Senna van Soelen uit Oostvoorne. Dat is een 21-jarige coureur in de loodzware Porsche Super Cup. En die reed daar de sterren van de hemel en crashte ook niet. En dat is ook niet zo gek trouwens met zo'n naam. Want zou die misschien vernoemd zijn naar die Braziliaanse Formule 1-legende?
1: Ja, inderdaad. Mijn vader heeft zelf 25 jaar gereest. Dus ik ben zelf ook als kleine jongen op het circuit gegroeid. Dus ja, het was eigenlijk gewoon 1 en 2 altijd voor mijn ouders geweest. Dus ja, ik ben inderdaad vernoemd naar Senna.
0: Het zit in je bloed, joh, wat dat betreft. En als jij ooit kinderen krijgt, dan heten ze denk ik Max of Maxime straks.
1: Ja, who knows.
2: Maar waar zat dan die passie in voor jou in deze sport? Wat maakt het nou zo geweldig om te doen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie vraag die je stelt. Ja, voor mij is het gewoon uiteindelijk het stukje adrenaline. Het stukje naar een bepaald doel toe werken. Kijk, het is niet, tegenwoordig is het niet alleen meer het gas geven, het remmen en het sturen. Maar het is ook gewoon het hele plaatje wat heel veel mensen achter de schermen niet zien. Bijvoorbeeld, nu hadden we met een hele mooie partner, Div, hebben we samen een auto op Zandvoort mogen neerzetten. En ja, zulke soort momenten zijn gewoon voor mij heel veel waard. Omdat ja, het is niet alleen meer het sturen, maar ook gewoon de partnerships erachter die je moet regelen. Je budgetten die je moet rondkrijgen. En omdat iedere keer, ieder jaar weer voor elkaar te krijgen, blijft gewoon iets supermoois.
0: Dus kon je ook zeggen, de zakelijke kant is minstens zo belangrijk als de sportieve kant?
1: Nee, 100%. Als je dat eenmaal niet voor elkaar krijgt, dan sta je gewoon simpelweg niet aan de start. Dus nee. Dat blijft uiteraard iets wat je gewoon voor elkaar moet krijgen ieder jaar.
0: Ja, en ben je nou verdrietig dat Zandvoort nu einde verhaal is? Ook voor jou waarschijnlijk?
1: Ja, 100%. Ja, dat is echt wel super jammer. Het laatste rondje over Zandvoort, wanneer de finishvlag was gevallen, was gewoon echt een moment toen het echt daadwerkelijk begon inzinken dat dit de laatste was. Dus ja, dat is gewoon zonde. Het was gewoon zo'n mooi circuit. Het paste perfect in de kalender. Maar misschien komt...
0: Misschien komt het ooit
2: nog. Zeg nooit, nooit.
0: Nee, precies. Het traantje weggepinkt ook?
1: Nee, dat is zover niet. Het was uiteraard wel dat ik dacht, jammer. Maar voor mij vooral gewoon op naar de volgende. En dan gaan we het weer zien.

0: Golden Earring en When the Lady Smiles bij Eruit hier op Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunt. En die krijg je vanaf vandaag weer van onze eigen Dave Datema.
2: Ja, een jochie van 3 uit Rotterdam had gisteren echt zin om de wereld te ontdekken. En hij kwam een stuk verder dan je zou denken. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
8: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Een hele goede morgen, een halve minuut voor 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond met op dit moment geen files op de weg.
0: Oh, heerlijk zeg. Nou, wie er wel is, is de man die wij gisteren opeens weer in levende lijve op de redactie tegenkwamen. Maar vandaag zit hij weer in zijn weerbunker in Barendrecht, hoor. Ed Alders, goedemorgen.
9: Ja, bunker. Hele goede morgen, Olivier. En ja, Milou ook natuurlijk.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee, Ed? Ja. En dan bedoel ik vooral met het weer.
9: Ja, nou dat weer, dat ziet er goed uit voor vandaag. Als je die warmte en de zon nog niet zat bent. Althans, met de warmte valt het dan allemaal nog wel mee vandaag, hoor. Het is allemaal nog wel goed te behappen, denk ik. Een dag met veel zonneschijn, maar vanuit het zuiden schuift ook wel wat sluierbewolking de regio binnen. Het blijft overal droog, Olivier. En ja, op dit moment is het een graad of 10, 11 in de regio. En vanmiddag kan het wel zo'n 4, 25 graden worden. Dus toch wel een mooie temperatuur als je nog vakantie hebt. Nou, daarbij dus voldoende ruimte voor de zon. De wind gaat aantrekken, die wordt matig. En langs de kust wordt die dan af en toe vrij krachtig en komt uit het oosten.
0: En blijft het ook zo mooi, Ed?
9: Ja, voor morgen denk ik toch nog wel een heel aardige dag. Met flink wat zon. Er schuift er soms ook wel wat bewolking over. Maar het lijkt toch nog wel droog te blijven in onze regio morgen. En die temperatuur komt uit op 25 graden. Wel wordt later op de dag de luchtvochtigheid wat hoger. Dus kan dan wat meer benauwd gaan aanvoelen. En dat bij een matige wind uit het oosten. Dus ja, vandaag en morgen gewoon uitstekend vakantie weer.
0: Oh, dat klinkt goed. Nou, strakjes over een uurtje dan horen we meer. En dan kijken we even of we die Hosanna-stemming vast kunnen houden wat betreft het weer.
9: Ja. Zeker, gaan we doen.
0: Tot straks. En dan, ja, daar is hij, hoor. Ik wil even een, Milou, even een klein applausje voor de man die weer terug is. Ja, de Rijnmond Regio heeft het 2,5 week zonder hem moeten doen, maar hij is er weer.
2: Ze hebben het prima overleefd, kan ik me zo voorstellen.
1: Nou, net.
0: Doe jezelf niet tekort, Dave. We zijn blij dat je er weer bent.
2: Nee, goed, fijn terug te zijn.
0: Je hebt ook nog de hoofdpunten.
2: De politie heeft gisteravond een drugslab aangetroffen in een pand in Berkel aan Roderijs. De brandweer werd gebeld dat er aceton werd geroken in het pand aan de Saturnus. Er stonden meerdere jerrycans. Nou, vanwege de lucht die er hing, moesten bij 13 huizen de mensen onmiddellijk naar buiten. Maar inmiddels is bijna iedereen weer thuis. In Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt toen een tornado het gebied rond de plaats Carcassonne trof. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis, bomen werden ontworteld, daken werden van huizen geblazen en op meerdere plekken viel de stroom uit. Zeker 300 huizen raakten beschadigd. En een bijzonder uitstapje voor een jochie van 3. Die was gisteren per ongeluk in zijn eentje in Rotterdam op de trein gestapt en kwam uiteindelijk terecht in Eindhoven. Daar werd hij opgevangen door medewerkers van de NS. Nou, mensen in de trein hadden de NS gewaarschuwd dat er een kleuter helemaal alleen in de trein zat. Nou, vanuit Rotterdam had de moeder inmiddels ook al de NS ingeschakeld. Zij was haar zoontje kwijt. Nou, de treinreis van Rotterdam naar Eindhoven duurt minimaal een uur. Hoe de jongen uiteindelijk aan de aandacht van de moeder is ontsnapt is niet bekend, maar de twee zijn wel weer herenigd.
0: Weet je, ja, dat is toch echt je nachtmerrie als ouder, toch?
2: Ja, enorm schattige foto ook op de website van Rijnmond van zo'n medewerker van de NS en het jochie die dan aan de hand

0: man.
1: Zo richting de trap van het station loopt.
0: Ja, het is trouwens niet het enige incident, hè? Want er is ook een man van in de 40 die dook ook wel eens op in Eindhoven. Dat is ook helemaal gek gegaan.
1: Ik ben ouder dan 40.
0: In de 40. Dankjewel, Dave. Hoi. Tot straks. Dit is Radio Rijnmond. Tenminste, als hij niet zomaar wegloopt, hè? Dit is Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange en Puzzle Me bij Eruit op Radio Rijnmond.
1: En misschien heb je het wel meegekregen, hè? Avro Tros heeft besloten om ook volgend jaar niet mee te doen aan het Songfestival. Ja, volgens de omroep is het festival niet meer neutraal. Onder meer vanwege de oorlog in Gaza en de situatie rondom Israël. En daardoor zendt Avro Tros het ook niet uit. En stuurt ook geen Nederlandse artiest naar Bulgarije aankomend jaar.
0: Ja, maar Milou, nou is de grote vraag. Wie gaat het dan wel doen? De NPO moet er nog over nadenken. Die hebben eigenlijk de bal toegespeeld gekregen. De NOS en de NTR, die het Songfestival vorig jaar uitzonden, die houden zich voorlopig op de vlakte. En andere omroepen staan ook niet bepaald te springen. KRO en NCRV, Poont, die hebben al gezegd geen interesse. En ook Omroep Max zegt dat de bal bij de NPO ligt. Dus ja, voor Songfestivalfans is er nog wel hoop. Maar op dit moment weet eigenlijk niemand of Nederland volgend jaar überhaupt op het podium staat. En of we het Songfestival hier op televisie kunnen zien. Ja, ik zat erover te denken, het is een zeer verdelende kwestie, kunnen we wel zeggen.
1: Nou, zeker.
0: Ja, ik vind eigenlijk, hè, als je het nou even afpelt, dan zeg ik, nou, het is natuurlijk het goed recht van de omroep Avro Tros om iets wel of niet te doen. Moet ze lekker zelf weten. Maar ja, dat dan heel Nederland dan niet meedoet, laat dan een andere omroep het doen. En ja, stuur gewoon een act. Ik bedoel, tuurlijk, je kan allemaal discussies hebben over dat het niet meer neutraal is en zo. Nou, volgens mij is dat nooit zo geweest, toch?
1: Nee, dat vind ik dan weer. Dat ik denk, ja, je kan er beter vanaf zijn, toch? Ik bedoel, het is toch nooit neutraal geweest? Het is altijd een politiek spel geweest. Iedereen die elkaar punten moet geven, geeft ook altijd dezelfde landen punten. Het is echt vriendjespolitiek. Wij krijgen alleen 12 punten van België, volgens mij, als België meedoet.
0: Ja,
1: ja, dus het gewoon weg ermee. Het klopt toch voor geen kanten. En meestal zingen ze ook nog eens vals.
0: Nou, dat is ook nog zo, ja. Zo, nou, dat is even gezegd. En laat die Avro Tros lekker op donderen, joh. Dan gaat iemand anders het uitzenden, toch? Nee, ik vind het echt, het is een non-discussie. Zoek gewoon iemand, hè, die een omroep die het wil uitzenden. Stuur een goede act. Hè. Ik hoorde Davina Michel al rondzingen. Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat zou toch een hele goeie zijn. Dat is een regiogenote van ons.
1: Ook al vind ik dat je het gewoon niet moet uitzenden. Davina Michel zou dan wel weer leuk zijn. Daar zou ik een uitzondering voor maken. Als zij gaat, dan ben ik opeens team Olivier. Dan wil ik ook dat het Songfestival gewoon uitgezonden wordt.
0: Heel goed. Nou, wat vind jij ervan? Als jij ons nu hier hoort, Klessebesse. En je denkt, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Of juist volledig niet mee eens. Zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. En joh, eigenlijk überhaupt, hè? Geef een teken van leven. Ben je weer wakker geworden vanmorgen? En hoe gaat het met je? Stuur het in via die gratis Rijnmond-app. Want we zijn op zoek naar de vroegste vogel die we los kunnen laten en naar jou toe kunnen zenden. Toch, Milou?
1: En laat even weten, team Olivier, moet het gewoon uitgezonden worden? Of team Milou, en is het beter dat het gewoon niet meer bestaat in Nederland? Weg ermee, hup!
0: Weg ermee! Nou, en ondertussen gaan al die landen waarschijnlijk wel gewoon mensen sturen. Nederland is nog de vraag, maar al die andere landen, die gaan gewoon hun eigen liedje zingen. Sing our own song! Van UB40 bij Radio Rijnmond.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Stella Lefty en Boston.
1: Ja, we hadden het net over het Songfestival. Het meest verdelende element wat op dit moment in onze samenleving ongeveer te vinden is.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja, want Avro Tros, die omroep, heeft dus aangegeven. Wij geven het terug. NPO, zoek het maar uit. Laat een andere omroep maar doen of niet. En Milou en ik hadden het er net over. Van ja, wat vinden we daar nou van? En ik zei, Avro Tros mag het lekker teruggeven. Dan gaan we gewoon lekker met een andere omroep. Gaan we alsnog knallen op dat Songfestival.
0: Ja, dat is dus Team Olivier. Ja. En Team Milou is eigenlijk, het is maar beter dat het weg is. Het is altijd al een politiek spelletje geweest. Het is nooit eerlijk gegaan, ze zingen vals. Dus we moeten dat hele Songfestival gewoon vergeten.
1: Ja, en nou valt mij dus op in de appbox. We hebben heel veel reacties al gekregen. En ja, ik zie heel veel Team Milou voorbij komen. Dat stemt mij natuurlijk niet vrolijk.
0: Nee.
1: Onder andere Ad, die zegt, goeiesmorgens Olivier en Milou. Ik ben Team Milou, weg ermee. Het was altijd al vriendjespolitiek. Qua punten uitdelen. Maar nu gaat het om onderdrukking en genocide door Israël. Groeten van Ad. Bram, die zegt, het Songfestival is van een zangwedstrijd een freakshow geworden. Weg ermee. Danny, ja, die is eigenlijk altijd Team Milou volgens mij. Maar nu ook absoluut Team Milou. En Brian, die is het gelukkig wel met mij eens. Ze zegt, Songfestival uitzenden. Kan je je lekker ergeren hoe dat weer gaat. Je weet het al, maar toch kijk je. Ja, dat heb ik ook altijd een beetje.
0: Maar we hebben toch ook een hele grote groep mensen in onze regio wonen die enorm van het Songfestival houden, ja, ook. Ik ken mensen die gaan echt samen kijken. Die maken dan van die Excel-bestandjes, zodat ze makkelijk punten kunnen geven. Om te kijken of het een beetje klopt, hun punten, met de punten die de jury's geven. Die moeten er toch ook zijn. Mensen die gewoon heel erg balen op dit moment dat het weer niet, ja, dat we weer niet gaan en dat het weer niet wordt uitgezonden waarschijnlijk.
1: Ze pakken alles van ons af.
0: Nou, zeg dat wel.
1: Dat moeten we toch niet hebben, mensen. Nou goed, dat is inderdaad Team Olivier. Als je nog iets daarover kwijt wil, laat het ons weten. Dat kan gewoon via die gratis Rijnmond app. En Milou, we zijn ook nog op zoek naar iemand, hè?
0: Naar de vroege vogel, inderdaad. Waarom ben jij al wakker? Wat ga je vandaag doen? Laat ons weten via de Rijnmond app. I love it.

0: Cyril die scoorde er een grote hit mee een paar jaar geleden. Maar Suzy Quatro en Chris Norman die hadden het origineel. Hè? Stumbling In bij Eruit op Radio Rijnmond. En ja, het is tijd voor de vroegste vogel. Dat is natuurlijk een vaste rubriek in ons programma. En dat doen we niet zomaar, want we zijn natuurlijk ontzettend blij met onze luisteraars. En die luisteraars, die luisteren in grote getalen al vroeg op de ochtend. Ik kan me daar nooit bij voorstellen eigenlijk, dat je al zo vroeg wakker bent.
1: Nee.
0: Maar ja, wij zijn het nu ook. Dus dat betreft kan ik me dus steeds beter wat bij voorstellen. Waaronder Thea Smit. Thea, goedemorgen.
1: Thea?
0: Oh.
1: Thea hangt wel. Thea, staan wij op dat je ons niet hoort?
0: Het is buitengewoon stil. Dat is jammer. Ja, ik had er net even aan de lijn. Ze stond op de car kit. Maar ja, ik denk dat er nu iets...
1: Iets fout is gegaan.
0: Dat is toch jammer. Zal ik even kijken, hoor.
1: Zullen we gewoon nog een keertje opnieuw Thea bellen?
0: Ja, ik ga eens even kijken. Hoppakee, zo.
1: Ik ben namelijk wel heel erg benieuwd wat Thea zo vroeg doet. Want Thea, die appt ons inderdaad dat ze bezig is met koffieautomaten. Ja, daar willen we alles van weten. Waar ze dan werkt en waarom ze die koffieautomaten schoonmaakt. En wat ze dan allemaal voor gezelligs hoort bij die koffieautomaten. Of het over het Songfestival gaat, niet te vergeten. Want daar komen ook nog steeds appjes over binnen, over het Songfestival. Onder andere Brian, die zei er net van... Nou, het Songfestival uitzenden kan je lekker doen, toch? Hij was team Olivier. Ik wilde iets indrukwekkend zeggen, zei hij daarna. Maar ik ga naar mijn werk, dus succes ermee.
2: Goedemorgen, met Thea.
1: Hey Thea, goedemorgen met Olivier en Milou.
2: Goedemorgen.
1: We waren al een beetje bang dat je ons niet meer leuk vond.
2: Nee, helemaal niet. Maar ik stapte uit de auto en dan gaat het niet zo, ging het niet goed.
0: Nee, maar gelukkig Thea, je bent er weer en dat gaat helemaal goed. Jij bent dus, Milou zei het al even, vroeg begonnen, want jij gaat koffieautomaten schoonmaken.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is natuurlijk wel echt de ultieme ochtendbezigheid, zou je zeggen.
2: Ja, wel leuk, wat gezellig.
0: Ja.
1: Hey, waar doe je dat, Thea?
2: Bij verschillende bedrijven. Ik ben nu bij de veiling in Barendrecht.
0: Oh. Okay.
2: En dan normaal ga ik ook naar Breda, Middelharnis, Raamsdonkveer, Capelle, ja, een beetje overal.
0: Thea komt naar je toe deze zomer, zou
1: wat
0: ik
1: leuk.
0: Kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Maar Thea, dan moet je me wel even eerlijk zeggen. Als je zo'n koffieautomaat schoon hebt gemaakt, dan ga je hem wel even proeven daarna, toch? Even of die wel goed schoon is.
2: Maar, ja. maar niet overal, hè?
0: Nee, dat snap ik
1: alleen
0: ook
1: op de leuke plekken.
0: Ja, dan sta je stijf van de koffie.
2: Nee, maar... Eens heb je wel eens genoeg koffie op, toch?
0: Ja, dat is ook weer waar, ja. Hey, Thea, je bent er hartstikke vroeg bij. En dat willen wij graag belonen.
2: Ja, dat is hartstikke leuk, joh.
1: Met een vroege vogel. Nou, je bent al uitgestapt, dus ik zou zeggen... strek je handen uit, want daar komt Jan naar Barendrecht.
2: Nou, daar komt hij, hoor. Ik zie hem. Oh ja, daar gaan we hier wat bij over. Dat is, daar komt hij.
1: Heb je hem?
2: Ja, hoor, ik heb hem.
1: En hoe ziet hij eruit?
2: Ja, het is een beetje witte vogel.
1: Een vredesvogeltje.
2: Het zal wel een kopmeel zijn.
1: Thea, dankjewel. Geniet van je dag, hè.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag. Doei, doei.
0: Hoi, hoi. Thea was dat, die lekker gaat schoonmaken.

0: jij Kiss the Girl op Radio Rijnmond. En ik heb iemand gevonden. Die zit in jouw team, Olivier.
1: Ja, want we hadden het over het Songfestival. En AfroTros heeft besloten namelijk niet mee te doen. Ook dit jaar weer niet. Of komend jaar eigenlijk. Maar binnen die omroep is niet iedereen het ermee eens. Er zijn ook Oliviertjes daar.
0: Ja.
1: Waaronder commentator Cornel Maas. Die spreekt zich op Instagram uit. En die zegt ook dat binnen de rest van de omroep niet iedereen erachter staat. Hij zegt het conflict is onderdeel geworden van het evenement. En er zou de organisatie maatregelen tegen moeten nemen. Dat zei algemeen directeur Taco Zimmerman. Maar die Cornel Maas die zegt dus... maar ik wil eigenlijk gewoon wel meedoen. En ik vind het jammer. We hadden het gewoon wel wat mee moeten doen.
0: Ja, maar eerlijk, zegt u dat niet gewoon omdat het zijn grootste klus van het jaar is?
1: Ja, natuurlijk. Cornel Maas is nu in existentiële crisis.
0: Wat doet hij eigenlijk los van het Songfestival?
1: Geen idee. Nee, dat weet ik wel. Nee. Hij doet onder andere dat Oerol gebeuren en zo. En hij heeft zo'n cultuurprogramma op televisie. Ja, je kijkt me zo aan van...
0: Nee,
1: dat klopt. Dat hebben meer mensen last van. Dus vooral kennen ze hem van het Songfestival. Dus ja, voor hem is het heel vervelend. Ik denk wel de slechtste dag van zijn... Van zijn leven, wou ik zeggen. Dat is misschien overdreven, maar in ieder geval van het jaar voor hem.
0: Op de Rijnmond-app kiezen nog steeds heel veel mensen Team Milou. En niet omdat ze mij waarschijnlijk zo leuk vinden... maar omdat ze het met me eens zijn natuurlijk.
1: Dat mag.
0: En dat het Songfestival gewoon flauwekul is. Een politiek vriendenspelletje is. En dat het beter is dat het gewoon verdwijnt van de radio. Van de radio, van de tv.
1: Ja, precies. Wij verdwijnen niet van de radio in ieder geval. Want straks na 7 gaan we verder. Wat gaan we dan doen, Milou?
0: Nou, zometeen bellen we een Rotterdammer... die met zijn Land Rover 40.000 kilometer aflegt op weg naar Indonesië. En hij is net Afghanistan door. Wie het is, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen in dit radioprogramma, Kirgizië. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, maar dat ligt nou net buiten onze regio. Maar het is wel waar een regiogenoot zich nu bevindt. Hij legt maar liefst 40.000 kilometer met een Land Rover af. Maar waarom in vredesnaam, dat vragen we hem zo. Na het Rijnmond nieuws van 7 uur. Hier is Dave Datema. Dave, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Berkel en Roodrijs is een man van 51 opgepakt... na de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam gisteravond in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur. En binnen werden toen meerdere jerrycans aangetroffen met aceton. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in die directe omgeving meteen ontruimd werden. Vrijwel iedereen is inmiddels weer terug thuis op de bewoners van 2 panden na. Die zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In een huis aan de Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. Een kind liep erbij brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen zijn ontruimd. Een tornado heeft gisteravond een ravage aangericht in Zuid-Frankrijk. In de streek rondom de stad Carcassonne raakten rond de 40 mensen gewond. De schade in het gebied is groot, bomen werden ontworteld, daken werden van huizen geblazen en op meerdere plekken viel de stroom uit. Zeker 300 huizen raakten beschadigd. Ook in Spanje was sprake van noodweer. Daar was het zo heftig dat de etappe van de Vuelta werd afgebroken omdat het te hard hagelde. Excelsior heeft zich versterkt met de IJslandse international August Ori Thorgeirsson. De linksbuiten komt van de IJslandse club Breiðablik. Thorsteinsson die speelde in meerdere nationale jeugdelftallen in IJsland. Inmiddels heeft hij ook zijn debuut gemaakt voor het nationaal elftal. De aanvaller heeft een 3-jarig contract ondertekend. De vorige IJslander die in Kralingen speelde was Elias Omarsson een paar jaar geleden. Dan nog het weer. Veel zon, sluierbewolking, het blijft droog vandaag en het wordt 25 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 files bij ons in de regio. Namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer, 4 minuten. Dat komt door een auto met pech en 1 rijstrook is daar dicht. En dan tot slot ook een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 7 kilometer. En daar doe je 6 minuten lang over.
1: Dankjewel, Milou. En we gaan zo verder met onder andere deze.

0: eraan. Zometeen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Dit
2: is Radio Rijnmond.
3: Eruit. Met Olivier de Neve.
2: En Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: Als je je dag goed wil beginnen, dan moet je gewoon Toto draaien. En dat hebben we ook gedaan. Je hoorde ze met Pamela op Radio Rijnmond. Goedemorgen, het is een prachtige nieuwe dag.
1: Het is een brand new day.
0: En je luistert naar Eruit, live vanuit Rotterdam op deze dinsdagochtend 25 augustus. De zomervakantie is bijna voorbij in onze regio. Ook voor onze eigen Peter van Drunen. Die mag nog een paar ochtendjes uitslapen, maar hem hoor je vanaf maandagochtend hier weer fris en fruitig. Dus meteen ook antwoord op het mailtje van Astrid. Wanneer is Peter weer terug? Nou, dank.
1: Maandag, ja.
0: Peter is maandag weer terug. De rest van de week hebben ze mij voor de microfoon gezet, tussen 6 en 9. Dat vind ik geen straf hoor. Ik ben Olivier de Neve en ik doe het deze week uitsluitend met Milou op den Berg. Milou,
1: gezellig. Goedemorgen.
0: Het weer dan. Veel zon vandaag met wel wat sluierbewolking. Het wordt zo'n 25 graden vanmiddag. Vanavond nog wat zon en ook sluierbewolking. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 15 graden.
1: En de langste file op dit moment in onze regio, die vind je op de A15 tussen knooppunt Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. En daar doe je 7 minuten langer over.
0: En wat is ons opgevallen in het nieuws vanochtend? Nou, de aanpak tegen vuurwerk in voetbalstadions schiet tekort. Joh, dat zou je zeggen. Dat concludeert het auditteam Voetbal en Veiligheid. De regels zijn er wel, maar worden volgens het rapport onvoldoende nageleefd. Zonder betere handhaving is het volgens de onderzoekers een illusie dat vuurwerk uit de stadions verdwijnt.
1: En de NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor mensen die drukke treinen in de spits mijden. Spoorvervoerder wil treinreizigers aanmoedigen om een rustige trein eerder of later te nemen. En daardoor hebben meer reizigers een zitplaats.
0: En door een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn gistermiddag 41 mensen gewond geraakt. 15 van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis.
1: Jeetje.
0: Ja, dat is heftig. Milou, voor het geval ik het niet meer weet, kan je mij in ieder geval helpen herinneren. Wat gaan we eigenlijk zo meteen doen?
1: Ja, we bellen zo meteen een Rotterdammer die met zijn Land Rover 40.000 kilometer heeft afgelegd om naar Indonesië te rijden. Vanaf Rotterdam dus. En hij heeft net Afghanistan doorkruist. Wie het is, dat hoor je zo meteen.
0: Ja, jeetje, 40.000 kilometer. Nou, ik vind 40 al veel.
1: Ik ook.
0: Dit zijn twee muzikale titanen. Keith Urban en Michael McDonald. En We Go Back bij Rijnmond.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Sunny Days, Armin van Buuren en Just Crumbly.
1: De Verre Vriendenlijn.
0: En in onze rubriek De Verre Vriendenlijn bellen we met Rijnmonders die op een bijzondere plek op de wereld zitten. En vandaag bellen we met iemand die wel heel erg ver van huis is, maar wel gewoon in zijn eigen Rotterdamse Land Rover zit.
2: Ja, Peter van der Stap die vertrok eind april uit Rotterdam voor een reis van ruim 40.000 kilometer door 27 landen, helemaal naar Indonesië, waar zijn roots liggen. En inmiddels heeft hij Rusland en Afghanistan al achter de rug en staat hij stil langs het prachtige Issyk-Kul-meer in Kirgizië. Peter, goedemorgen, of eigenlijk goedemiddag bij jou volgens mij.
3: Het is bij mij nog steeds goedemorgen, kwart over elf.
2: Oh, dat valt mee. Oké, tijdsverschil valt mee. Je bent dus in Kirgizië bij het Issyk-Kul-meer. Dat ligt neem ik aan vlak naast het Flauwekul-meer. Hoe gaat het daar?
3: De grappen zijn al bezig. Ja, nee, het is hartstikke mooi weer hier. Issyk-Kul is een heel groot meer hier in Centraal-Azië. Het grootste meer in Kirgizië. En vanavond slaap ik hier in een yurt. Dat is een nomade tent die je hier heel veel ziet in het landschap.
0: Hey, en Peter, je reist in een Land Rover naar Indonesië. Een tocht van 40.000 kilometer. Waarom ben je ooit aan deze tocht begonnen? En waarom ook met je eigen auto?
3: Ik had ooit een keer, toen ik nog heel jong was, had ik het idee om dit op de fiets te gaan doen. Maar dan is het een tocht van ongeveer anderhalf jaar. En in die fase van mijn leven was dat net even iets te lang. En toen bedacht ik me eigenlijk vorig jaar van ik ga het alsnog doen. Omdat het toch een soort van droom was die nog steeds in mijn hoofd zat. Dacht ik, ga het alsnog doen, maar dan met de auto. Omdat ik nu toch iets meer luxe gewend ben, denk ik.
2: Ja, en het vliegtuig pakken, dat was geen optie.
3: Ja, dat vond ik iets te makkelijk.
2: Ja, dat is ook wel heel makkelijk, hè? 9 maanden tijd reis je door 27 landen. Ik zei net al, Rusland en Afghanistan kan je al afkruisen. Heb je al een spannend of indrukwekkend moment meegemaakt in die landen?
3: Nou, de grensovergang naar Rusland, die was wel spannend of intimiderend, is maar hoe je het wil noemen. Het is gewoon een heel erg onduidelijk proces en de mensen zijn nogal onvriendelijk. Het verhoor duurde erg lang, dus uiteindelijk duurt het je 8 uur of iets dergelijks om daar doorheen te komen. Maar goed, het levert ook wel weer mooie momenten op, want ik heb daar een Afghaanse man ontmoet die vanuit Londen onderweg was naar Afghanistan. En we hebben elkaar een beetje geholpen zo de grensovergang door te komen en uiteindelijk hebben we ook nog een paar weken samen gereisd. Dus dat is het mooie eraan.
0: Ja. En hoe gaat het met de auto? Heeft hij al een onderhoudsbeurtje nodig gehad?
3: Ja, die heb ik inderdaad vorige week laten uitvoeren. Die had hij ook wel nodig, want ik had een kapot voorruit al sinds Europa.
0: Zo.
3: Dus daar heb ik eigenlijk 2 maanden tegen aangekeken. Maar blijkbaar is de levertijd op zo'n nieuwe ruit nogal lang.
2: En je beweegt de hele tijd, hè? Dus die ruit die moet ook de hele tijd achter jou aanrijden dan? Of,
3: Klopt, ja. Klopt.
2: Ja.
3: Dus ja, maar goed, in Almaty in Kazachstan had ik 4 weekjes gepland al om dit soort dingen op te vangen. Dus in Almaty heb ik een onderhoudsbeurt laten uitvoeren, de ruit laten vervangen. En ik heb ook een nieuw wiel laten plaatsen, want er was er eentje gebroken.
2: Oh, jeetje. Eigenlijk hadden we Peter moeten sponsoren, Milou.
0: Ja.
2: Met een auto en ruit. Dat was leuk geweest. Maar goed.
3: Ja, dat kan alsnog, hoor.
2: Ja, dat kunnen we alsnog regelen, inderdaad. Ja. En je reist naar Indonesië dus, hè, de plek van jouw roots en je familiegeschiedenis. Straks na 9 maanden rijden, kom je daar dan aan. Hoe denk je dat dat gaat zijn?
3: Ik ben al vaker in Indonesië geweest, maar dan is het gewoon een vliegtuig in en 15 uur later dan ben je er.
2: Mm.
3: Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder om dit met de auto te doen. Dat je over het land rijdt, helemaal tot in Singapore en dan uiteindelijk de boot pakt en dan in Indonesië aankomt. Dus ik denk dat dat toch wel een heel speciaal gevoel gaat geven.
0: Wanneer hoop je daar eigenlijk aan te komen? Qua datum?
3: Ik denk ergens in november. Eind november, ja.
2: Eind november. We zetten het alvast in onze agenda ook.
0: Ik zet er een kruisje bij.
2: Moeten we even contact opnemen natuurlijk met Peter. Peter, dank je wel voor nu. En je weet het, hè, de reis is altijd belangrijker dan uiteindelijk de bestemming.
3: Ik wou die niet erin gooien, maar jij doet het voor me.
2: Ik doe het graag voor je. Heel veel succes en plezier, hè?
3: Helemaal goed, dankjewel.
2: Dat was Peter van der Stap live vanuit Kirgizië. En wil je de reis van Peter volgen en zijn foto's en video's bekijken, dan kun je hem ook op Instagram volgen bij @defendthedream. En dan staan er lage streepjes tussen defend-the-dream.
0: Is echt een moeite waard. Hij maakt echt hele leuke korte video's.
2: Nou, te gek. En deze vrouw maakt hele korte leuke liedjes. Dit is Blondie en Denise op Radio Rijnmond.

0: The Knee, hè? The Knee. Daar zingt Blondie over. Eruit hier op de dinsdagochtend van Radio Rijnmond. En Milou, we gaan zo weer verder, hè?
1: Nou, zeker weten. Maar we gaan zo meteen eerst naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Ja, als ik zeg Parijs en pretpark, dan zeggen jullie natuurlijk meteen...
1: Disney.
2: Euro Disney. Ja, inderdaad. Maar er komen binnenkort een paar, en meer nadruk op paar, nieuwe pretparken bij Parijs bij. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Toch even op internet kijken, denk ik.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Ik heb geen idee.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
7: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5... mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: Rotterdam.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is 7:45. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie op de weg in onze regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer. En heb je een klein kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar ook dicht. Dan nog een andere file op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. En dan tot slot ook een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 6 kilometer en heb je 9 minuten vertraging.
2: Dankjewel. En wat is de sfeer in de atmosfeer? Dat horen we van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
3: Nou, ik denk een juichende atmosfeer vandaag, want het ziet er goed uit. Ja, ik hoor ze inderdaad al applaudisseren hier zo binnen vanuit de weertempel. Is het allemaal weer goed waarneembaar. En de zon die schijnt vandaag namelijk, maar er komt ook sluierbewolking voor Olivier vanuit het zuiden. Dus het is niet alleen maar zon. Het blijft wel overal droog. Het is nu een graad of 12. Die temperatuur die gaat wel vlot omhoog. Vanmiddag wordt het dan zo'n 24 of 25 graden. En de wind neemt toe tot matig, langs de kust tot vrij krachtig. Dat is wel een windkracht 5 uit het oosten. Dus even de tip van Ed. Wil je naar het strand, neem een windscherm mee voor de zekerheid.
2: Oké. Okay.
3: Ja, best wel een wat vlagerige wind daar. Ja, en ook morgen overdag ziet er nog wel goed uit met flink wat zon. Er trekt ook wel wat bewolking over. Maar volgens de laatste inzichten blijft het morgen de hele dag droog. Het wordt 's middags zo'n graad of 25 bij een matige oostenwind.
2: Dus. Ja, hier stopten we een uurtje geleden. En toen zeiden we al van nou laten we eens even kijken hoe het er dan vanaf donderdag voor staat. Ja, Ed, zeg het maar.
3: Nou, op donderdag zien we af en toe zon. In de loop van de dag bestaat er wel kans op een regen- of onweersbui. Maar op dit moment toch allemaal niet zo grootschalig, zeg maar. Wel pas vanaf donderdagavond in de nacht naar vrijdag lijkt die kans op een onweersbui wel een heel stuk groter. Dat geldt dan ook voor vrijdag overdag. En het is een beetje aan de benauwde kant, met name op donderdag. Een maximumtemperatuur dan van 6, 27 graden. Op vrijdag wordt het dan ongeveer een graad of 22. Dus ja, het is zomers, maar vanaf donderdag wel een toenemende kans op een onweersbui.
2: Ja, dan komt er een beetje regen op ons feestje. Dankjewel Ed, en tot over een uurtje.
3: Ja. Hoi.
2: En dan de hoofdpunten van het nieuws met die man die weer terug is van vakantie, Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In een huis aan de Vijver op straat in Rotterdam-Noord heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Een kind liep daarbij brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen werden ontruimd. De aanpak van vuurwerk in stadions, die werkt niet. Dat zegt een onderzoeksteam van de overheid en de KNVB. 8 jaar geleden werd nieuw beleid gemaakt, maar in de praktijk komt er maar weinig van terecht. Nou, we kennen de beelden nog van afgelopen weekend. Cambuur Feyenoord stilgelegd, omdat er vuurwerk vanuit het vak met Rotterdamse aanhangers werd afgeschoten. Onder meer naar een vak met Cambuur fans. Daar raakten 7 mensen gewond. Ja, er wordt gefouilleerd aan het begin van het vak, maar dat stelt maar weinig voor. Bovendien zijn er steeds creatievere manieren gevonden om het vuurwerk alsnog het stadion binnen te krijgen.
5: In ons onderzoek blijkt gewoon dat fouillering op dit moment gewoon onvoldoende is. Dat werkt niet. Fouillering die stewards mogen doen is zeer oppervlakkig, waardoor het blijkt dat het heel lastig is. Wij hebben geconstateerd dat de fouillering echt beter zou moeten. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar de technologische kant kijken. Bijvoorbeeld handscanners of scanpoorten, waarbij je dus op veel strengere manier dat kan controleren. En de pakkans, want dat is denk ik heel belangrijk, die pakkans is op dit moment heel laag. En als je die wil vergroten, moet je op dat soort dingen ook meer energie gaan stoppen.
4: Ja, volgens de onderzoekers is het vrijwel onmogelijk om het vuurwerk op deze manier uit het stadion te houden. Ze hebben bijvoorbeeld sommige aanhangers dubbele kledinglagen, of verstoppen ze vuurwerk in spullen als trommels of megafoons, of onder vlaggen, zoals je afgelopen week zag. Ook is er het vermoeden dat vuurwerk soms al dagen voor de wedstrijddag naar binnen wordt gesmokkeld. Bijvoorbeeld door mensen die bij de club werken.
2: Dat is een soort inside job.
4: Ja.
2: En is het nou zo dat deze onderzoekers dit onderzoek op de plank hebben laten liggen tot het volgende vuurwerkincident, of was dit toeval dat ze er nu mee kwamen?
4: Nou ja, goed, het is nu natuurlijk ook nu Cambuur Feyenoord achter de rug is, dat er meer vragen gesteld gaan worden. En er is een audit-team, dus die dit in de gaten houdt. Daar zitten onder meer mensen van de KVB in, maar er zitten ook burgemeesters bij die er ook mee te maken hebben. En die zijn nu gewoon ondervraagd. Goh, we zagen het misgaan in Leeuwarden. Hoe vinden jullie nou eigenlijk dat het gegaan is? Nou, niet goed, zeggen ze.
2: Nee.
4: Ja. En in Frankrijk worden de komende jaren worden 3 grote nieuwe pretparken gebouwd bij Parijs. Die worden gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië. Een van de parken komt volledig in het teken te staan van de Japanse

0: animatieserie Dragon Ball Z. Want president Macron van Frankrijk en de Saoedische prins Ben Salman, die zijn beide nogal fan van die serie. Nou, de pretparken komen 35 kilometer ten noordwesten van Parijs, dus redelijk aan te rijden vanuit Nederland. Daar staat al een pretpark, Mirapolis, maar dat is eigenlijk al sinds 1991 gesloten. Nou, in totaal steekt Saoedi-Arabië 6 miljard euro in de parken. Dat levert 22.000 banen op. Het megaproject maakt onderdeel van het Prins Mohammeds Vision 2030 plan. Wat houdt dat in? Nou, Saoedi-Arabië die heeft natuurlijk heel veel geld binnengehaald met olie, maar dat het dreigt natuurlijk op termijn op te raken. En dus proberen ze de afhankelijkheid van olie te verminderen door te investeren in andere dingen, zoals toerisme, technologie en recreatie. En daar is de park dus voor, komt dit park er dus voor.
1: En dus ook Dragon Ball Z daarbij. Nou, zijn jullie een beetje fan van Dragon Ball Z, net als Macron?
2: Nou ja, nooit van gehoord.
0: Nou, Dragon Ball Z is natuurlijk een serie die vooral zijn hoogtij kende 10, 15 jaar geleden.
1: Ja, nog wel wat langer geleden volgens mij.
0: Van Japanse karakters die elkaar met een soort halve magisch karate elkaar te lijf gaan. Maar dat was niet echt mijn ding, nee.
1: Magisch karate, ja, mijn ding was het wel. Ik had de grootste Dragon Ball Z website van Nederland.
0: Dat ben je niet.
1: DragonBallZone.nl.
2: Dus jij gaat ook naartoe als dat pretpark
0: natuurlijk.
2: Is.
0: Ja, maar even mijn vraag, van hoeveel bezoekers trekt zo'n site dan per jaar in zijn hoogtijdagen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Het is wel weer een tijdje geleden, want we hebben het over meer dan 25 jaar geleden dat ik dit heb gestart. Maar ik denk dat het in de tienduizenden zat per jaar.
2: En hoe heet die site?
1: DragonBallZone.nl. Ja, bestaat niet meer hoor. Inmiddels al een jaar of 20 niet meer. Maar in de Wayback Machine kan je hem denk ik nog terugvinden. Weet je wel? Dat je dan terug in de tijd kan.
2: Even kijken.
1: Goed, genoeg schaamteloze zelfpromotie met terugwerkende kracht. Dankjewel Dave.
0: Hoi.
1: En zo meteen maak je in dit programma kans op die fantastische gerse sokken. En ook die maandprijs gaat eruit hoor.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Maar eerst Keen en Somewhere Only We Know.

0: blijft hij toch bloedmooi, hè? Keen and Somewhere Only We Know. Bij Olivier en Milou op Radio Rijnmond.
1: En Olivier en ik gaan deze week samen op vakantie. Gezellig. Op Tracktocht en we nemen jou mee. En dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En de vraag aan jou is, in welk land zitten we dan? Nou, dat kan je raden op basis van de liedjes. De tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar Olivier en Milou op Tracktocht.
0: Ja, zo is het. En daar kun je mooie prijzen mee winnen. Namelijk gerse sokken.
1: Ja, die wil je hebben.
0: Die zijn bijzonder gers en bijzonder sok. Dus je krijgt er niet één, maar je krijgt er twee. Zo zijn we dan ook
1: weer. Zo zijn we ook weer. Jij eentje, ik eentje.
0: Zo is het. Nou, van ons, hè.
1: Van ons.
0: Het zou wel erg zijn als we het hier zelf gaan zitten verdelen. En eind deze week gaat die eindelijk eruit, hoor. De maandprijs. En dat is misschien wel de vetste maandprijs aller tijden. Namelijk een privé filmscreening voor maximaal 50 personen in een Rotterdamse bioscoop. Dus dan mag je niet alleen in je eentje. Nee, je mag nog 49 andere mensen ook meenemen. Dus die sokken die gaan er sowieso uit als je het goed hebt en je naam gaat in de grote pot voor die maandprijs. En Milou, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Ik ga even het raampje open doen. Wat zien we allemaal dan in dat land waar we nu zijn?
1: Ik zie vooral heel veel dieren die je niet op andere plekken ziet. Sommige zou ik echt heel graag willen aaien, zou ik willen knuffelen, zou ik mee naar huis willen nemen. En andere wil ik eigenlijk heel hard van wegrennen of wegzwemmen. En moet ik denk ik ook een beetje van gillen als ik die net echt zie.
0: Oeh, oké. Okay. Nou, ja. Dat houdt nog wel wat landen over. Maar misschien als we de radio aanzetten, dat we dan wat meer duidelijkheid krijgen over waar we zijn. Hier komt-ie.

0: trektocht.
1: Ja, ja, ja, ja. En dan hebben we ook nog een vlag die hier wappert.
2: Met onder andere de kleur blauw.
1: En ook wel best wel veel blauw, zie ik.
2: Heel veel blauw.
1: Heel veel blauw. Nou, als je het weet, je denkt te weten waar wij op trektocht zijn. Een land dus, ergens in de wereld. Laat het dan aan ons weten via die gratis Rijnmond app. En dan maak je dus kans op die Rijnmond gerse sokken. En je naam kan wel eens in de pot voor de maandprijs gaan. Oh, ik ben benieuwd. Denk je dat mensen het weten?
2: Nou, hij is wel moeilijk vandaag.
1: Ik vind het ook. Nou ja, deze komt in ieder geval niet uit dat land. Nog een extra hint. Komt wel uit Zweden. Dit is ABBA en Dancing Queen bij Eruit op Radio Rijnmond.

0: een van mijn favoriete nummers van ABBA. Dancing Queen hoorde je op Radio Rijnmond.
1: Ja, en dat is een klein bruggetje naar het Songfestival. Want ABBA is natuurlijk ooit Songfestival winnaar geweest met Waterloo. Maar nou, het Songfestival verkeert in zwaar weer, zouden we kunnen zeggen. En dat komt mede door het besluit van Avro Tros gisteren. Ze hebben gezegd, nee, ook komend jaar doen wij niet mee. Namens Nederland dus. En dat betekent meteen een probleem ook voor het land Nederland. Want gaan we dan überhaupt nog wel? Gaat een andere omroep het doen? Of nou, is het daarmee dan een einde aan het Songfestival voor Nederland voorlopig?
0: Ik had wel verwacht dat een andere omroep het op zou pakken. Een omroep Max bijvoorbeeld. Die zou denken, nou dan stappen wij in, dan gaan wij.
1: Zal ik je mijn theorie vertellen?
0: Ja, graag.
1: Ik denk dat, dit wordt opgenomen, hè? Dus dit kunnen we later nog uitzenden. Ik denk dat omroep Max, hè, Jan Slachter, de baas daarvan, nu moeilijk aan het doen is. Dat hij zegt, nou ik weet allemaal niet dat Songfestival, laat maar even kijken nog. Omdat er nu allemaal discussies zijn over bezuinigingen in Hilversum.
0: Oh, ja.
1: En dat hij nu zegt, nou NPO, hè, jullie hebben hulp nodig. Nou, ik wil misschien best die reddingsboei wel uitgooien. Maar ja, dan moet ik er wel wat voor terug hebben. Ik denk dat het gewoon heel politiek is.
0: Zo, die Jan Slachter die is gewoon heel slim.
1: Ik denk dat is de slimste man van Hilversum. Dat wist ik al. Maar ik denk nu hierdoor, ik heb alle vertrouwen in hem. Hij gaat straks gewoon het Songfestival uit.
0: En zou die ook niet een beetje wachten op de peiling? Of dat mensen wel op het Songfestival zitten te wachten?
1: Ja, misschien
0: wel. Want wij vroegen inderdaad, van ben je team Olivier? Denk je nou, we zijn er gewoon het Songfestival uit, kan ons het schelen? Of ben je team Milou? Weg ermee. Weet je, is toch allemaal vriendjespolitiek.
1: Ja, en nou, wat is er een beetje op binnengekomen dan?
0: Nou, Danny zegt, ik ben absoluut team Milou. Pia zegt ook, afschaffen dat Songfestival is toch allemaal vriendjespolitiek. Nou, Atti komt ook met team Milou. Die zegt, weg ermee. Het was altijd al vriendjespolitiek qua punten uitdelen. Nou, zou ik ook nog even doorgaan hoor, Olivier.
1: Het is allemaal team Milou.
0: Ja, behalve Brian. En die wil ik je dan meegeven. Die zegt, het Songfestival uitzenden kan je lekker aan dingen ergeren die er dan gebeuren. Want ze zingen bijvoorbeeld inderdaad zo vals. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Het is een beetje een guilty pleasure.
1: Het is een nationale volkssport om gewoon lekker te luisteren, je af en toe te ergeren. Misschien wel vaak te ergeren aan wat er voorbij komt. Maar dat is ook leuk. Het is ook cool.
0: Het blijft een spelletje.
1: Dat is het ook. Het blijft een spelletje en laten we daar niet al te moeilijk over doen. Maar goed, hè, ik leg me natuurlijk ook neer bij de meerderheid. Hè. Als jullie allemaal zeggen, we zijn team Milou, ja, dan moeten we misschien maar stoppen.
0: Moeten we toch Jan Slachter bellen dat hij niet moet gaan uitzenden?
1: Jan, niet doen!
0: Nee!
1: Niet doen, niet onderhandelen, Jan. Niet onderjandelen. Goed, we gaan naar de trektocht, want daar waren we al flink mee op stoom. En laten we nog één keertje luisteren waar we ook alweer zouden zijn. Zullen we het gewoon even bij de muzikale hints houden?
0: Ja, zet die autoradio maar aan.
1: Ja, daar gaat hij hoor. Eens even kijken.

0: Tracktocht.
1: Allemaal liedjes uit een bepaald buitenland. Maar ja, welk land is het? Waar zijn wij naartoe? Als je het weet, laat het ons dan gauw weten. Dan maak je kans op gerse sokken en je naam in de pot voor de maandprijs. En nou ja, dat zou toch hartstikke leuk zijn. Dus een land zoeken we. Laat het weten via die gratis Rijnmond-app. En nou, wie weet, val jij dan zometeen wel in de prijzen na Olivia Dean en Man I Need op Radio Rijnmond.

0: Olivia Riene, Man I Need op Radio Rijnmond.
1: Ja, we zijn weer die auto ingestapt voor de tracktocht hier op Radio Rijnmond. Elke dag in en uit met Olivier Milou deze week. En we lieten hier net ook weer bepaalde geluiden uit een bepaald buitenland horen. Met ook allerlei hints erbij. Zeer cryptisch.
0: Ja.
1: Met
0: ja.
1: dieren en zo, waar je van weg wilde rennen.
0: We gaan het natuurlijk niet helemaal weggeven.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Je moest een beetje je denkertje gebruiken.
1: Oh ja, ja, dat is voor mij best wel moeilijk zo op de vroege ochtend. Maar gelukkig hebben we hulp gekregen. Onder andere van Gerard uit Den Haag. Die wel denkt te weten waar we zijn. Gerard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, uit Den Haag. Maar
2: zeker.
1: Je hebt wel iets met onze regio volgens mij.
2: Ja, ik heb vroeger 30 jaar in Rotterdam gewoond. Dus ik ben eigenlijk nog steeds een Rotterdammer in hart en nieren.
0: Maar Gerard, waarom ben je dan verhuisd naar Den Haag?
1: Ja.
2: Voor mijn werk. Ik werkte in Den Haag. En toen stond ik elke morgen in de file op de A13.
1: Ja, pokkend.
2: Daar was ik een beetje klaar mee.
1: Ja, dan wordt het opeens heel lang tussen Rotterdam en Den Haag. Ik ken het.
2: Klopt.
1: Ik heb het zelf ook jarenlang gedaan. Het was geen feest.
2: Nee, klopt.
1: Nee, dus nu lekker in Den Haag dan, maar wel lekker naar Radio Rijnmond aan het luisteren. Dat is natuurlijk gewoon plus om te scoren. En jij hoorde ons praten over een bepaald land. Wij zitten in de auto, ergens rondrijdend. En jij denkt het te weten.
2: Ik denk het te weten. Ik denk dat jullie in Australië rondrijden.
1: Nou, we gaan eens even kijken
0: of dat goed is.
1: Ja, ja. Helemaal goed, Gerard. En dat betekent dat jij dik in de prijzen valt.
0: Nou, zeker weten. Jij gaat er vandoor met die gerse sokken. Die sturen we helemaal op naar Den Haag. En je gaat ook een grabbelton voor die maanprijs. En dat is inderdaad een privévertoning voor 49 van je beste vrienden en vriendinnen. In een bioscoop in Rotterdam. Dus dan ben je toch weer even terug op het oude nest.
2: Zo is dat. Ja. Dat wordt spannend.
1: Ja, daar wil je wel voor rijden, toch? Naar Rotterdam.
2: Ja, zeker weten. Ja, ja, ja, hoor.
1: Nou, hou je telefoon vrijdag in de gaten. Want vrijdagmiddag dan gaat die maandprijs eruit. Dus wie weet.
2: Okay.
1: Wie weet. En die sokken komen sowieso jouw kant op. Dus blijf even hangen. Dan gaan we dat in orde maken.
2: Is goed.
1: Okay.
2: Gaan we doen.
1: Hele fijne dag, Gerard.
2: Hoi, hoi. Yo, jullie ook. Hoi, hoi.
1: En ondertussen is Rob de Nijs hier. En die is, een paar dagjes te vroeg. Of te laat, maar net hoe je het ziet. Dit is zondag op

0: Een hoop bangers heeft deze man gemaakt, hoor. Onder andere Bangerhart. Bangerhart. En deze is er ook eentje van Zondag van Rob de Nijs op Radio Rijnmond. En zometeen naar achter, dan gaan we gewoon weer rustig door met dit programma, met Eruit.
1: En terwijl de meeste kinderen nog genieten van de laatste week zomervakantie in onze regio, is er één school die wel open was. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Het is 8 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
12: Zometeen hier in dit programma. De zomervakantie is voor veel kinderen in onze regio bijna voorbij. Dan moeten ze weer naar school. Maar in Dordrecht zijn er tientallen kinderen die de hele zomer doorgebikkeld hebben. Waarom? Dat hoor je zometeen.
11: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema.
12: Precies, ja.
13: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
13: In Berkel-Roderijs is een man van 51 opgepakt naar de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur die er rondhing. Binnen werden meerdere jerrycans met aceton aangetroffen. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in die directe omgeving meteen moesten worden ontruimd. Vrijwel iedereen is inmiddels weer thuis op de bewoners van 2 panden na. Die mensen zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. In een huis aan de Vijverhofstraat in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. Een kind liep daarbij brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffertje is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op een slaapkamer. Daar heeft een matras in brand gestaan. 3 woningen zijn ontruimd. Het kan flink druk worden bij de veiligheidscontroles op Schiphol. Beveiligers die staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
14: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
13: Morgen wordt dat 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren daarvoor 5 bedrijven, nu zijn dat er nog maar 3. Volgens de bonden zijn er sindsdien problemen met roosters, pauzes, verlof en de bezetting. In België is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. Dat zegt justitie in Wallonië. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar de auto van de vader. Gisteren werd in een bosgebied in de buurt een lichaam gevonden. De oma van de jongen zegt tegen de WRT dat de kleren in ieder geval gelijk zijn aan die van Timeo. Vandaag moet na autopsie definitief duidelijk worden of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet gevonden. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Het weer, veel zon, sluierbewolking, blijft droog vandaag en het is 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeerssituatie met de 3 langste files bij ons uit de regio op dit moment. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, daar doe je een klein half uur langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en een linker rijstrook is daar dicht. Dan nog 2 kortere files op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 4 kilometer, 7 minuten vertraging. En tot slot op de A20 ook een korte file. Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer en dan doe je 5 minuten langer over.
12: Dankjewel. En eruit gaat zo weer verder. We gaan keihard door met onder andere deze. Queen over een paar minuutjes.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
16: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
17: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
18: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
23: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
24: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Eruit! Met Olivier de Neve
25: en Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: Een van de meest veelzijdige bands aller tijden. En dat bewijzen ze ook met deze weer, hoor. Queen and Crazy Little Thing Called Love. Een nieuwe dag en dus ook een nieuwe eruit. Wees welkom, het is dinsdag 25 augustus. Het is een mooie dag, hoor.
1: Nou, op deze brand new day inderdaad.
0: En dat zeggen we niet zonder reden, want we zijn al een uurtje of twee aan het warm draaien in dit programma. En ik kan je verklappen, we zijn inmiddels al enorm op stoom. Moet je maar opletten, we gaan helemaal los zo meteen. En met we bedoel ik de vaste waarde van dit programma. Milou en mezelf reken ik daar voor het gemak ook maar even toe deze week. Mijn naam is Olivier de Neven. En Milou, hoe hangt de vlag er bij jou bij?
1: Nou goed, ja? Ik vind het gezellig.
0: Ja, nee, ja. Ik vind het ook gezellig. Ik moet zeggen, ik zei net al eens tegen je, met opstaan begin ik er langzaam in te komen, dag twee. Namelijk drie wekkers vanmorgen gezet. Maar dan is het nadeel wel, als je dan gaat snoezen, dat je dan elke keer weer wakker schrikt. Meteen bij de volgende wekker.
1: Tip 1 is niet snoezen als je heel vroeg moet opstaan. Ja, gewoon gelijk dat bed uit.
0: Precies, ja. Nou, dat heb ik dus uiteindelijk maar gedaan. En morgen ga ik gewoon in één keer pas boem eruit. Om 4:30 's morgens.
1: Top.
0: Moet lukken. Ondertussen is het alweer 8:10. En gaan we eens even naar buiten kijken. Het is zonnig vandaag. Wel wat sluierbewolking. Zo'n 25 graden wordt het vanmiddag. Vanavond zon, sluierbewolking. En vannacht blijft het droog. Koelt het af naar zo'n graad of 15.
1: En de langste file in onze regio op dit moment, die vind je op de A15 tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. En dan heb je een klein half uur vertraging en is de linkerrijstrook dicht.
0: En wat is ons opgevallen in het nieuws vanochtend? Nou, de aanpak tegen vuurwerk in voetbalstadions schiet tekort. Dat concludeert het auditteam Voetbal en Veiligheid. Die regels zijn er al wel, maar worden volgens het rapport onvoldoende nageleefd. En zonder betere handhaving is het volgens de onderzoekers een illusie dat vuurwerk uit de stadions verdwijnt.
1: En de NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor mensen die drukke treinen in de spits mijden. En de spoorvervoerder wil treinreizigers aanmoedigen om een rustige trein eerder of later te nemen. En daardoor hebben meer reizigers een zitplaats.
0: En door een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn gistermiddag 41 mensen gewond geraakt. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Milou, wat gaan we zo meteen doen?
1: Nou, terwijl de meeste kinderen nog genieten van die laatste zomervakantieweek, is er één school in onze regio die wel open was afgelopen zomervakantie. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
0: Een beetje zielig eigenlijk. Moet je er gewoon nog naar school in?
1: Ja, of juist heel gezellig.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Horen we zo meteen allemaal. En de muziek komt onder andere van Enrique Iglesias. Maar eerst nog Somber en My Body Isn't Ready Now. Mijn lichaam is er klaar voor, hoor.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: wat Spaanse en Latijns-Amerikaanse klanken, dat maakt het altijd beter, hè? Je luistert naar Eruit op Radio Rijnmond met Enrique Iglesias en Rhythm Divine.
1: En de zomervakantie is bijna voorbij. En voor de meeste kinderen betekent dat nog even keihard genieten van die laatste schoolvrije week. Maar in Dordrecht is er één speciale school die deze zomer juist wel open is geweest. En Veerle Kuipers, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat voor speciale school is dat bij jullie?
2: Ja, het is inderdaad de zomerschool Dordrecht. En het is eigenlijk precies wat de naam al zegt. Het is een school waar kinderen die in Dordrecht hier op school zitten, in de groepen 3 tot en met 7, in de zomervakantie anderhalve week kunnen blijven leren. Maar vooral heel veel plezier kunnen maken samen. Zodat ze een mooie overstap hebben naar het nieuwe schooljaar.
0: Ja, en waarom zou dat nodig zijn? Want ik weet ook dat er heel veel kinderen zijn die smachtend uitkijken naar de zomervakantie. En dan moeten ze naar school bij jullie. Waarom zouden ze dat doen?
2: Ja, dat is ook zo. Maar we hebben ook heel veel kinderen voor wie 6 weken echt wel heel erg lang is om vrij te zijn. En wij zelf organiseren het omdat we het belangrijk vinden dat deze kinderen tijdens de zomervakantie ook verschillende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Maar we willen niet dat het voelt als een gewone schooldag. Dus het gaat bij ons juist om die combinatie van leren, ontdekken, bewegen, creatief bezig zijn. Maar vooral samen heel veel plezier maken en elkaar ontmoeten. Dan doen ze bijvoorbeeld met verschillende activiteiten, leuke workshops, er komen gastdocenten langs, we gaan op schoolreis. Dus we doen inderdaad ook de reken- en taallessen die ze gewend zijn op hun eigen basisschool. Maar maken daar een leuke twist mee.
1: Ik moet wel lachen, want eigenlijk stoppen jullie in die paar weken alles wat je normaal in een heel schooljaar doet qua gezelligheid in de klas.
2: Ja, precies.
1: Hey, maar er is nog iets ook, hè? Want dit schooljaar was ook heel bijzonder voor jullie tijdens de zomerschool.
2: Ja, wij hebben dit jaar voor het eerst een hele grote groep leerlingen die woonachtig zijn op het AZC in Dordrecht mogen ontvangen. En dat is nieuw. Het is een nieuw AZC hier in Dordrecht. En wij vinden het zelf heel bijzonder, omdat wij het belangrijk vinden dat ook zij zich thuis gaan voelen hier. En een eerste stap is dan om gezellig mee te doen op de zomerschool. We hebben er dan ook voor gezorgd dat zij niet in één aparte klas bij elkaar zitten. Maar gewoon lekker bij de andere kinderen in de klasse, zodat ze hen kunnen leren kennen. Maar dat ook de andere kinderen die hier in Nederland al wonen, kennis maken met hen en weer kunnen leren van elkaar.
0: Ja.
2: En dat doen we dus met die verschillende workshops. Hè. Dus voor de kinderen van het AZC nog lastig om Nederlands te volgen. Maar juist als we heel veel muziek maken, heel veel sporten, knutselen met elkaar, spelletjes doen. Hoef je dus niet dezelfde taal te spreken om het leuk te kunnen hebben.
0: Het kan nog steeds inderdaad gezellig worden zo. 50 kinderen uit het AZC op een totaal van 200, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja.
0: Hoe reageren dan de Dordtse kinderen, de oorspronkelijke Dordtse kinderen, op die AZC-kinderen en andersom?
2: Ja, heel normaal, heel leuk. Ze leren van elkaar, ze leren woordjes van elkaar. Sommigen kunnen een beetje Engels. Dus de Dordtse kinderen leren ook weer Engelse woorden. Het zijn allemaal kinderen, ze doen allemaal leuk mee. De eerste dag merkte je wat verschil, maar dat was vooral de taalbarrière. En dat het voor iedereen natuurlijk spannend is om elkaar op die manier te ontmoeten. Maar nu zijn we weer een week verder en je merkt eigenlijk vrijwel geen verschil meer.
0: En nou is het bijna weer klaar, die mooie zomer. En dus ook die mooie zomerschool, want het is het laatste weekje, hè?
2: Zeker. Ja, we gaan vandaag nog op schoolreis.
0: Ja.
2: We hadden een thema op de zomerschool. Dit jaar was dat reis door de tijd. En we hebben eigenlijk alle lessen, taal, rekenlessen, maar ook alle workshops rondom dat thema laten hangen. Vandaag gaan we met de hele zomerschool naar het Archeon om de geschiedenis in de praktijk te kunnen ervaren. En dan hebben we morgen nog een leuke afsluitingsdag in het Energiehuis in Dordrecht, waar we met allerlei workshops een eindvoorstelling gaan geven om te laten zien aan alle ouders en betrokkenen wat de kinderen geleerd hebben.
0: Wat gezellig zeg.
1: Mooi zeg.
0: Ja, mooie afsluiting zo ook. En ik neem aan, Veerle, volgend jaar weer?
2: Zeker.
0: En ook weer met AZC-kinderen, als ze die er dan nog zijn?
2: Heel graag, zeker. Ja.
0: Oké, nou, afgesproken. Gaan we dat doen. Dankjewel, Veerle. En heel veel plezier en succes nog de komende dagen.
2: Ja, dankjewel.
0: En in het Archeon natuurlijk, ook leuk.
1: Heel leuk.
2: Zeker. Dankjewel. Hoi,
0: hoi. Dat was Veerle Kuipers, organisator van de Zomerschool in Dordrecht. Nou, en als je het dan over zomer hebt en over zomerscholen, dan kan deze ook niet ontbreken, hoor. Dat is natuurlijk gebaseerd op Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Maar Kid Rock die maakte er zijn eigen versie van. En die klinkt ook nog steeds fantastisch. Je hoort hem nu bij Eruit.

0: Ja! Kid Rock! Ja, moet er toch bij, hè? En all summer long op Radio Rijnmond bij Eruit.
1: En het is 9:02 en dat betekent dat het bijna tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Auto's worden steeds moderner en mooier ontworpen, maar dat gaat soms ten koste van de veiligheid. En dus wordt er nu ingegrepen. Zometeen meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of

0: wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Een hele goede morgen. Het is bijna 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie op de weg in onze regio. Met op dit moment 3 files. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 9 kilometer, 9 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Dan een file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en het Drechttunnel. 7 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daar dicht. En dan tot slot ook een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer en daar doe je 8 minuten langer over.
3: Dankjewel, Milou. En het is geen ruit als we deze man niet gehoord hebben. Ed Aldus met het weerbericht. Ed, goedemorgen.
4: Olivier en Milou, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen. Hallo. Kijk, de stemming zit er goed in. Dat zegt misschien ook wel wat over het weer van vandaag.
4: Ja, vaak wel. Als het weermannetje uitbundig is, dan is het weer ook mooi natuurlijk.
3: Het is best jovelnootje vandaag, toch? Of niet?
4: Ja, zeker jovelnootje weer. Want we hebben te maken met veel zon. Er is ook wat sluierbewolking aanwezig. Die trekt zo vanuit het zuiden, zeg maar, de regio binnen. En het blijft overal droog. De temperatuur is alweer verder opgelopen dan een uur geleden. Het is alweer 15 graden. Hè? We begonnen met 10 graden 2 uur geleden. En vanmiddag wordt het zo'n 25 graden. De wind waait matig aan zee. Af en toe vrij krachtig. Windkracht 5 daar. En komt uit het oosten. Nou, morgen flink wat zon. Er is ook wel wat bewolking aanwezig. Maar het blijft overal droog. Het wordt morgen zo'n graad of 25. Ja, iets toenemende luchtvochtigheid later op de dag. Dat zou dan iets benauwder kunnen aanvoelen. En de dagen daarna, dan zie je op donderdag af en toe zon. Later op de dag bestaat de kans op een regen- of onweersbui. En het is de warmste dag van de week met een middagtemperatuur van zo'n 26 of 27 graden. Ja, en dan zal het toch wel benauwd gaan aanvoelen.
3: Ja, benauwd dus wel, warm maar benauwd. En de dagen daarna, Ed?
4: Ja, wisselvallig weer is het. We krijgen te maken met lage drukgebieden. Die zijn behoorlijk dominant. Dat betekent vanaf donderdagavond een grotere kans ook op regen- en onweersbuien. Tot en met vrijdag. En dan in het weekend af en toe zon en enkele buien. Misschien nog met een klap onweer. De temperatuur die gaat terug naar zo'n 22 graden.
3: Juist. Dankjewel, Ed. En een hele fijne dag. Hè. Tot morgen.
4: Ja, tot morgen.
3: En dan aangeschoven hier met de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema. Dave, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De meeste mensen die gisteren hun huis moesten verlaten in Berkel en Roderijs na de vondst van een drugslab, die zijn inmiddels weer thuis. 13 woningen aan de Saturnus werden ontruimd. De zaak kwam aan het rollen toen een van de bewoners in de straat wat geks rook.
6: Even kijken. Mijn buurvrouw kwam naar me toe en die had gevraagd aan mij van: ruik jij ook een vreemde lucht in de badkamer of in het toilet? En ik had gezegd: nee, ik ruik helemaal niks. Maar zij vond het heel verdacht. Het was een soort acetongeur. En toen heeft zij dus de politie gebeld. En toen is het allemaal aan het rollen gekomen.
7: Ja, je verwacht het niet, hè? Je verwacht het gewoon niet. Maar ja, zeg al, je weet natuurlijk nooit wat iemand in zijn huis doet.
5: Ja, die geur die was dus afkomstig van jerrycans met aceton. Dat kan een grondstof zijn voor drugs. De 51-jarige bewoner is opgepakt. Hij woonde alleen in het huis.
3: Ja, maar als je dus een vreemde geur op het toilet ruikt, niet meteen de politie bellen. Hè? Dat kan niet altijd een drugslab zijn.
5: Al dus de chef misplaatste grappen. In een bosrijk gebied in België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een 5-jarige jongen die al bijna 2 maanden wordt vermist. Hij verdween toen samen met zijn vader. De oma van de kleuter zegt dat de kleren overeenkomen met die van haar kleinzoon. Maar er is nog veel onduidelijk, zegt de politie tegen de VRT.
8: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timio gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
5: Het jongetje is dichtbij de plek gevonden waar hij samen met zijn vader verdween. Die is nog altijd niet terecht. Volgens de oma van het jongetje had hij ruzie met drugsdealers. En het ziet er geweldig uit, de deur van een auto waarbij de greep volledig in de deur verdwijnt als de auto op slot gaat. Maar het kan wel heel gevaarlijk zijn bij een ongeluk. Daarom zijn die handgrepen in China inmiddels verboden. En de rest van de wereld volgt waarschijnlijk ook, schrijft RTL Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld van de deur van de Tesla. Als de auto uitvalt, bijvoorbeeld na een ongeluk, dan is die wagen van buiten niet meer te openen, want Er is geen handgreep. Nou, vorig jaar ging dat

0: mis en kwamen een vader en twee jongens van 9 om het leven toen een Tesla uitbrandde. Het lukte er niet om uit de auto te ontsnappen. Ook in de Verenigde Staten ging het al een keer mis. Daar moest de brandweerman na een crash de deur van een auto openen. Dat lukte niet en dus moest hij met de ruit met zijn blote vuisten inslaan en vervolgens de bestuurder door het raam naar buiten trekken. Nou, die deuren die worden elektronisch bestuurd en zonder stroom of als de accu leeg is, ja, zijn ze niet te openen. Ook niet echt makkelijk van binnen. Er zit een noodsysteem in, maar dat is heel moeilijk te vinden. Zo zijn de achterdeuren van het Tesla Model S alleen handmatig te openen door aan een kabel te trekken die is weggewerkt in het tapijt onder de stoelen.
1: Ja, dat is te moeilijk.
0: Ja, Tesla heeft inmiddels al aangekondigd dat het ontwerp aan te gaan passen.
1: Ja, dat lijkt me ook verstandig. Zou je niet het zo kunnen maken dat als die stroom uitvalt, dat ze automatisch die handgrepen naar buiten komen? Gewoon analoog.
0: Ja, in principe zou dat logisch zijn. Kijk, er zijn al tal van auto's die automatisch 112 bellen als je een ongeluk hebt gehad. Dan zou dit, leek hier sprekende, misschien ook wel moeten kunnen. Aan de andere kant, als het inderdaad zo is dat je met een lege accu daar helemaal niks meer mee kan, ja, dan werkt dat systeem natuurlijk ook.
1: Nee, nou, ik had een tijdje geleden met mijn auto zo'n probleem dat hij dus continu de nooddiensten belde, automatisch. Oh. Terwijl er niks aan de hand was. Oh, ja, ik zat erin.
0: Problematisch.
1: Dat snap ik ook wel. Maar verder was er niks aan de hand. En ja, dat was vrij problematisch. Ja. Je kon ook niet meer normaal rijden, want de hele tijd ging die telefoon af en je kon het niet uitzetten.
0: Oh, dat is daar.
2: Ja,
0: dat is
2: hoe heb je het opgelost?
1: Naar de garage rijden en zeggen reset de hele boel maar. En uiteindelijk werkte het weer. Maar ja, je schrikt wel. Want je kan ook letterlijk, het gaat niet via een normale telefoonverbinding, voor de duidelijkheid. Het gaat via die auto. Die heeft dan ergens een noodlijntje. Ja. Niks kan meer. Je kan niet meer naar de radio luisteren. Zelfs niet naar Rijnmond.
0: Ja, zo blijkt maar weer. Elke vooruitgang brengt ook problemen met zich mee.
1: Absoluut. Hè? Halen we maar zo'n oud Volvootje allemaal. Zoals sommige mensen. Dat zou helemaal makkelijk zijn. Goed, dankjewel Dave. Hoi. En tot later weer. En zo meteen gaan we het hebben over rokende en vapende jongeren. Want je zou zeggen, nou, er komt wel genoeg aandacht voor, zodat ze minder gaan roken. Nou, het tegendeel is waar.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met nu Soul Sister en The Way to Your Heart.

0: Leona Lewis. En Bleeding Love op Radio Rijnmond, hierbij eruit. Ja, het is een mooi streven, vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. In 2040 zou geen enkele jongere nog moeten roken of vapen. Maar die rookvrije generatie is verder weg dan ooit. Uit een nieuwe peiling blijkt dat 40% van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar rookt of vaped. Sterker nog, ze roken het meest van alle leeftijdsgroepen. Robin Peters is internist, specialist die zich bezighoudt dus met onze inwendige organen, in het Erasmus MC in Rotterdam. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 40% van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar rookt of vape dus. Wat vind je van die cijfers?
1: Ja, ongelooflijk frustrerend natuurlijk. Wij zien in het ziekenhuis eigenlijk dagelijks patiënten die ernstig ziek zijn en aandoeningen hebben die ze niet hadden gehad als ze niet hadden gerookt. En dan hebben we de afgelopen jaren zoveel ingezet op het terugdringen van roken. Dat zie je dan ook bij volwassenen. En dan is het heel, ja, heel erg om te merken dat eigenlijk onder jongeren precies het tegenovergestelde gebeurt.
2: Nou, zeg dat wel, want iedereen weet inmiddels wel dat het ongezond is. Hoe kan het dat jongeren dan toch nog massaal een sigaret of een vape erbij pakken?
1: Ja, dat heeft denk ik met een aantal factoren te maken. Maar vape speelt daarin natuurlijk een hele, hele belangrijke rol. We weten dat meer dan 90% van de rokers begint eigenlijk voor zijn 18e. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat de industrie natuurlijk heel gericht jongeren is gaan targeten. En daar ja, helaas zeer succesvol in zijn. En dat is, dat maakt me kwaad als arts en ook als vader.
0: Ja, je zegt inderdaad, het maakt je ook als arts kwaad. We weten dat je op latere leeftijd vaak wel de rekening gepresenteerd krijgt, hè, van al dat roken. Maar ja, Wat zien jullie in het ziekenhuis van al die rokende of vapende tieners en twintigers? Hebben die ook al klachten?
1: Ja, nou wat goed is om te realiseren is dat er in zo'n vape vaak veel meer nicotine zit. Dus één vape bevat ongeveer net zoveel nicotine als twee pakjes sigaretten. En wat we dus vooral heel veel zien is gevolgen van die nicotineverslaving. Dus dat leidt tot concentratieverlies, depressie, slaapproblemen. Er zijn voorbeelden van jongeren die 's nachts wakker worden door de ontwenningsverschijnselen en dan pas weer verder kunnen slapen als ze vapen. En dat is dus een hele belangrijke. En daarnaast is het zo dat in die damp van de vapes, om die damp goed te maken, zitten een aantal stofjes. Met een moeilijk woord glycerine en propyleen glycol. En dat zijn stoffen die je ook inademt. En die laten een soort vettig laagje achter in de longen. En dat doet eigenlijk direct wat op het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen. Dus mensen hebben een slechte conditie. Ja. Leidt tot een ontstekingsreactie, waardoor je hoger risico hebt op longontstekingen. En in een aantal gelukkig nog zeldzame gevallen zien we ook mensen die worden opgenomen met een klaplong.
0: Zo.
2: Eeuw. Oh,
0: ja, wij kijken allebei er hartstikke vies bij dit verhaal. Wij roken ook allebei niet, dus dat gelukkig. Je zal trots op ons zijn, Robin. Maar er zijn allerlei campagnes, hè, waaronder jullie met een campagne Nicotine. Nou, die naam zegt er wel wat. Maar al die campagnes zijn dus kennelijk nog niet effectief voldoende, want er wordt nog lustig op losgewand. Wat zou er wat jou betreft als arts nou moeten gebeuren om het tij te keren?
1: Ja, ik realiseer me dat het ontzettend moeilijk is, maar wat het voor mij in ieder geval laat zien is ook het belang van goede handhaving. Je merkt dat, hoewel in de regels kinderen pas vanaf hun 18e nicotinehoudende producten mogen kopen, lukt het in de praktijk vaak op veel jongere leeftijd. En wat dit voor mij ook heel erg laat zien is dat we veel meer in de belevingswereld van de jongeren moeten stappen. Dus je kunt wel alcohol of nicotine reclame op tv verbieden, en dat hebben we natuurlijk al jaren zo. Maar zolang die doelgroep überhaupt geen tv meer kijkt en op social media allerlei influencers zien die vapen en die roken en op die manier getriggerd worden, dan doen we het iets niet goed. Dus je moet denk ik veel meer ook die campagnes gebruiken. En ik kan me ook voorstellen dat je ook daar met een verbod komt tot promotie van dit soort producten.
0: Ja, die jongeren zitten op vapehoek. Dat is heel wat anders.
1: Precies.
0: Ja, daar moet je wat aan doen. En ondertussen, je zegt het ook, handhaven. Nou, daar zijn we in Nederland natuurlijk niet erg goed in. We zijn vooral van het gedogen. Maar het zou dus harder mogen wat jou betreft.
1: Ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk een heel ziek businessmodel. Dat je merkt dat je volwassen klanten teruglopen en dat je dan maar jongeren, kinderen gaat bewust verslaafd maken, omdat je dan weer 30, 40 jaar een klant hebt voor het leven. En wij zitten als maatschappij met gevolgen. Het kost ons in Nederland alleen al in de gezondheidszorg echt tussen de 2 en 4 miljard per jaar zijn we kwijt aan zorgkosten door roken. En dat wordt natuurlijk op deze manier alleen maar meer.
2: Ja, bizar. Nou,
1: dus we moeten er eigenlijk iets mee.
0: Helder verhaal. En hopelijk wordt er geluisterd naar jouw betoog. Dank in ieder geval dat je er iets over wilde vertellen. En succes met al jouw werk.
1: Graag gedaan.
0: Dat was Robin Peters, internist in het Erasmus MC in Rotterdam. Ja, dat is toch schrikken, hè, Milou, als je dit zo hoort.
2: Gewoon niet doen.
0: Nee, nou, ik denk niet dat jij het nu, na dit gesprek, ga je het zeker niet doen, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, heel goed, ja. Ondertussen gaan we naar dit van deze zomer. Dit is Bauza en Magnetic bij Eruit op Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Paul Simon, inmiddels op vergevorderde leeftijd, maar nog steeds een kei hoor. Late in the evening hoorde je hem in een stuk jongere jaren. Hier op Radio Rijnmond bij Eruit.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op Radio Rijnmond met zijn 5 na 9. Traditiegetrouw natuurlijk, door jou als luisteraar samengesteld. En vandaag is hij bestaande uit Herman van Veen, Guus Meeuwis en Michael Jackson.
0: Oh, wat een lijst zeg.
1: Nou, alles en nog wat zit erin.
0: Zeker. De kolonel van de koffiecorner die meldt zich zo meteen weer. Reporting for duty. En morgenochtend, 6 uur stipt, dan melden Milou en ik ons weer. En daar hebben we heel veel zin in nu al, toch?
1: Zeker weten.
0: Een beetje jammer dat dat weer afgelopen is. Ging best wel snel.
1: Ja, maar Ruud de Boer, dat is ook gezellig. Ik ga luisteren.
0: Ja, nee, ik ook natuurlijk. Het is gewoon een beetje gewoon voor mij even ontspanning. Even luisteren naar die de Boer. Heel graag tot morgen. Veel plezier met Ruud. En fijne dag.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
0: In Rotterdam is het 14 graden. Goedemorgen, je bent bij de Boer op. De koffiecorner gaat over een halve minuut open. Je kunt meepraten over het nieuws. Nou ja, je hebt ongetwijfeld gisteren naar FC Rijnmond zitten kijken. Ja, en toen werd wel een beetje hoorbaar van wat moeten we nu doen na al die, die misdragingen bij de uitwedstrijd tegen Cambuur van Feyenoord met het vuurwerk. Ja, en er waren geluiden van nou, misschien moeten we maar eens een keer een jaar klaar zijn met uitsupporters van Feyenoord. Is dat logisch of raak je daar toch een grote groep welwillenden onnodig mee? Praat erover mee in de koffiecorner, maar je mag natuurlijk zelf ook je onderwerp aandragen. En zometeen natuurlijk ook prettige muziek van Guus Meeuwis en Vagant en Herman van Veen is aangevraagd door Paul. En die gaat meedoen met de Rijnmond Run. Dus die muziek heeft hij op zijn oortjes. Maar wat nog meer, dat hoor je zometeen in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen een Rotterdammer voor een ontvoering en mishandeling van iemand anders. Hij werd meegenomen bij de opname van een videoclip in Vlaardingen, meldt de lokale Omroep 2. Het slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam, ook werd hij gedwongen om meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat hij de cliënt de leiding had bij de ontvoering. De meeste mensen die gisteren hun huis moesten verlaten in Berkel en Roderijs naar de vondst van een drugslab zijn inmiddels weer thuis. 13 woningen aan de Saturnus werden ontruimd. De zaak kwam aan het rollen toen een van de bewoners in de straat wat geks rook.
15: Even kijken. Mijn buurvrouw kwam naar me toe en die had gevraagd aan mij van, ruik jij ook een vreemde lucht in de badkamer of in het toilet? En ik had gezegd, nee, ik ruik helemaal niks. Maar zij vond het heel verdacht. Het was een soort acetongeur. En toen heeft zij dus de politie gebeld. En toen is het allemaal aan het rollen gekomen.
16: Ja, je verwacht het niet, hè? Je verwacht het gewoon niet. Maar ja, ik zeg al, je weet natuurlijk nooit wat iemand in zijn huis doet.
14: Een 51-jarige man, de bewoner van het huis, is opgepakt. Hij woonde daar alleen. Het is extra druk op de A16 naar het zuiden na een ongeluk in de Drechttunnel vanmorgen. De rechtertunnelbuis was even dicht, maar volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat is hij nu weer vrijgegeven. Het ongeluk was iets voor achter, twee vrachtwagens botsten op elkaar. Een van de twee leek niet verder te kunnen, maar is volgens de woordvoerder ter plaatse gerepareerd. De tunnelbuis is weer vrij en het verkeer komt weer op gang. Het is extra druk op de A16 door de afsluiting van de Papendrechtse brug, die deel uitmaakt van de randweg Dordrecht. Verkeer moet daarom omrijden over de A15 en de A16. Er staat nog wel een file voor de Drechttunnel naar het zuiden. Hoe lang die is, hoor je zometeen van Ruud. Xavier Hernandez wordt vanmiddag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar tot en met het WK van 2030... Xavi was onder meer coach van Al-Sadd in Saoedi-Arabië. Daar speelde hij ook. En later was hij ook coach bij Barcelona. Over een maand speelt Oranje de eerstvolgende wedstrijd. Duitsland is dan in de Nations League de tegenstander. Het weer, veel zon, wat sluierbewolking, het blijft droog. Het is vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
17: Dankjewel, Dave. Ja, die verkeersinformatie. Nou, omdat de weg is vrijgegeven, neemt die vertraging rap af. Maar nog wel wat vertraging op de 16, kom ik zo meteen op. Want ik zie ook wat vertraging op de 15. Gorkum richting Rotterdam, tussen Papendrecht en Knoop het Ridderkerk, 10 minuten. En na een eerder ongeluk, je hoorde het net van Dave, op de 16. Rotterdam richting Breda, tussen Knoop het Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Nu nog 5 minuten vertraging. De weg is net weer vrijgegeven. De A20, ook vertraging. Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht, 5 minuten. En natuurlijk het dagelijkse bruggennieuws, hè, de 27, de Merwedebrug, die is dicht voor zwaar vrachtverkeer. En de N3, die is nog wel een heel tijdje dicht, volgend jaar pas weer open. Als je onderweg bent, rij voorzichtig, een goede reis. En zometeen ga ik ook over de reis praten van Paul, want die gaat meedoen met de Rijnmond Run. Maar dat doet hij onder meer ook vanwege zijn training voor de Camino, die hij volgend jaar hoopt te kunnen gaan lopen. En er horen 5 heerlijke platen bij in de 5 na 9.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
24: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening.
1: Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
6: De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.
24: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. Na 9.

0: Een andere keer misschien.
1: Herman van Veen en Opzij, de eerste van...
2: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
1: Aangevraagd door Paul Kind, die gaat meedoen met de Rijnmondrun op 30 augustus. Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je zit nu live en kicking in de taxi, hè, begreep ik.
3: Ja, klopt. Ja, dat is aan de volgende
1: kant
3: toe.
1: Ja, want je bent gewoon aan het werk.
3: Ja, dat had ik verwacht dit week vrij te zijn. Want maar in het geval van een collega die met vakantie is, ja.
1: Valt dat even tegen?
3: Ja, ik heb geen hekel aan werk, absoluut.
1: Nee. Waar rij je allemaal rond op de taxi?
3: Momenteel Capelle, momenteel, maar ook vaak Rotterdam ook. Rotterdam, Capelle.
1: Hey, maar komt je training niet in gevaar nu je toch moest werken? Want 30 augustus is al dichtbij.
3: Ja, daar van die 5 kilometer valt wel mee.
1: Ja, valt wel mee. Je gaat meedoen met de Rijnmondrun. En het, niet geheel onbelangrijk. Dat doe je eigenlijk ook om je voor te bereiden op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Hè? Ja,
3: Puerto Portugal.
1: Ja, maar waar begin je aan?
3: Een wandeling van ruim 300 kilometer.
1: Wat zeg je?
3: Een wandeling van ruim 300 kilometer.
1: Ja.
3: Dan maken we niet de eerste. Wel de eerste pelgrimsroute, maar niet de eerste van de afstand.
1: Oké. Dus ik hoef me geen zorgen te maken. Die ga je gewoon redden. Maar eerst maar even die Rijnmondrun. Ja. Mijn grote vraag is natuurlijk, wat heb je dan allemaal op je oortjes als je die Rijnmondrun gaat doen komende 30 augustus?
3: Denk ik. Want ik gebruik ze bijna niet, maar het is wel redelijke muziek mee toe lopen. Dat sowieso.
1: Ja, precies. Nou ja, goed, dan gaan we in ieder geval nu maar even voor in de taxi dan. Niet tijdens de wandelroute of de looproute, maar voor je taxirit ga ik 5 heerlijke platen voor je draaien. Die zelf aangevraagd.
3: Ja.
1: Net Herman van Veen met Opzij. Dat was mijn eerste singeltje. Of een van mijn eerste singeltjes.
3: Ja, dat is een maar blijf je ook mond te lopen.
1: En het is ook nog eens een keer heel erg actueel inderdaad. The Wanderer, nou mooi uitgekozen natuurlijk. Status Quo gaan we voor je draaien. Ja. En je bent een beetje hakken zagen, hè? Want ik zie DJ Paul Elstak erbij staan. Rainbow in the Sky.
3: Ja, ook op zich goed nummer.
1: Een goed nummer om even de snelheid te verhogen.
3: Ja, meer van je nummers, dat ik bij kan. Ben je heel goed geschikt.
1: Maar als je eventjes een cool down wil doen, dan kunnen we ook even luisteren naar Michael Jackson zometeen met Ben. Dat is een heel mooi, lief, klein liedje.
3: Heel rustig nummer.
1: Ja. En we gaan nu luisteren naar de concurrent van jouw taxidiensten. Dat is de trein per spoor van Guus Meeuwis en Van Gant. Waarom die trouwens?
3: Ja. Ik reis graag per trein.
1: Echt waar? Ja, dan ben je wel even klaar. Je zit de hele dag in de auto.
3: Ik ben het weekend lekker vrij te kunnen rijden.
1: Ja, heel goed. Ik ga ze met alle liefde voor je draaien, Paul. En mag ik je heel veel succes wensen. In ieder geval de komende 30ste bij de Rijnmondrun. En wij spreken elkaar ongetwijfeld ook nog wel eventjes als je mee gaat doen met de Camino. Hè?
3: Prima.
1: Oké. Rij voorzichtig, hè? Rij voorzichtig.
3: Beetje beter.
1: Oké, dag Paul. Hoi.
3: Dag.
1: Favoriete vervoermiddel van Paul. Ja. Want als je de hele dag op de taxi zit, is eventjes in de trein zitten niet zo onaardig. Tweede van de 5 van 9, Guus Meeuwis en Van Gant. En per spoor.

0: Status Quo and the Wanderer, de laatste van de 5 naar 9, aangevraagd door Paul Kind, die nu dit heel erg luid in zijn taxi zit te beluisteren. Maar The Wanderer, ja, hij gaat wandelen en lopen, niet alleen tijdens de Rijnmond Run op 30 augustus, maar ook als voorbereiding voor de pelgrimsroute. Ja, dat is echt wel een enorme uitdaging. Maar hij zei net tegen mij, onze Paul, ik kan dat wel aan. Ik heb die afstanden wel vaker gelopen. Dus ik maak me daar wat dat betreft geen zorgen om. Mooie 5 naar 9 aangevraagd. Nou, als je er ook eentje wil aanvragen, dat kan, hè. Stuur even een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De verkeerssituatie erbij pakken. Nou ja, dat is het dagelijkse riedeltje. Hè? De Merwedebrug dicht voor zware vrachtwagens. En de N3 voorlopig nog even dicht. Omdat er gewoon een enorme klus te klaren is. Wat zit je...
7: Voorlopig tot april 2027.
0: Dat is toch voorlopig?
7: Nou, een paar voorlopig.
0: Ja, dit is wel flink, hè? Goed, maar voor de rest geen files of vertragingen meer. De A16 is inmiddels ook weer schoon. Dan gaan we naar het weer. En dat ziet er ook schoon uit, hoor. Prachtige sluierbewolking, zonnetje. Middagtemperatuur 25 graden. Vanavond een zonnige avond met sluierbewolking.

0: jerrycans aan met aceton dat gebruikt kan worden bij de productie van verdovende middelen. De 51-jarige bewoner van het pand is aangehouden. Meerdere woningen werden ontruimd. De Spaanse regering trekt bij de Europese Unie aan de bel om de migrantencrisis in Ceuta aan te pakken. Er zijn nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Spanje hoopt op geld uit Europa om zaken te kunnen aanpakken, zegt correspondent van de NOS Edwin Winkels.
1: Versterking van, die grens van Ceuta met Marokko, waar de immigranten bijna een maand geleden al massaal overstaken. Geld voor opvanglocaties voor al deze mensen. En geld voor speciale bescherming van alle minderjarigen die er onder die illegale immigranten in Ceuta verblijven op dit moment.
0: Spanje zelf heeft al 180 miljoen uitgetrokken om de migrantencrisis in Ceuta aan te pakken. En kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. Dat blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En de helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Toch vertellen ze die niet altijd aan de ouders, uit schaamte of uit bangangst voor een boze reactie. De staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook weet dat die online wereld biedt ook wel kansen.
2: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
0: Er begint een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met de telefoon.
3: Nou, hoe doe jij dat? Of hoe doe je dat met de kleinkinderen of met je kinderen? Nou, laat het ons weten in de koffiecorner. App de rechtsboven, klik op app ons en dan sta je vanzelf naast ons. Dat was hem.
0: Zeker.
3: Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
3: Met nu Santana en Rob Thomas.

Sorry, ik moet jou helemaal niet hebben. Vrije vertaling van Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone bij Radio Rijnmond in De Boer op. Moet het maar eens een jaartje klaar zijn met uitsupporters van Feyenoord. Na al het gesodemieter bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. Met vuurwerk en weet ik het allemaal niet. Er werd fel over gediscussieerd gisteren in het programma FC Rijnmond. Dus moet het maar eens een jaartje klaar zijn met uitsupporters van Feyenoord. Of is dat een straf die niet helemaal in proporties is, omdat je daar een heel grote groep welwillende, echte aanhangers mee treft. Praat erover mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klikken op app ons. En vandaag gaat Rob Jetten in gesprek met BBB. Onder meer om te praten over een sluitende begroting. Ja, gisteren zei Klaver nog van Pro. Ja, we staan nog wel behoorlijk ver uit elkaar, het minderheidskabinet en wij als... dat wordt dus ingewikkeld. Denk jij dat het kabinet Jetten over een week of drie een sluitende begroting heeft? Of vertoont het minderheidskabinet van Jetten te veel scheurtjes? Ja, en station Barendrecht komt er niet al te best vanaf volgens de reizigers. Kapotte borden, roltrappen die al maanden stuk zijn. Maar waar mag wat jou betreft ook nog wel het een en ander opgeknapt worden? Open de app, rechtsboven klik op app ons. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ben benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit? Dus maak even een foto van. Misschien ben je wel een van die geluksvogels die nog vakantie aan het vieren is ergens in Europa. Of misschien wel lekker in je mooie tuintje hier in de regio. Dit is Bananarama.

Alicia Keys en Girl on Fire bij Radio Rijnmond. Daarvoor Bananarama, het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Bij de boer op. Ad stond net bij mij in de koffiecorner. Die had zichzelf even overgebeamd vanuit Prinsenland, Rotterdam. Goeiemorgens Ruud, zei hij net, terwijl hij lekker zat te roeren in zijn koffie. 1 jaar zonder uitsupporters voor Feyenoord is wat mij betreft prima. De goede lijden onder de kwaaien, maar dat is altijd zo. Als iedereen zich aan de regels houdt, zijn bekeuringen ook niet nodig. Maar dat is geen reden om niet te handhaven of maatregelen te nemen. Natuurlijk over wat er allemaal mis is gegaan met Feyenoord. Bij de uitwedstrijd tegen Cambuur met het vuurwerk. En Alex stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt, Ruud, het is toch niet te geloven dat je als volwassen ouder geholpen moet worden door de overheid om je kinderen op te voeden als het gaat bijvoorbeeld om mobiele telefoons. Gewoon vader of moeder zijn en contact hebben met je kinderen. Dan kan je toch zelf bepalen wanneer ze het mobieltje willen gebruiken. En praat gewoon met je kind en zorg dat ze het mobieltje uit laten staan. Doe eens gewoon gezellig met je kinderen, zei Alex net tegen mij. Nou, als je ook wil meediscussiëren, je bent van harte welkom mee. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Vergeet niet je luisterpleisterplaats door te geven. Zometeen Pink, eerst de Fine Young Cannibals.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Echt niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: In Vlaardingen is het 17 graden. Goedemorgen, je bent bij de boer op Radio Rijnmond. Het is 10 uur geweest. En zometeen gaan we natuurlijk weer die bloedstollende nieuwsquiz spelen. En je kunt je eigen nieuws kwijt. Hè? Je verhaal kun je gewoon vertellen aan me bij het koffiezetapparaat. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Het laatste nieuws nu, Dave Datema. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen een man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand anders in Vlaardingen. Hij werd meegenomen bij de opname van een videoclip, meldt lokale omroep 2. Het slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam. Ook werd hij gedwongen meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar de politie heeft wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de vondst van een drugslab gisteravond in Berkel en Roderijs. Daarbinnen trof de brandweer meerdere jerrycans met aceton aan dat gebruikt kan worden bij de productie van verdovende middelen. De 51-jarige bewoner van het pand aan de Saturnus is aangehouden. Meerdere woningen werden ontruimd. De scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er een grote olietanker en een gastanker door. En dat aantal van 2 is volgens persbureau Reuters het laagste sinds begin mei. Het gemiddelde ligt de laatste tijd op 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren het er wel meer dan 2, omdat schepen soms tegenwoordig de navigatiesystemen uitzetten. Spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven wel nog aanwezig. Pakistan zegt dat er vooruitgang zit in de gesprekken met Iran over het heropenen van de zeestraat. Excelsior heeft zich versterkt met een IJslandse international, August Orri Thorsteinsson. Hij speelt linksbuiten en komt van de IJslandse club Breiðablik. Thorsteinsson speelde in meerdere nationale jeugdelftallen. Inmiddels heeft hij ook zijn debuut gemaakt voor het nationale elftal van IJsland. De aanvaller heeft een 3-jarig contract getekend. De vorige IJslander die in Kralingen speelde was Elias Omarsson en dat was een paar jaar geleden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, sluibewolking, blijft droog vandaag en het is 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Dankjewel Dave. Nou ja, de ANWB komt met het dagelijkse bruggennieuws. De 27 en de N3. Maar verder geen files of vertragingen gemeld in Zuid-Holland. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En raak niet te geëmotioneerd. Dat doet Whitney Houston al zometeen voor je.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
18: Wat doe jij als je de sirene hoort?
19: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
18: En wat als je geen verbinding hebt?
19: Dat is een goeie.
18: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
17: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
18: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De Boer op. Ruud de Boer.
5: Radio met een grote R.
7: I don't know why I like it. I just do.

0: je moet je toch een traantje bij laten bij deze emotionele plaat van Whitney Houston. Een bijzonder goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Tweede uurtje van de boer op acte 2, deel 2. Welkom bij het tweede bedrijf. Ook dit uur natuurlijk weer heel erg prettige muziek, durf ik te zeggen. Maar ook graag jouw bijdrage in de koffiecorner. Er wordt flink gereageerd op toch de misdragingen van Feyenoord supporters. Bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. Maar is het dan... Ja, een idee om een jaar lang uitsupporters van Feyenoord te weren? Of raak je daar dan echt een grote groep mensen die wel welwillend zijn, hard mee, onevenredig? Nou, praat erover mee in de koffiecorner. En denk je dat het kabinet Jette over een week of drie een sluitende begroting heeft? Of vertoont het minderheidskabinet van Jette te veel scheurtjes? Want het is lastig onderhandelen als je een minderheidskabinet hebt. En welk station of welke openbare plek kan wel eens een opknapbeurt gebruiken volgens jou? Want nu staan de schijnwerpers op station Barendrecht. Komt er niet best vanaf volgens de reizigers, kapotte borden, roltrappen die al maanden stuk zijn. Maar wat mag nog meer een opknapbeurt gebruiken? Laat het weten. Open de app. Rechtsboven klik op app. Ons kan ook voor je luisterpleister plaats. Maak een foto van je uithangt. Waar zit je, lig je of loop je te luisteren naar deze zender? En die app is te gebruiken voor de nieuwsquiz. Groepensneller. Nou, en ik heb hem weer hoor. Die mooie linnen tas van Radio Rijnmond. Dat is een collector's item. Er zit ook nog eens een keer een kekke Radio Rijnmond zonnebril in. Ook een collector's item. En als het nog niet genoeg is, de maandprijs gaat er ook heel snel uit. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dus pak die kans, hè. Hij ligt gewoon vlak voor je neus, voor je voeten. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Er zijn wat woorden weggevallen. Ik ben benieuwd waar het over gaat. Het
1: kan flink druk worden bij de veiligheidscontroles.
0: Waar kan het flink druk worden bij de veiligheidscontrole? A, bij de controle in de Kuip. B, bij de controle langs de Belgische grens. Of C, bij de controle op Schiphol. Nou, open de app. Rechtsboven klikken op Apples. Weet je waar ook gecontroleerd wordt als je aan boord gaat van zo'n marineschip? Kom erbij, teken toch bij. Nou, het levert in ieder geval genoeg stof op om een mooi liedje eromheen te maken. The Village People met hun In the Navy.

Bruno Mars en All My Soul. En ja, het vuur brandt nog steeds hoor bij Bruno Mars. Toen hij ons in juni verraste met deze heerlijke On My Soul. Bij Radio Rijnmond hoorde je hem in De Boer op. Je kunt meepraten over allerlei zaken in het nieuws. Egbert stond net bij mij in de koffiecorner. En die zegt tegen mij, als ik het Feyenoord bestuur zou zijn, nodigde ik de getroffen Cambuur supporters uit voor een dagje Rotterdam. Een Kuiptour, een trainingscomplex, kennismaking met wat spelers en wat uit de fanshop. Als goedmakertje VIP-kaarten voor Feyenoord Cambuur. Dat is de uitgestoken hand van Egbert. Deed hij net ook voor bij mij in de koffiecorner. Als je ook wil reageren of mee wil praten over het nieuws, ook over de gewenste leeftijd van het eerste mobieltje voor je kleinkind of voor je kind, open de app, rechtsboven klikken op Apples. En dan ga ik graag het gesprek met jou aan. En je kunt ook met je medeluisteraar gewoon het gesprek aangaan. Dus, en de luisterpleisterplaats ben ik benieuwd naar. Hè? Misschien ben je nu wel druk bezig met allerlei onderdelen bestellen voor een ingewikkelde reparatieklus in de garage. Of ben je gewoon lekker aan het relaxen. En ben je gewoon een strandwandeling aan het maken op een van de laatste mooie dagen van dit jaar. Wie zal het zeggen? Maak er even een foto van. De luisterpleisterplaats. Ik ben reuze benieuwd waar jij zit, ligt of loopt te luisteren naar Radio Rijnmond. En aan het genieten bent van John Sakaka.

South of the Border van Ed Sheeran en Cardi B en Camila Cabello. Ja, het mocht wat kosten. Hans die had AI eventjes erop losgelaten naar aanleiding van alle problemen met de uitsupporters van Feyenoord bij de wedstrijd Cambuur. Striktere persoonsgebonden toegangscontrole met biometrie of ID-scan om te voorkomen dat supporters met een stadionverbod of anonieme raddruis binnenkomen. Clubs moeten dan overstappen op strikte digitale of biometrische toegangscontrole. Ja, wat moet er nou gedaan worden? Want ik las vanochtend ook dat het eigenlijk niet tegen te houden is. Het smokkelen van vuurwerk het stadion in. Moeten we dan inderdaad gewoon groteske maatregelen nemen in de zin van een jaar lang geen uitsupporters van Feyenoord. Maar daar pak je dan weer een hele grote groep welwillende mensen bij. Dus het is een lastige discussie, maar ik hoop dat je een steentje wil bijdragen. Dus open de app, rechtsboven klikken op App ons en praat mee. En dat kan bijvoorbeeld ook over het gebruik van de mobiele telefoon. Want de gemiddelde leeftijd van een kind met zijn eerste mobieltje schijnt rond 10 te liggen. De overheid die wil dat ouders er goed over nadenken over de consequenties van het hebben van zo'n apparaat. Nou, genoeg onderwerp om over mee te praten. Dus open de app rechtsboven klikken op App ons. Het is bijna 10:30. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Even kijken wat er aan de hand is op de A20. Want daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Dat is de A20 Hoek van Holland richting Gouden bij knooppunt Ketelplein naar de A4 richting Den Haag. Er zijn bergingswerkzaamheden nu aan de gang bij Rotterdam over Schie. 5 minuten vertraging. Verder het standaard bruggennieuws vanaf de A27 en de N3. Gaan we naar de weersverwachting kijken. En het ziet er allemaal heel aardig uit hoor vandaag. En geniet er nog even van. Want vanaf donderdag dan klapt het een beetje om. Hè? Maar vandaag nog een mooie dag met 25 graden. Tenminste mooi, dat is natuurlijk heel subjectief. Maar veel zon met sluierbewolking, droog. Vanavond nog wat zon met sluierbewolking. Vannacht opklaringen en droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen periode met zon en vrijwel droog. Opnieuw 25 graden dan. Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws.

0: Rijk gebied in België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een 5-jarig jongetje dat al bijna 2 maanden wordt vermist. Hij verdween toen samen met zijn vader. De oma van de kleuter zegt dat de kleren overeenkomen met die van haar kleinzoon. Maar verder is er nog veel onduidelijkheid, zegt de politie tegen de VRT.
1: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
0: Het jongetje, TMO, is dichtbij de plek gevonden waar hij samen met zijn vader verdween. Die is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij ruzie met drugsdealers. En in Nigeria is een vrouw van 101 jaar oud opgepakt op de verdenking van de verkoop van softdrugs. Dat schrijft de Telegraaf.
2: Nooit te oud om te leren, zeg je dan, hè?
0: Nou ja, de vrouw, een overgrootmoeder, werd eerder deze maand opgepakt. Volgens een woordvoerder van het Nigeriaans Agentschap voor Drugsbestrijding had de vrouw zakjes skunk bij zich, dat is een soort cannabis, die ze naar eigen zeggen verkocht aan de lokale bevolking. Nu was de vrouw sowieso niet het verkopen niet echt vreemd, want ze had jarenlang een winkel, maar die was uiteindelijk uitgebrand. Om toch aan inkomsten te komen, begon ze die zakjes te verkopen. Die kreeg ze aangeleverd door een van haar dochters. Die zou ook niet al te jong geweest zijn, kan ik me zo voorstellen.
2: Nee.
0: De overgrote oma verdeelde dan die hoeveelheid die binnenkwam. Deed ze in kleine zakjes en verkocht ze dan weer verder. De vrouw is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar kan dus nog worden vervolgd.
2: Wordt vervolgd.
0: Zeker.
2: Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer
2: op... We blijven op het continent. Dit is Shakira.

0: Elizabeth Camille Langley. Echt de country koningin van Amerika op dit moment. Ze verbaasde echt iedereen in 2024 met haar prachtige debuutalbum Hangover. En sindsdien is zij een grote ster. Ella Langley en Chosen Taxes. Groepensneller. Ik heb voor jou een leuke Radio Rijnmond linnen tas met daarin een Radio Rijnmond zonnebril. Dat zijn twee collectors items, die wil je hebben. En bovendien, als je die tas in de wacht sleept, maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dit is de opgave in de nieuwsquiz. Het
1: kan flink druk worden bij de veiligheidscontroles.
0: Toen viel het weg. Waar kan het flink druk worden bij de veiligheidscontrole? Wat zat er vanochtend in het nieuws? A. Het kan flink druk worden bij de controle in de Kuip. B. Bij de controle langs de Belgische grens. Of C. Bij de controle op Schiphol. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes en wijsheid. Geniet intussen van Marvin Gaye en Kim Weston.

Nina Vanelli, Wild Horses. En gelukkig was het paard waarop burgemeester Bergman van Schiedam plaatsnam geen wild horse, maar gewoon een heel relaxed beest. Want hij schijnt heel erg gek te zijn op paarden. En er staat een heel leuk verhaal op bij onze collega's van Omroep 2. Een interview te paard. Ja, Wild Horses, Gino Vanelli hoorde je bij Radio Rijnmond. Wordt flink gereageerd op het incident. Ja, kun je het een incident noemen, hè, bij de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Cambuur. Sterker nog, de schrik zit er ook wel goed in, hoor. Want er wordt ook anoniem gereageerd en dat heb ik te respecteren. Iemand zei tegen mij, wat betreft het vuurwerkverhaal moeten we naar Engels model, een meldplicht, al dan niet online via GPS, aansluitend een verdubbelaar instellen, misdraag is 2 duels zonder uitsupporters, de volgende keer 4 duels, et cetera. Hetzelfde met het boetebedrag, eerste keer 20.000 euro, tweede keer 40.000 euro. Ja, de goeie zullen lijden onder de kwade. Maar dit is de enige manier om in de toekomst van dit gezeik af te zijn, zei iemand die anoniem wenst te blijven. En ene Peter die zei net tegen mij in de koffiecorner, het heeft geen zin om de uitsupporters voortaan te weren, want daar heb je alleen de goedwillenden mee. Die klootzakken zitten er echt niet mee, zo zei hij net tegen mij. Die namaaksupporters komen alleen maar om rotzooi te trappen. Dus nog veel strenger fouilleren. Het zou een zwaktebod zijn, vind ik, om iedereen te weigeren. Als je wil meepraten, je bent van harte welkom in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klikken op App ons. Me gusta mi reggae.

gaan we dan. Op de stijgers. In de wagen. En bij de waterkoeler. De boer op. Met Radio Rijnmond. Jouw regio. Jouw buurt. Jouw Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
17: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: In Heidenoord is het 19 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Het is 11:01. Je bent bij De Boer op. En deel 3 is van start gegaan. Hè. Kom vooral ook even langs in de koffiecorner voor het gesprek van de dag. Nou ja, het gesprek van deze ochtend is in ieder geval wel wat er nou moet gebeuren met uitsupporters van Feyenoord in de toekomst. Er werd zelfs gesproken over nou even een jaartje, maar geen uitsupporters na het gedoe in, bij de wedstrijd tegen Cambuur. Hè, met vuurwerk en zo. Nou, er komen veel reacties op binnen. En denk je dat het kabinet Jette over een week of 3 een sluitende begroting heeft? Of vertoont het minderheidskabinet van Jette te veel scheurtjes? Ja, haast is geboden, want de derde dinsdag van september komt er alweer snel aan. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Het laatste nieuws nu, Dave Datema, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Justitie heeft 3 jaar cel geëist tegen een man uit Rotterdam voor een ontvoering en mishandeling van iemand in Vlaardingen. Die werd meegenomen bij de opname van een videoclip, meldt de lokale omroep 2. Het slachtoffer zou de verdachte nog €6.000 schuldig zijn. Hij werd meegenomen naar Rotterdam en werd gedwongen meerdere keren fikse geldbedragen te pinnen. De verdachte had geen strafblad, maar volgens de politie zijn er wel aanwijzingen dat hij betrokken was bij babbeltrucs. Zijn advocaat ontkent dat zijn cliënt de leiding had bij de ontvoering. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte door de mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige Rotterdammer. Volgens een woordvoerder van de politie was er sprake van een ruzie in de relationele sfeer. De val van de vrouw werd gebroken door de struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de 2, de vrouw en de baby, er nu aan toe zijn, is niet bekend. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren, schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen kregen ook een boete mee voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk bijna nooit voor dat iemand over een hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. De scheepvaart door de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren een één grote olietanker en een gastanker er doorheen. Dat aantal van twee is volgens persbureau Reuters het laagste sinds begin mei. Het gemiddelde ligt de laatste tijd op 14 schepen per dag. Hoe het kan dat er gisteren zo weinig schepen door de straat van Hormuz voeren is niet duidelijk. Mogelijk waren het er wel meer dan twee, omdat schepen soms hun navigatiesystemen uitzetten. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven wel aanwezig. Pakistan zegt dat er vooruitgang zit in de gesprekken met Iran over het heropenen van de zeestraat. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, sluibewolking en het blijft droog vandaag en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
18: Dankjewel Dave. De ANWB heeft geen andere meldingen dan de twee bruggen. Verder geen files of vertraging op andere plekken in Zuid-Holland. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen The Doors en Simply Red.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
20: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
21: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
22: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
24: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
23: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
28: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
27: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
29: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
30: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
31: De boer op.

0: Got Me Started bij Radio Rijnmond in uur 3 van de Boer op. En nogmaals, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, dit uur natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. En ik ga ook eventjes een kijkje nemen bij de buren. Gluren bij de buren. We doen dat deze keer bij de collega's van Omroep Archipel. De streekomroep voor Goeree Overflakkee. En ik ben natuurlijk benieuwd naar jouw bijdrage voor het gesprek van de dag in de koffiecorner. Er komen veel reacties binnen over wat er nu moet gebeuren met uitsupporters van Feyenoord. Maar toch ook wel wat reacties over. Ja, het kabinet Jetten, die is nu druk in bespreking. Die moet zaken doen met de oppositie. Want ja, het is een minderheidskabinet. Over een week of 3 zou er dan een sluitende begroting zijn. Derde dinsdag van september. Prinsjesdag. Of vertoont het minderheidskabinet van Jetten te veel scheurtjes? En station Barendrecht komt daar nou niet echt al te best vanaf volgens de reizigers. Kapotte borden, roltrappen die al maanden stuk zijn. Maar wat mag wat jou betreft ook wel eens een keer een opknapbeurt gebruiken? Open de app rechtsboven, klik op Apples en op de valreep meedoen met die nieuwsquiz. Groepensneller. Ja, je maakt wel kans op die leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Met daarin die Radio Rijnmond zonnebril. En als je die wint, dan maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En die gaat er echt heel snel uit. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Let op, hè, op de valreep is dit. Dus als je het nog niet gedaan hebt, grijp nu je kans. Open de app en stuur je antwoord op deze vraag.
1: Het kan flink druk worden bij de veiligheidscontroles.
0: We moesten het doen met het koffieapparaat. Waar kan het flink druk worden bij de veiligheidscontrole? A. Bij de controle in de Kuip. B. Bij de controle langs de Belgische grens. Of C. Bij de controle op Schiphol. A, B of C. Gokje kan ook, hè. Niet geschoten, altijd mis, dat soort dingen. Ik hoop je zo meteen te spreken, dus hou je telefoon in de gaten, want ik zou je zomaar kunnen bellen. Dit is Lover Medley, The Doors.

0: is alweer 5 jaar geleden. Corona hebben we het over, ja. En het werd een beetje de soundtrack van de coronacrisis, zeggen sommige mensen. Direct hoorde je en Soldier On. Groepensneller. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond? Met daarin ook nog een leuke kekke zonnebril van Radio Rijnmond. Dit was de hele ochtend de opgave, de nieuwsquiz Koppersneller.
1: Kan flink druk worden bij de veiligheidscontroles.
0: Flink druk. Maar waar dan? Waar kan het flink druk worden bij de veiligheidscontroles? A. Bij de controle in de Kuip. B. Bij de controle langs de Belgische grens. Of C. Bij de controle op Schiphol. Marjolein, goedemorgen. Wat denk je?
2: Ja, goedemorgen. Ja, veiligheidsschiphol, hè?
0: Oké, laten we eens even kijken of dat correct is. Het thema is juist.
1: Kan flink druk worden bij de veiligheidscontroles op Schiphol.
0: Ja. Ze krijgen het maar niet voor elkaar, hè, daar op die luchthaven. Er is altijd wel wat.
2: Ja. Ik ben ook blij dat ik niet hoef te vliegen.
0: Nee. Of anders lekker onze eigen luchthaven, Rotterdam De Heek Airport. Dat trekt toch een stuk beter. Maar ja, daar gaan niet alle vluchten vandaan. Maar goed, het levert jou in ieder geval een leuke linnen tas op met daarin een zonnebrilletje.
2: Nou,
0: geinig toch op deze zonnige maand. Wat is het, maandag, dinsdag?
2: Super, ja, toch? Nou, okay. Ik ben er blij mee.
0: Nou, wat zijn de plannen nog voor vandaag?
2: Weinig eigenlijk. Gewoon lekker rustig aandoen.
0: Nou, ik ben jaloers op je. Ik geef je groot gelijk. Geniet van deze mooie dag in Marjolein.
2: Ja, hartstikke goed.
0: En ik duim voor je voor over een paar dagen gaat die maandprijs er ook uit. Hè? Dus misschien zit je daarbij. Het is niet onmogelijk.
2: Nee. En hoe krijg ik de linnen tas eigenlijk? Hoe
0: nou, dan ga ik zo meteen helemaal aan je uitleggen.
2: Oké.
0: Dankjewel voor het meedoen. Hoi. Zometeen. Ik heb eerbied voor grijze haren. Doe maar met pa, maar eerst Gigi D'Agostino.

0: even grof teruggeslingerd naar 1983. Met Doe Maar, Pa. Ja, van het album Virus natuurlijk. Hè. Heb je toch vast ook nog wel even liggen ergens in een hoekje?
1: Oh yeah!
0: Ik denk het wel, toch? Room 5 nu op je radio.
1: Oh yeah!
0: Misery, zometeen de

vond het helemaal geen misère om naar deze plaat te luisteren. Maroon 5 hoorde je bij Radio Rijnmond, jouw radio met een grote R. Het is daarmee 11:30. Je bent nog steeds bij De Boer Op. Het standaard bruggenverhaal van de ANWB, maar voor de rest geen files of vertragingen op andere wegen in Zuid-Holland. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Dan het weer voor Zuid-Holland. Ziet er prima uit. 25 graden straks. Veel zon, sluierbewolking, droog. Vanavond nog wat zon met sluierbewolking. Vannacht klaart het

0: 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf waren zijn binnengeklommen. Dat is eigenlijk iets dat nooit voorkomt, zegt de woordvoerder van de diergaarde. De twee gingen over het hek heen en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen dat en schakelden de beveiliging in. Die heeft de complete groep uit het park gezet en de twee die over het hek waren geklommen kregen van de politie nog een keer een boete voor baldadigheid. De NS geeft vanaf vandaag korting voor mensen die tijdens de spits bewust iets eerder of iets later reizen in de hoop de drukte in de trein wat meer te spreiden, zegt een woordvoerder.
2: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
1: En in Nederland zijn kinderen gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Nou, vandaag start dan ook een campagne om ouders meer te betrekken bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Want uit peilingen blijkt van het ministerie dat ook kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat dan niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. Het is een ingewikkelde kwestie voor volwassenen om te bepalen wanneer een kind een smartphone krijgt, hoorde Hart van Nederland.
3: Ik moet zeggen, ik ben gelukkig van de generatie dat mijn kinderen al wat ouder zijn. Ja. Mocht ik in de schoenen staan van de huidige generatie, dan lijkt me dat een heel lastig probleem.
4: Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat we op zijn minst 12, 13.
5: Ik hoop dat als ik nu kleine kinderen zou hebben, dat ik het zo lang mogelijk zou kunnen uitstellen. Want als ze eenmaal de telefoon hebben, kun je ze niet meer tegen allerlei gekke verhalen en filmpjes beschermen.
1: In de campagne krijgen ouders tips om het gesprek met hun kind aan te gaan.
0: Ja, heeft de overheid daarin een taak? Of ja, je moet toch als ouders zelf verantwoordelijk zijn voor je opvoeding. Hè? Dus moet de overheid zich hierbij bemoeien? Of moeten de ouders gewoon het gezond verstand gebruiken? Nou, praat erover mee in de koffiecorner. Dankjewel, Dave.
6: Hoi.
7: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu, YouTube.

0: I Knew It, I Knew You van Taylor Swift bij Radio Rijnmond. 11:30 geweest, dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. Bij een van de collega-omroepen in de Rijnmond. En deze keer steek ik me licht op bij de redactie van Omroep Archipel. De omroep voor Goeree Overvlakke, hoofdredacteur Arjen Huizer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe staan de zaken daar op het eiland?
1: Nou ja, er komt zand bij het strand.
0: Er komt zand bij?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Een beetje ook, hè? Het eiland wordt uitgebreid, begrijp ik.
1: Ja, dat toch nog niet. We kunnen nog geen extra huizen bouwen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Op die plek. Maar wel recreëren, want er komt 880.000 kubieke meter zand bij. Bij het flauwe werk.
0: Bij Ouddorp dus.
1: Ja.
0: En wat is de gedachte erachter?
1: Nou ja, het moet voorkomen dat de kust bij Goeree wat verder afbrokkelt. Ja. Er is al eerder onderzoek naar gedaan. En er zijn ook wat ideetjes om dat in de toekomst te voorkomen. Mm. Om een dam wat verder in de zee aan te gaan leggen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, er moet nu nog even wat gebeuren. Want wij waren er vorig jaar met een reportage. En dan zie je ook letterlijk dat gewoon de strandtent, of in ieder geval minimaal één strandtent, echt op palen staat dat er geen zand meer onder staat.
0: Het schuift gewoon op dus.
1: Ja, dat gaat echt gewoon weer terug. En ze halen het ook weer terug uit de zee. Hè?
0: Ja, ik wou zeggen, want waar komt al dat zand vandaan? Dat scheppen ze van de bodem van de zee. Ja, ja.
1: Ja, de 3 kilometer verre, even kijken. Nee, ik moet even spieken in mijn eigen bericht. Waar was het ook alweer? Ik zit even zo snel niet staan, maar in ieder geval 10 kilometer zelfs. Ja. 10 kilometer uit de kust wordt het dus van de bodem van de Noordzee gehaald. En met schepen gaat het dan naar de kust en daar spuiten ze dan weer op.
0: Ja, ik zie trouwens indrukwekkende foto's bij jullie op de site omroeparchipel.nl. Dus het loont de moeite. Ja, loont wel even de moeite om te bekijken. Nou gebeurt er inmiddels ook van alles op politiek vlak op Goeree Overvlakke. 5 fulltime wethouders, begrijp ik.
1: Ja, we hadden 4 wethouders, die waren niet eens fulltime. En nu gaan we naar 5 fulltime wethouders. Mm-hmm. Omdat men vindt dat er meer tijd moet worden besteed aan alle onderwerpen die er behandeld moeten worden.
0: Yeah.
1: En er is uitgerekend wat het dan kost. Het kost 5 miljoen euro de komende periode. Maar het is per FTE, hadden we uitgerekend, wel weer goedkoper dan de FTE de vorige keer.
0: Oh god, zo ver zijn jullie dan ook weer gegaan.
1: Ja,
0: wat is het jaarsalaris dan? Of overval ik je nog een beetje mee?
1: Nou ja, precies weten we niet. Maar kijk, 5 wethouders die kosten de gemeente 1,2 miljoen per jaar.
0: Ja, reken maar uit dan. Ja,
1: dus dat kunnen we een beetje gaan uitrekenen.
0: Ja,
1: en op de socials bij ons, dat zijn toch wel leuke reacties dat mensen zeggen, oh ja, ik doe het voor de helft. En,
0: maar ik wil toch even een lans breken voor politici. Want ik bedoel, het is geen precies lichte baan natuurlijk. Hè? Er wordt natuurlijk officieel gezegd 36 tot 40 uur per week. Maar daar komen ze lang niet aan. Daar komen ze ver bovenuit. Nee. Dus
1: en ga hem eraan staan, hè? Want
0: absoluut.
1: Je hebt er ook wel veel over je heen. Dus ik denk inderdaad niet echt een baan is die iedereen zomaar zou kunnen.
0: Nee.
1: En toch zou willen, denk ik.
0: Nee, goed, meer daarover trouwens bij jullie op de site. En ik zie nog veel meer mooie berichten. Dus kom vooral even kijken bij omroeparchipel.nl. Arjan, ik hou je niet langer op. Dankjewel voor nu en tot de volgende.
1: Tot de volgende.

Queen and Bicycle Race. Een plaat waar Claudia harder van gaat fietsen. Kijk je uit, Claudia. Ze liet het me net weten via de app. Trouwens, de muziek werd ook wel heel erg goedgekeurd door Gerard, die op dit moment een garagedeur aan het installeren is in Ossendrecht. Hij zelf komt uit Oostvoorne, maar hij neemt Radio Rijnmond overal mee naartoe. Dus dat vind ik leuk. En eens even kijken hoor. Mark die zei net tegen mij over dat gedoe met die uitsupporters van Feyenoord bij Cambuur. Lekker een stadionverbod geven voor de komende 10 jaar. En vooral niet vergeten de werkgever even te bellen van die snowdarts. Nou, daar valt misschien wat voor te zeggen, weet ik niet. Eens even kijken, wat hebben we nog meer te horen gekregen? Oh ja, Chris die stond net bij mij in de koffiecorner. Die zei, Feyenoord heeft duizenden fans bij de afgelopen uitwedstrijd. Er waren er 500, 700 van die supporters in dat uitvak. Kennelijk zijn die inmiddels de busreis allemaal geregistreerd. Dus die zijn toch makkelijk te achterhalen, zou je zeggen. En 2/3 daarvan zijn railschoppers. Dus het moet toch allemaal op te lossen zijn. En Ad die zei net tegen mij, ik denk, en dan gaat het over het eerste mobieltje. Ik denk dat ouders zelf de verantwoordelijkheid hebben hun kinderen op te voeden. Dus daar hoeft geen overheidsraad bij. Al was het alleen maar omdat ze hun kinderen het best kennen. Maar helaas zie ik ook dat er ouders zijn die zelf niet zijn opgevoed. Maar om dan daarvan uit te gaan, dat vind ik wel heel erg ver gaan en onredelijk. En trouwens, de overheid is niet per se beter. Denk bijvoorbeeld aan een toeslagenschandaal. Zei Ad net tegen mij in de koffiecorner. Je bent bij Radio Rijnmond. De boer op. Maar dat is alweer bijna ten einde. Ik ga zo meteen de bakjes koffie ga ik in de vaatwasser doen. En dan komt zo meteen lunchbreak tevoorschijn. Met een verse maaltijd. Met mooie onderwerpen en een lunchplaat. En dat ga ik zo meteen allemaal eens echt bespreken met Thomas Bressen. Want die neemt de honneurs waar voor lunchbreak. Dat zometeen. Eerst Donna Summer. And this time, I know it's for real.

0: Donna Summer en This Time I Know It's For Real. Dan weet je wat echt van waarheid is. Dat ik zometeen afscheid van je neem. De kopjes in de vaatwasser zet. En de splinternieuwe schone borden en schalen met een verse lunch komen tevoorschijn. Geserveerd door Thomas Bresser. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen lunchbreak. Wat zijn de ingrediënten? Wat staat er op de kaart?
1: Ik ga bellen met Koos de Ronde uit Zwarte Waal. Die heeft meegedaan aan het WK Vierspan. 2 gouden medailles gewonnen. En dat WK Vierspan, dat is paardensport.
0: Ja, dat ziet er gaaf uit.
1: Ja, met 4 van die paarden erop in zo'n kar. En dan moeten ze een parcours afleggen. Ja. Maar ja, heel veel mensen die hebben waarschijnlijk geen flauw idee. Net als ik. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Het is wel een mooi gezicht hoor.
1: Ja, het, is, het ziet er super vet uit. Ja. En we gaan natuurlijk een lunchplaat kiezen.
0: Okay.
1: Althans, dat mag de luisteraar doen. En dat gaat dit keer over een 101-jarige vrouw uit Nigeria. En die is opgepakt voor het verkopen van cannabis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik, Dave die vertelde bij de straks. Toen dacht ik, ja, je bent nooit te oud om te leren. Ja, maar goed, volgens mij was daar winkeltje afgebrand, geloof ik. En ze zocht een nieuwe inkomstenbron.
1: Ja, en haar dochter die zorgde voor de voorraad en zij verkocht het.
0: Ja, wat zullen we er nou eens van zeggen? Wat zei je nou, Nigeria?
1: Uit Nigeria, ja.
0: Er lopen toch allerlei prinsen rond met heel veel geld?
1: Ja, dat zou best.
0: Tenminste, die sturen mij regelmatig een mailtje.
1: Ja, die krijg ik ook.
0: Ja.
1: Hebben ze jou ook op te pakken?
0: Ja, ze hebben mij ook in de mailinglist gezet.
1: Ja, top.
0: Nou ja, welke plaat hoort hierbij? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, eerlijk gezegd. Nou, jij ook natuurlijk, Thomas. Dus ja, laat je fantasie de vrije loop. Iets met, met ouderdom. Of iets met creativiteit. Of iets met geld. Of misschien wat drugs.
1: Of zo,
0: ja. Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou, ja. Kortom, stuur je antwoord vooral even in. Dan gaan we straks draaien. Open de app en klik op...
1: Appon.
0: Zometeen Thomas met Lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment... Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5... mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits... Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het is 1 minuut voor 12, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen tijd voor de lunchbreak. Cher komt er voor je aan, de Pet Shop Boys. Maar het laatste nieuws krijg je eerst van Dave Datema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte door de mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een 35-jarige man uit Rotterdam. Er was sprake van ruzie in een rationele sfeer. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de twee er nu aan toe zijn, is niet bekend. Op de A20 bij Vlaardingen is een onwelgehoorde bestuurder meer dan 100 meter door de berm gereden. Bij de verbindingsweg naar de A4 reed hij rechtdoor. Uiteindelijk kwam de wagen tot stilstand bij een viaduct, schuinde tegen. Een ambulance heeft uiteindelijk de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. Een van de rijbanen is korte tijd afgesloten geweest. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bezoekers van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de hele groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk vrijwel nooit voor dat iemand over een hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. Bij een salmonella-uitbraak in België zijn meer dan 300 mensen ziek geworden. Het gaat om de grootste uitbraak ooit in het land. De bron van de besmetting ligt bij een eierenproducent in Geel 2 weken geleden. Eieren van dat bedrijf zijn ook naar andere landen in Europa geëxporteerd. Daarop zijn ook in Nederland eieren teruggeroepen. Het weer, zonnig, sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond is het zonnig, vannacht zijn opklaringen. Morgen vrijwel hetzelfde beeld, periode met zon, droog en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
6: Dan ga ik naar een plek met wifi.
5: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen.
0: Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
15: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
17: Lunchbreak.
5: Thomas Bresser. Radio met een grote R.

Cher en de Shoop Shoop Song. Ja, eigenlijk hoor je een gesprek tussen een jonge vrouw die wil weten of haar geliefde echt verliefd is. En Cher, die geeft haar een gouden tip. Ja, geloof niet zijn mooie praatjes of zijn mooie glimlach. Wil je weten hoe die echt over je denkt? Het zit in zijn kus. Je hoorde Cher op Radio Rijnmond. Goedemiddag. Je luistert naar The Lunch Break. Wereldkampioen met zijn Nederlandse team en winnaar van de marathon. Koos de Ronde kende een bijzonder WK met zijn vierspan. Maar ja, hoe ziet zo'n wedstrijd er eigenlijk uit? En hoe beleef je zo'n titel? Zometeen bellen we met Koos. En jij mag de muziek zometeen hier bepalen op Radio Rijnmond. Welke lunchplaat kan ik zo voor je draaien? Vandaag gaat het over een 101-jarige vrouw in Nigeria. Zij is opgepakt voor het verkopen van cannabis. Ja, ze begonnen daar naar eigen zeggen mee, omdat haar winkel was afgebrand. Haar dochter zorgde uiteindelijk voor voorraad en zij verkocht het dan weer door. En vanwege haar hoge leeftijd, 101, is de vrouw inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Welk verhaal hoort daarbij? Laat het me weten via de Radio Rijnmond app. Klik rechtsbovenin op App Ons en je komt direct bij mij hier in de studio terecht. ABBA die schijnt wel een leuk liedje daarover te hebben, hè? Over geld en zo. Het is Radio Rijnmond, de lunchbreak, een hele goede middag. En dit zijn de Pet Shop Boys. Dit is Always On My Mind.

0: Sonmilieu en Feels op Radio Rijnmond. Nederland heeft opnieuw geschiedenis geschreven op het wereldkampioenschap vierspannen. Ons land veroverde voor de 13e keer de wereldtitel met het team. En een van de grote smaakmakers was Koos de Ronde uit Zwarte Waal. Hij won het onderdeel de marathon en leverde een belangrijke bijdrage aan dat team goud. Goedemiddag, Koos.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Voor de luisteraar die de vierspannen misschien niet zo goed kent of alleen bij naam kent. Ja, neem ons eens mee, wat voor sport is dat precies?
1: Nou, vierspan zegt het ook al, vier paarden voor een koets. Het is een samengestelde wedstrijd. Dus we rijden 3 dagen. Op vrijdag hadden we de dressuur. Dus je rijdt dan zeg maar net als onder de man een proef met 25 verplichte onderdelen die beoordeeld worden door juries. Daar komt dan een strafpunt aantal uit. En dat wordt dan omgerekend naar secondes. Dan de volgende dag is een marathon. Dat was een traject van bijna 9 kilometer met 8 hindernissen. Dus daar wordt eigenlijk de uithouding en snelheid en wendbaarheid getest. En de laatste dag was een vaardigheidsparcours. Dus dat is een parcours met allemaal kegels. Waar je dus doorheen moet draaien, ook binnen een toegestane tijd. En dus degene die het minste aantal strafpunten heeft na die 3 dagen, die wint.
0: Ja, en de laatste 2 onderdelen, daar heb jij dan goud op gewonnen, toch?
1: Ja, die dressuur, ik reed vrij vroeg. Er werd geloot en eigenlijk is het ook altijd zo dat de jury altijd de punten iets vasthoudt, nog omdat vaak nog veel goeie komen op het laatst. Dus ik reed vroeg en ik was eigenlijk heel tevreden over mijn proef. En punten viel iets tegen. Maar ik zat wel dichtbij, zeg maar, bij de concurrentie nog. Dus dat was gunstig. Nou, die marathon in Aken, wat ik zei, was bijna 9 kilometer traject. Dus dan heb je bijna iedere kilometer kom je een hindernis tegen. Die hindernis duurt ongeveer een minuut. Dat is ook een traject, dat verkennen we heel de week. Die hindernissen die zijn geletterd van A tot en met F. En dan mag je zelf je route bepalen. En natuurlijk vaak de kortste route is dan ook het meest risicovol, maar ook de snelste. Nou, en dat liep bij mij echt top. En dat is ook eigenlijk wat bij mij altijd het beste gaat. En dat liep echt top.
0: De honden hebben ook aandacht nodig af en toe, hè? Het is niet alleen paarden bij jou.
1: De postbode kwam. Dus.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar dat liep echt als een speer. En ik had 4 hindernissen de snelste tijd. En die marathon die won ik. En toen klom ik 10 plaatsen in het klassement. En toen de laatste dag was de vaardigheid. Die was een heel pittig parcours. En dan had ik eigenlijk kon niemand de tijd halen. Toen had ik vroeg in het parcours een foutje. Dat was 3 strafpunten. Toen ben ik wel echt gaan rijden om proberen de tijd te halen. En daar werd ik toen uiteindelijk 4e in. En toen ben ik nog 3 plekken gekomen. Dus uiteindelijk 5e. En team goud met Nederland. Dus ja, dat is echt super gaaf.
0: Ja, een unieke prestatie. Hey, hoeveel tijd gaat hier nou in zitten? Hoeveel train jij hiervoor?
1: Ja, iedere dag. Kijk, we hebben een. Dus het vierspan is 4 paarden. We mogen er 5 meenemen naar de wedstrijd. Je mag 1 keer wisselen. Dus ik heb 1 paard wat heel goed is in die marathon. Maar die is wat minder goed in dressuur, dus die wissel ik om. Maar het is net zoals als met een voetbalelftal. Je hebt eigenlijk thuis nog een keertje die aantal paarden die je traint. Want ja, je hebt natuurlijk je moet nieuwe paarden opleiden. Weet je, paarden op een gegeven moment je wil eigenlijk zelfs iedere keer verbeteren. Dus ja, als je weer een beter paard of een sneller paard, dan wissel je wel. En soms worden paarden natuurlijk ook gewoon te oud. En dan moet je ook wisselen. Dus je hebt eigenlijk altijd het dubbele aantal paarden. En dat is natuurlijk een hele dagtaak om dat te trainen ook.
0: Ja, en die paarden zijn ook best duur. Hoeveel is zo'n sportpaard nou waard?
1: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, een sportpaard rond een jaar of 10, wat zeg maar op zijn top van zijn kunnen loopt, dat kan wel aardig veel geld zijn. Onze sport zijn de geldprijzen jammer genoeg heel laag. Dus dat is ook niet vergelijkbaar met springen of dressuur, waar die paarden echt voor tonnen weggaan. Wij kopen meestal jonge paarden of fokken ze zelf en leiden ze dan op. En we hebben natuurlijk wel eens een keertje dat je... Ja, soms zit je wel eens in een periode dat het niet lekker loopt... dat je een paard moet kopen bij iemand wat al wat ervaring heeft... om de aansluiting met de top te houden. Dus maar...
0: Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, zeg maar, kijk, het is eigenlijk zo... Jonge paarden kan je natuurlijk eigenlijk kopen voor... Ja, zeg maar 3 tot 3,5 duizend zo'n beetje... En ja, als je echt een heel goed ervaren paard hebt, ja, dan gaan die naar de 25.
0: Zo.
1: Dus ja, dat is wel heel veel geld. Alleen in vergelijking met dressuurpaarden en springpaarden valt dat wel weer mee.
0: En je vergeleken met een voetbalelftal, krijgen dit soort paarden ook een... Ja, misschien een beetje een gekke vraag, maar krijgen die ook een sportmaaltijd of zo?
1: Ja, ja, ja, zeker. Zeker, er zit heel veel in het voer... Net als bijvoorbeeld, als je natuurlijk veel sport met een paard... moet je natuurlijk ook zorgen dat hij voldoende voer heeft... waar hij energie uit kan halen. En dat is natuurlijk ook met het hooi. Paarden hebben natuurlijk dan ook veel eiwit nodig. En dus dat wordt, je hebt sportpaardenvoer en je hebt zeg maar recreatiepaardenvoer. Een paard wat natuurlijk 1 of 2 keer in de week een recreatieritje doet... Die heeft natuurlijk veel minder eiwitrijk voer nodig als een paard die wel veel werkt.
0: Dat is eigenlijk net een beetje hetzelfde als bij mensen. Nou, uiteindelijk pakt Nederland voor de 13e keer de wereldtitel. Wat ging er op dat moment door jou heen toen je wist, we zijn wereldkampioen?
1: Ja, dat was natuurlijk super gaaf. Kijk, voor mij was het de 8e keer. Nederland die heeft in totaal 13 keer gewonnen. Maar de laatste jaren ging het eigenlijk... makkelijk. We waren heel sterk qua land. Afgelopen 2 jaar zijn de andere landen gigantisch in opkomst gekomen. België heeft een heel jong, sterk team. Australië heeft een heel sterk team. Duitsland heeft een heel sterk team. Dus we moesten er wel echt hard voor knokken. En we hadden dit jaar ook nog geen landenwedstrijd gewonnen. Nou wisten we wel dat Aken is gewoon wat zwaarder, wat langer. Dat was in ons voordeel. En uiteindelijk stonden we na de tweede dag stonden we nog 2 punten achter. Dus we moesten echt wel ervoor gaan. En dan had IJsbrand, die had iets een pechwedstrijd. Die reed als eerste, die reed 9 strafpunten. Terwijl die beste Australiër 8 had. Dus toen, ja, en deze kwamen we nog een punt achter. Dus dan kwam het echt op Bram en mij aan. En als het dan toch lukt om het samen nog weer er voorbij te komen. Ja, is natuurlijk super gaaf.
0: Nou, ik denk dat de mensen enthousiast zijn geworden over de vierspan. Als ze een keertje willen komen kijken, waar moeten ze dan naartoe? Wanneer is je volgende wedstrijd?
1: Nou, dit was de laatste, maar als mensen graag de vierspansport willen zien... wij hebben 17 oktober hier bij mij thuis in Zwarte Waal een indoorwedstrijd. Dan komen vanaf 7 uur 's avonds, hebben we ongeveer 20 vierspannen. Het is zo dat de beste team van het zomerseizoen... die mogen 's winters de wereldbeker indoor rijden... En mijn wedstrijd hier in Zwarte Waal is altijd zo 2 weken voor het indoorseizoen begint. Dus iedereen die wil die wedstrijd hebben als aanloop om klaar te zijn voor het winterseizoen. Dus, en dat is super gaaf. En entree is ook gratis. En dan kan je eigenlijk van de sport van heel dichtbij zien.
0: Ja, dus even googlen naar Koos de Ronde uit Zwarte Waal. En dan weten mensen precies waar ze naartoe moeten.
1: Ja. Ja.
0: Koos, ik zou zeggen bedankt voor je verhaal. En ik zou zeggen, geniet nog een beetje van het goud.
1: Doen we zeker. Ja. Doen we zeker.
0: Dankjewel, Koos.
1: Ja, bedankt voor je belletje.
0: En een fijne dag nog, hè.
1: Jullie ook.
0: Het is Radio Rijnmond. Je luistert naar de Lunchbreak. Met zometeen natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws van 12:30. En het is eerst Bill Withers. Dit is A Lovely Day op Rijnmond.

0: The Cardigans en My Favorite Game op Radio Rijnmond. Het is 12:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Er staat geen verkeer, dus dan gaan we meteen door naar het weer met Ed Aldus. Goedemiddag, Ed.
1: Ja, dag Thomas, een hele goede middag.
0: Hoe ziet het eruit de aankomende dagen?
1: Nou, vandaag en morgen is het gewoon nog mooi weer hoor, in het Rijnmondgebied. Volop zomer ook. Het is inmiddels al zo'n 20, 21 graden, Thomas. De wind waait matig, komt uit het oosten. Dat hebben we allemaal te danken aan een hoge drukgebied. Momenteel ja, boven de Noordzee. Die trekt wel in noordelijke richting geleidelijk aan weg. En daarna wordt de rol overgenomen door een lage drukgebied vanuit het zuiden. Dus dan wordt het allemaal wel wat onstabieler, zeg maar. Maar zover is het nu dus nog niet. Het ziet er gewoon ja, lekker uit. Niet te warm, niet te heet, volgens mij, voor heel wat mensen. En gewoon nog lekker strandweer zelfs ook. Hè? Een temperatuur van het zeewater van ongeveer 22 graden op dit moment. Nou ja, de

0: droog. De temperatuur komt opnieuw uit op zo'n 25 graden. Misschien dat het lokaal wel 26 graden wordt. Dus dat ziet er ook voor morgen prima uit bij een matige oostenwind.
1: Hey, is het vanavond een beetje lekker weer voor een romantische strandwandeling of zo? Met een mooie zonsondergang?
0: Ja,
1: of?
0: Kijk, als je de liefde hebt gevonden, dan is het altijd lekker weer voor een strandwandeling, Thomas. Dus ik weet niet of je voor jezelf praat, maar in ieder geval vanavond is het... is het hartstikke lekker weer voor een strandwandeling, inderdaad. En ja, kijk je nou naar morgen, dan worden die kansen op een lekkere strandwandeling wel wat minder groot. Want ja, een donderdag zien we af en toe zon, wordt het ook drukkend warm. In de middag 6, 27 graden. En dan groeit de kans ook op een regen- of onweersbui. En die kans wordt alleen maar groter, ja, zeg maar een donderdagavond. En ook in de nacht naar vrijdag, vrijdag overdag, gaan er wel een paar regen- en onweersbuien vallen in de regio. Het heeft er wel alle schijn van dat de meest zware buien gaan vallen in het oosten van het land, het zuidoosten. Maar toch ook hier kan het misschien soms wel even stevig doorplensen. En de temperatuur die gaat vrijdag omlaag naar ongeveer 22 graden.
1: Nou, noteren we vanavond de strandwandeling. Ja. Dankjewel, Ed.
0: Nou, heel veel plezier. Okay.
1: Dankjewel. Het is Radio Rijnmond. Het is net iets over 12:30. En het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht vanaf van gistermiddag is een man van 25. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, zegt de politie tegen RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De twee verdachten die werden opgepakt zijn mannen van 19 en 22 en zitten nog vast. Een deel van de Feyenoord-aanhang heeft op sociale media de gebeurtenissen van Cambuur-Feyenoord afgelopen weekend gebagatelliseerd. Rotterdam Radicals noemt het dat een deel van het vuurwerk in een familievak terecht is gekomen een pyro-actie met nul intentie om supporters te raken. Mensen inhaleren wat rook, horen wat knalletjes, maar daar ga je niet dood van. Nou, volgens de laatste berichten zijn er 7 gewonden gevallen met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De wedstrijd werd alleen even stilgelegd en daarna uitgespeeld. Cambuur en Feyenoord proberen nu samen de verantwoordelijken voor deze actie te identificeren. En ze dachten een 20 jaar oud mysterie te hebben opgelost. In Enschede werd toen het lichaam van een man gevonden die aan de Westervalman werd genoemd. Het lichaam had in 2004 maandenlang in een bosje gehangen en was in verregaande staat van ontbinding. In 2013 werd zelfs ook een reconstructie gemaakt van het gezicht. En een stichting die zich bezighoudt met oude onopgeloste zaken kwam dit jaar met een concrete naam van een man die naar Duitsland was verhuisd en ooit in Enschede had gewoond, maar daarna van de aardbodem was verdwenen. De politie in Twente die pakte het groot op, maar een oplossing is er nog steeds niet, want de Duitser, waarvan ze dus dachten dat hij het slachtoffer was, blijkt nog springlevend te zijn.
1: Oh.
2: Hij heeft alleen geen contact meer met zijn familie in Nederland. En daarop gaat het onderzoek naar de Westervalman dus nog steeds door.
1: Wel fijn om te lezen in het nieuws.
2: Ja,
1: dat je er mogelijk niet meer bent waar je er nog bent.
2: Ja, hoe heet het dat Herman las in het AD dat hij niet meer in leven was?
1: Ja,
2: zoiets, hè?
1: Precies, ja. Ja, inderdaad. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Ik heb voor je The Culture Club, Karma Chameleon.
3: Radio met een grote R.

0: De Culture Club en Karma Chameleon op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Nou, jij mag zometeen de muziek bepalen hier op Radio Rijnmond. Welke lunchplaat kan ik voor je gaan draaien? Vandaag gaat het over de 101-jarige vrouw in Nigeria. Die is opgepakt voor het verkopen van cannabis. Ja, ze begon er naar eigen zeggen mee nadat haar winkel was afgebrand. En haar dochter zorgde voor de voorraad. En zij ging het vervolgens doorverkopen. En vanwege haar hoge leeftijd is de vrouw inmiddels wel op borgtocht vrijgekomen. En welk verhaal past er volgens jou bij dit bijzondere verhaal? Er werd massaal op gereageerd via de Radio Rijnmond app. Jos die zegt poen poen poen van Wim Sonneveld. Ruud die stuurt natuurlijk ook een berichtje. Doe maar met Nederwiet. The Golden Earring, Selling Out. Of Bob Marley, Get Up, Stand Up. Brenda die stuurt Bill Withers en Grandma's Hands. Geen sokjes breien, maar cannabis verkopen. Ja, het kan allemaal. Old and Wise van de Alan Parsons Project. De dochter van de 101-jarige vrouw zal gedacht hebben. Je bent old and wise genoeg om die cannabis te verkopen. Ja, en dan krijgen we ook nog een berichtje binnen van Pieter Munter uit het zonnige Ommoord, schrijft hij erbij. Wij dachten aan Gloria Gaynor en I Will Survive. Ook Kees is erbij, die zegt Boney M en Ma Baker. En Phil Kort, ja, die heeft het over ABBA. Ik gaf al een klein tipje, hè. Die is wel leuk, hè. Die gaat over geld. Money, money, money. Dat zal ze ook wel verdiend hebben. Die 101-jarige vrouw uit Nigeria.

0: The Rolling Stones en Undercover of the Night.
1: Archief Blijdorp. Een beesterlijke geschiedenis.
0: Ja, het is tijd voor Archief Blijdorp. Deze zomer wordt het archief van de diergaarde overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam. En om dat te vieren belichten we bij Lunchbreak elke dinsdag en donderdag een stukje van de geschiedenis van de diergaarde. En vandaag ga ik het hebben over een deel van de diergaarde waar je misschien niet als eerste aan denkt. Namelijk de planten en de bomen die in de diergaarde staan. Want diergaarde Blijdorp is niet alleen een dierentuin, maar ook een erkende botanische tuin. En daar zit al jaren een groen idee achter. Laurens Jan Nederhof, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat idee dat is al begonnen in 1940, hè?
2: Ja, zeker. Eigenlijk al iets daarvoor natuurlijk. Toen het bestuur van de diergaarde het idee had dus om een nieuwe dierentuin buiten de stad te ontwikkelen. Dus in de Blijdorppolder. En daar zijn eigenlijk de eerste tekeningen gemaakt van een stuk perceel naast de spoorlijn. En ja, eigenlijk toen nog buiten de stad. En Van Ravenstein had de opdracht gekregen om als enige architect een totaal beeld te maken. Dus van een dierentuin. En dus alles. De gebouwen, de dierenverblijven, de intree. Natuurlijk de Rivierahal, hè, al die monumenten die we nu nog hebben. Er zijn er meer dan 20. En ook het landschappelijke inrichting daarvan. Of ja, de borders, de lanen en de tuindelen.
0: Ja, er was veel ruimte voor dat groen. Maar in de loop van de jaren kwam er veel meer aandacht voor ook het dierenwelzijn en zo. Waardoor de verblijven veranderden en ook ruimer werden. Hoe is dat veranderd?
2: Vlak na de oorlog was natuurlijk het recreëren kwam in gang. Mensen hadden letterlijk ruimte en lucht om weer eens wat te gaan doen en tijd. Nou, Blijdorp heeft in die jaren 50, 60 een grote rol gespeeld al voor het toerisme en voor de mensen uit Rotterdam zelf. Het ontwerp van Van Ravenstein was toen nog gloednieuw. Dat was minder dan 10 jaar oud. Dus iedereen kon die lijnen zien en die structuren. De uitkijktoren konden ze vanuit die toren die er nu niet meer is, konden ze dus over heel het ontwerp kijken. Eigenlijk ging het toen een beetje over dat bijzondere ontwerp. En in de jaren 70, 80 verouderde dat. De mensen namen toch een beetje afstand van die ontwerpen en die monumenten werden grondig verbouwd. Want het ging toen bij die directies over het verzamelen van dieren. Roofdieren was een grote specialiteit, Australische dieren. In de jaren 80 was de Rivierahal nog volop in gebruik als feestzaal of iets dergelijks. Modeshows, bokswedstrijden. Dat is later allemaal naar andere gebouwen in de stad verhuisd. Ahoy bijvoorbeeld, of andere locaties waar veel mensen konden komen. En toen is daar ook dat monument van Van Ravenstein veranderd in eigenlijk de voorloper van het Oceanium. Aquarium en reptielen. Gebouw.
0: Het was dus eigenlijk veel meer dan alleen een dierentuin, hoor ik jou nu zeggen.
2: Op dat moment begonnen dierentuinen zich goed te ontwikkelen of meer te ontwikkelen. En het ontwerp vervaagde eigenlijk. En zeker in de jaren 90, toen bijvoorbeeld Tamaninda gebouwd werd, het olifantenverblijf. En toen zijn er echt grote stukken van die oorspronkelijke beplanting van Van Ravenstein verdwenen. Daar staat nu een olifantengebouw bijvoorbeeld op de Rotstuin en het Rosarium. Daar is nu nog iets van te zien bij de bergdierenrots, waar nu de kleine panda's zitten. En dat is eigenlijk het laatste verblijf voor de panda's en de kuifhertjes. Is een goed voorbeeld van dat die monumentale stijl van Van Ravenstein weer hergewaardeerd wordt. Dus er is tijd gewist en gesloopt. En nu wordt het weer gewaardeerd. En ja, al die lagen en al die ontwikkelingen. Want Blijdorp is nog niet zo oud op deze locatie. Zeg ruim bijna 85 jaar. Dat is redelijk nog. Die sporen zijn nog goed te zien. Ja, aan de bomen die er nog staan. Toch wel een beetje aan al die bochten en die bijzondere rotondes die we hebben. Dus voor de oplettende bezoeker valt er nog wel wat te ontdekken, ja.
0: Ja, inderdaad. Wel veel meer dan alleen dieren. Ja. En uiteindelijk is Diergaarde Blijdorp natuurlijk een basis heeft het gevormd dat het ingedeeld werd in continenten. Is er daardoor veel meer groen ook gekomen?
2: Ja, dat is in de jaren toen eigenlijk het eerste masterplan ontwikkeld werd. We werd het voor dierentuinen duidelijk van ja, dieren in kleine hokjes en verblijven, dat is ja, eigenlijk niet meer zo gewenst. We moeten ook zelf dieren kunnen fokken en ook een bijdrage gaan leveren aan natuurbehoud. Dat is eigenlijk in die tijd ontstaan, met de oprichting bijvoorbeeld van het Wereld Natuurfonds en IUCN. En ja, goed, natuurbescherming werd belangrijk, want we kwamen erachter dat de natuur ja, niet onuitputtelijk is. Je kan er niet zomaar apen blijven vangen voor een dierentuin. Dat veranderde volledig, dat idee. Dierentuinen moesten een bijdrage gaan leveren. En daardoor is besloten om ook de mensen, het publiek, te laten zien van een dier is niet alleen maar een dier, maar heeft ook veel te maken met zijn leefomgeving, met zijn biotoop.
3: Juist.
2: Dus toen is er gekozen om in latere ontwerpen weer, dus ja, eigenlijk ver van het Van Ravenstein idee verwijderd, om te kiezen voor ruime verblijven, waarbij dieren te zien zijn en de beplanting die daarbij hoort in hun natuurlijke leefgebied, om het zo natuurlijk mogelijk in te richten.
3: Hey, hoe verwacht jij dat de diergaarde er in de aankomende jaren zich gaat ontwikkelen? Wat gaat er allemaal veranderen nog?
2: Ja, we zijn al druk bezig en voortvarend, denk ik, met het veranderen van een gewone dierentuin. Weliswaar wel met die gedachte dat het natuurlijk wel een topattractie is. Om langzaam maar zeker toch om te buigen naar een natuurbeschermingsorganisatie. Waarbij de mensen nog steeds kunnen genieten van allerlei bijzondere dieren in een groene omgeving. Dat wordt ook steeds belangrijker. En waarbij de dieren ook een belangrijke rol vervullen als ambassadeur van natuurprojecten ter plaatse. Dus dat je dus bijvoorbeeld een bek kan ondersteunen. Ja, met de hulp van de dieren die wij laten zien. En dat veel meer bewustwording van komt.
3: Nou, ik denk dus dat we in die zin helemaal weer op de hoogte zijn, hè, van wat er daar zich afspeelt in Blijdorp.
2: Ja.
3: Jan Nederlof, botanicus van Blijdorp. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken.
2: Nou, graag gedaan en wellicht tot ziens dan.
3: Ja,
2: hè?
3: Wellicht tot ziens en tot de volgende keer weer. Het is Radio Rijnmond. We moeten ook nog een lunchplaat draaien, want daar is dit programma natuurlijk ook op gebouwd. En dat zat erin dat er een 101-jarige vrouw uit Nigeria was opgepakt vanwege het verkopen van cannabis. Ja, en daar kan uiteindelijk maar één ding bij horen. En dat is Boney M.
4: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Het is 1 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen verder met de lunchbreak. Eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het slachtoffer van de steekpartij gisteren in een asielzoekerscentrum in Dordrecht is een man van 25. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de 2 aangehouden verdachten zijn bewoners, zegt de politie tegen RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De 2 verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22. Zij zitten nog vast. Op de A20 bij Vlaardingen is vanmorgen een onwel geworden bestuurder meer dan 100 meter door de berm gereden. Bij de verbindingsweg naar de A4 reed hij rechtdoor. Hij kwam tot stilstand bij een viaduct. Een ambulance heeft uiteindelijk de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. Een van de rijbanen is korte tijd afgesloten geweest. De man die dit weekend is opgepakt voor de mishandeling van een vrouw in Ridderkerk zit nog altijd vast. Het slachtoffer raakte door mishandeling zo in paniek dat ze met haar baby van het balkon naar beneden sprong. De verdachte is een Rotterdammer van 35. Er was sprake van een ruzie in de relationele sfeer. De val van de vrouw werd gebroken door struiken onder de woning. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de 2 er nu aan toe zijn is niet bekend. Bij een salmonella-uitbraak in België zijn meer dan 300 mensen ziek geworden. Het gaat om de grootste uitbraak ooit in het land. De bron van de besmetting ligt bij een eierproducent in Geel 2 weken geleden. Eieren van dat bedrijf zijn ook naar andere landen in Europa geëxporteerd. Daarop zijn ook in Nederland eieren teruggeroepen. Het weer. Zonnig, sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht zijn er opklaringen. Morgen hetzelfde beeld. Periode met zon en droog. En dan wordt het ook 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: En dan nog de verkeersinformatie. Dankjewel Dave trouwens. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij de Heidenoordtunnel. Daar is een voertuig te hoog. Dus de weg is daar dicht. Zometeen gaan we natuurlijk weer een spelletje spelen. En dat spelletje heet... Dat heet de platenlepel.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren.
14: Ja, welk nummer hoor je hier dan achterstevoren?

0: Zometeen hoor je meer bij Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Lunchbreak.
15: Thomas Bresser. Radio met een grote R.

0: muziek uit de jaren 80, 90 en van nu. Marcia Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees op Radio Rijnmond. Het is het tweede uur van de lunchbreak. En zometeen gaan we het hebben over het maaien van sloten. Ja, dat klinkt misschien heel eenvoudig. Ik heb het over sloten met water en zo. Maar sinds deze maand moet dat op een andere manier gebeuren. Nieuwe natuurregels zorgen voor veranderingen en zorgen voor kritiek binnen het waterschap. Waarom is deze nieuwe aanpak nodig en waar wringt het volgens het Hoogheemraadschap? Heemraad Piet van der Eijk, die hoor je zo meteen op Radio Rijnmond. En we gaan een spelletje spelen.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Ja, en welk nummer hoor je achterstevoren bij Radio Rijnmond?

plaat hoorde je hier achterstevoren. Was dat A, Lepel A, Tracy Chapman en Fast Car? Was het B, Madonna en Borderline? Of was het C, Roxette en The Look? We geven natuurlijk ook mooie prijzen weg tijdens de lunchbreak. Je maakt kans op de lunchbag en dan ben je ook meteen deelnemer voor die weekprijs. En dat is een lunch voor twee in Delfshaven. Ja, mocht je weten welk nummer we achterstevoren hebben laten horen, laat het me weten via de Radio Rijnmond app. Rechtsbovenin app ons. Dan kom je direct bij mij in de studio terecht. Dit is eerst Bad Day op Rijnmond.

0: Daniel Powder en Bad Day op Radio Rijnmond. Ja, ik heb het idee dat de platenlabel wel aardig lastig is vandaag.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Ja, welk nummer hoor je dan hier achterstevoren?

Ja, is dat A, Tracy Chapman, Fast Car, B, Madonna en Borderline of C, Roxette en The Look? Je hebt nog zo'n 2 minuten om door te geven welke plaat het is. Is het A, B of C? Nog één keer. Tracy Chapman, Fast Car, B, Madonna, Borderline of C, Roxette en The Look. Geef het door via de Radio Rijnmond app. Rechtsbovenin app ons.

0: Ja, welke plaat hoorde je hier achterstevoren? Ik heb aan de telefoon Jos. Een hele goede middag, Jos.
1: Goedemiddag, beste jongen.
0: Ja, hallo. Hallo. Hey, hoe is het, Jos, vandaag?
1: Ja, goed. Ik zit in de tuin. Ik zit in de tuin heb ik een hoop vindenbomen.
0: Ja.
1: Het is hartstikke mooi om dat te zien.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Hoeveel vinden daarop komen.
0: Ja, en dan blijf je maar naar kijken dan de hele tijd.
1: Ja, ik wel. En af en toe doe ik een beetje, ga ik bijvoorbeeld 5 kilometer lopen, weet je wel.
0: Ja.
1: Ik ben gepensioneerd, dus ik ben op leeftijd ook hoor. Maar nou, aan de binnenkant natuurlijk zien, maar ik ben 74.
0: Nou, dan kan je blijven lopen natuurlijk. Maakt allemaal niet meer uit.
1: Je loopt er helemaal mee zeker.
0: Dat is ook nog goed voor je natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: En ondertussen weten. Lekker Radio Rijnmond luisteren en meespelen met de platenlepel natuurlijk.
1: Ik zat er nu op met Rijnmond en ik ga er mee naar bed.
0: Ja, nou dat is altijd goed om te horen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.
1: Ja, ik ook. Zeker met jullie zender.
0: Nou, dat
1: leuke
0: is,
1: muziek.
0: Dat, ja. Is, dat is enorm leuk om te horen. Maar het is een belangrijk moment op dit moment. Want ik ga jou misschien wel een mooie prijs geven. En dan ben je ook nog deelnemer voor de weekprijs. Dat is ook nog leuk. Maar dan heb ik wel het goede antwoord van je nodig. Welk nummer draaiden wij net achterstevoren?
1: Antwoord B. Ja.
0: Madonna en Borderline.
1: Ja.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd, Jos.
1: Hey, dankjewel.
0: Ja, je gaat ermee vandoor met die prijs, met die lunchbag. En je bent deelnemer voor de weekprijs. Een lunch voor twee in Delfshaven. Nou, dat is toch superleuk.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. En dan zou ik zeggen, veel plezier in je tuin nog, hè. Geniet van de zon.
1: Wordt hij wel teruggebeld of zo? Of,
0: ja joh, we bellen je natuurlijk gewoon terug.
1: Oké,

Het jaar was 1998. En ze scoorden een enorme grote hit mee. Marco Borsato samen met Doe. En die hoorde je op Radio Rijnmond. Het is de lunchbreak. Els is er ook bij. En die zegt, Thomas, heb je wel een lekker bakje koffie? Nou, ik wel. Nu jij nog als luisteraar. En de radio wat harder. Voor Giorgio Moroder.

0: Giorgio Moroder en Together in Electric Dreams op Radio Rijnmond. Het is precies 2:30. Tijd voor het weerbericht. Vanmiddag is het mooi zomerweer in het Rijnmondgebied. 25 graden en het Aldus vertelde het al. Het is echt het perfecte moment om op een romantische strandwandeling te gaan, Teun. Dat schijnt enorm leuk te zijn om dat vanavond
1: vandaag
0: te doen.
1: Vandaag, ja?
0: Ja, dat schijnt
1: is
0: echt...
1: Is dit het moment?
0: Dat is het moment. Okay. Dat heeft Eetje verteld. Vanavond is er later op de avond nog wel wat sluierbewolking, maar het blijft overal droog. Vannacht zijn er opklaringen, blijft het ook droog. Maar de temperatuur die zakt wel naar een graad of 15. Nou, je hoeft niet meer langer te wachten hoor, want je gaat hem zo weer horen. Teun, het hoofdpunt van het nieuws.
2: Hallo,
0: een hele goede middag.
2: Hallo.
3: Het slachtoffer van de steekpartij in een asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. En de twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 20 jaar. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet gevonden. En Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengekomen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft de groep uit het park gezet. De twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. En volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over een hek klimt. En de twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En slachtoffers van een ongeluk in een pretpark in de Amerikaanse stad Portland krijgen $275.000 aan schadevergoeding. Het ongeluk gebeurde in 2020.

0: kent.
1: Dat is echt, dat is mijn allergrootste angst.
0: Het lijkt me ook een absolute nachtmerrie.
1: Ik heb ook echt, ik weet niet hoe dat met jou zit. Nee, jij bent wel iemand die een pretpark leuk vindt, denk ik.
0: Nou,
1: de achtbanen leuk.
0: Ik vind bijvoorbeeld een sprookjesbos vind ik heel leuk.
1: Ja.
0: Ja, daar kan ik echt van genieten.
1: Maar zo'n achtbaan die 36 jaar over de kop gaat, dat vind jij ook niks?
0: Nee, dat vind ik helemaal niks. En ook die foto's die dan altijd worden genomen, die staan er nooit mooi op.
1: Nee.
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Sta jij er niet mooi op? Als
0: ik sta zelden mooi op een foto, kan ik jou niet hebben.
1: Oké. Nou ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Ik heb voor je Hilary Duff. Dit is So Yesterday.
2: Radio met een grote R.

Miles Smith en Drive Safe op Radio Rijnmond. Ja, sloten maaien, dat klinkt misschien eenvoudig, maar sinds deze maand moet het op een andere manier. Nieuwe natuurregels zorgen voor veranderingen en voor kritiek binnen het waterschap. Waarom is die nieuwe aanpak nodig en waar wringt het volgens Heemraad Piet van der Eyck? Je hoort hem zo op Radio Rijnmond.

0: Huey Lewis en de News en Hip to be Square op Radio Rijnmond. Bij waterschap Hollandse Delta gaat het onderhoud van de sloten sinds deze maand anders dan voorheen. En dat heeft te maken met nieuwe regels en met de manier waarop natuur en waterbeheer samenkomen. Maar wat verandert er precies in onze slootkant? Heemraad Watersysteem Piet van der Eijk legt het ons uit. Piet, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Thomas.
0: Waarom moet het waterschap eigenlijk anders gaan maaien dan voorheen?
1: Nou, dat heeft te maken met de zogenaamde gedragscode. En dat is de invulling van de natuurwetgeving op ons onderhoud. Goed om, denk vooraf even te zeggen. Ons waterschap is natuurlijk de afgelopen tijd vooral ingericht geweest op droogtemaatregelen. Dat hebben we in de, ja, daar hebben we in de media ook van genomen. Die droogte die is nog niet voorbij, maar we moeten natuurlijk ook vooruitkijken. En Albers had het vanmorgen al over kans op onweersbuien, zware buien eind van de week. En dat hoort natuurlijk ook en met name bij onze taak om te zorgen dat we voldoende water kunnen afvoeren.
0: Ja, dat water is wat jij ook zegt misschien ook wel gewoon een klein beetje gewend. Mensen zullen het niet leuk vinden, maar goed. Een regenbuitje kan wat dat betreft geen kwaad. Het heeft allemaal te maken met strengere landelijke natuurregels ook. Wat wordt er precies verwacht voor jullie met die nieuwe regels?
1: Nou ja, kijk, in het verleden waren we gewend om de sloten zeg maar, van kant tot kant volledig schoon te maken. Wij hanteren daarvoor de zogenaamde gedragscode. Het is zodat we niet voor iedere werkzaamheid een aparte vergunning hoeven aan te vragen als wij ons maar aan de algemene regels houden. Nou, daar spreken we voor 5 jaar worden daar afspraken over gemaakt. En bij de laatste vaststelling van die gedragscode zijn aanzienlijke verzwaringen gekomen vanuit de natuurwetgeving. Inhoudende dat we dus stukken. Dat we altijd wel vegetatie moeten laten staan. Dus zeg maar niet over de volle breedte van de sloot, maar afhankelijk van welke, noemen we dat, bedreigende diersoorten daarvoor kunnen komen. En dan moet je denken van libelles tot woelmuizen en in de watergang allerlei beestjes hebben we gemakshalve, tot en met de modderkruiper aan toe. En ja, dan zullen we daar met aangepast materiaal, zullen we daar op een andere manier mee om moeten gaan. Hè? Dus deels laten staan, het maaisel ook op de kant deponeren, niet meer in de taluds. Het maaisel vervolgens een aantal dagen laten liggen, zodat, en zeg ik weer, de beestjes die daarin zich nog zouden kunnen bevinden, de tijd krijgen om weg te kruipen. Ja, dat alles ligt op het land van de boer. En als dat dan een enkele dag, een aantal dagen gelegen heeft, dan komen we nog een keer langs. En dan gaan we het uiteindelijk weer wel fijner maken, kleiner maken, zodat dat in het land verwerkt kan worden. Het grote verschil is dat we minder gebruik zullen maken van de zogenaamde klepelmaaier. En dat is een maaimachine. Het woord zegt het al, klepel, die het materiaal heel fijn slaat en daarin zich bevinden diersoorten, insecten natuurlijk ook geraakt kunnen worden.
0: Ik bespeur bij u weinig enthousiasme over die nieuwe regels. U staat daar niet helemaal achter, hè, die nieuwe manier van werken.
1: Nou, volgens mij sprak ik er nog wel redelijk positief in de zin van om uit te leggen hoe het werkt. Maar het levert in de praktijk inderdaad wel problemen op. Het meerdere keren op plaats terugkomen. De mensen die dit uit moeten voeren zijn zelf ook persoonlijk aansprakelijk. En dat is toch wel een heel groot knelpunt. Hè? Dus als zij overtredingen hebben begaan, als overtreding eigenlijk, ja, dan kan de omgeving in zijn handhavend tegen optreden. En in het ergste geval krijg je gewoon een strafblad. En dat geldt dus niet alleen zeg maar, voor ons als opdrachtgever of voor de aannemer, maar ook voor degene die op die maaimachine zit. Dus ja, dat is nogal een verantwoordelijkheid. En rekening houden met allerlei natuurwaarden, heus, dat willen ze wel. Maar we moeten het ook niet onmogelijk maken. En daar neigt het dan af en toe toch. Kijk, het is zo, in het verleden is er is niemand die, zeg maar, als je een nest ziet zitten, bijvoorbeeld van een meerkoet of wat dan ook, er wordt echt wel behoedzaam mee omgegaan en omheen gewerkt. Maar ja, zou je dat anders doen? ja, dan zit je toch in de sfeer van het strafrecht. Ja, en dat is eigenlijk te gek.
0: Dat, is dat waar de grootste spanning zit op dit moment, nu?
1: Er is grote spanning zit bij onze medewerkers. En die niet alleen over de wijze van uitvoering, maar ook over de zorg wat er kan gebeuren. Kijk, onze mensen die voelen zich verantwoordelijk voor hun gebied. En droogte is een proces. Dat gaat veel langzamer, dat zie je aankomen. Dat heeft zich dit jaar ook opgebouwd tot extreme waarden. Maar wateroverlast, ja, nogmaals, we zitten nog in de situatie van droogte. Maar het kan, van het weekend kan het al totaal anders zijn. En is het niet dit weekend, nou ja, goed, dan zal dat een keer, zal dat misschien nog enkele weken langer duren. Maar dan word je er ook op afgerekend, hè? Dan zegt iedereen, ja, waarom heb je niet als waterschap je maatregelen genomen? Vanmorgen waren we voor de tv-opname van jullie in het oude land van Strijen. Sta je wel op 8 kilometer van het gemaal vandaan, hè? Dus het water moet wel via die sloten daar kunnen komen.
0: Dat is nog een flinke afstand inderdaad. En jullie hebben ook een stukje gemaaid, toch? Op televisie ook. Want mensen willen denk ik wel zien wat nou het verschil is. Wat er nu anders is.
1: Nou, dat ik denk dat je dan het beste vandaag even de nieuwsuitzending van Rijnmond kunt volgen. Want ja, ik kan het door voor de radio niet beeldend genoeg uitleggen. Ik kan wel zeggen dat overwegend, dat is denk ik het makkelijkste verschil overwegend. Laten we één kant van de oeverbegroeiing, het riet, dus staan. En maken we het natte profiel voor het grootste deel schoon. En het droge talud aan de landzijde of aan de wegzijde.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat het inderdaad het beste is dat de mensen dan vanavond gewoon om 5 uur een tv aanzetten. En dan zien ze jou vanzelf op tv het allemaal uitleggen, toch ook?
1: Ja, en een beetje, dan herkennen ze het misschien ook. Want kijk, op dit moment krijgen wij meer reacties van inwoners die zeggen van, waarom heb je dit niet gemaakt of dat niet? Want dat merken wij toch wel, dat het overgrootste deel van mensen, ja, die zeggen van, maak het eens netjes en maak het eens glad. Nou ja, dat, zo werkt het niet meer. Maar nogmaals, onze hoofdtaak blijft natuurlijk de aan- en afvoer van water. Met alle respect, we houden rekening met de natuur. Maar we zijn een waterschap, we zijn geen natuurschap.
0: Nou, Piet, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. En vanavond ben je gewoon ook nog op tv, joh. Een drukke dag voor jou.
1: Dag hoor, mooi werk.
0: Ja, dankjewel Piet. Het is Radio Rijnmond. Dit is de lunchbreak waar je naar luistert. Met nu de Doobie Brothers. Dit is What a Fool Believes. Een hele goede middag.

0: Christina Aguilera en Lady Marmalade op Radio Rijnmond. Dit was de lunchbreak. Zometeen tot 4 uur Ronald van Oudheusden. Je gaat met hem samen de middag door met onder andere Diana Ross en My Old Piano. En ook Outkast komt er voor je aan. Hey ja.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5... mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vodafone. Goedemiddag, het is 1 over 2. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht gistermiddag is een 25-jarige man. Hij is een bewoner van het AZC. Ook de twee aangehouden verdachten zijn bewoners, laat de politie weten aan RTV Dordrecht. Het slachtoffer is ter plekke in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. En de twee verdachten die werden aangehouden zijn mannen van 19 en 22 jaar oud. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet gevonden. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van het asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat twee van hen het zeeleeuwenverblijf zijn binnengeklommen. De twee gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. En de twee die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. Volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over het hek klimt. De twee hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. De afgelopen maanden worden er meer nep-mails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mail. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishing-mails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamde terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currens, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werd vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. En SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van supporters. Dan nog het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond nog zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
15: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
17: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
20: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
19: Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
20: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
19: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Ronald van Oudheusden.
5: Radio met een grote R.

Take it like a Polaroid picture. Dat is een van de teksten de afgelopen minuten in Hey Ja van The Outcast. En het was inderdaad wat mensen gingen doen zo'n 25 jaar geleden. Toen het een grote hit werd. Ja, schudden met een Polaroid foto. Maar dat was niet de bedoeling. Was ook helemaal niet nodig. Want het beeld kwam vanzelf wel op het fotografisch papier tevoorschijn. Goedemiddag, welkom bij de dinsdag aflevering van Rijnmond de Middag Door. Outcast, lekker.

En ja, die schreef het en produceerde en ook alle zangpartijen uitvoerde. Kortom, de Outkast is een beetje een titel of een naam die eraan is gegeven. Diana Ross opende deze show op een oude piano, moet je het leren. My Old Piano, 1980 was dat. In de pocket, tot 3 uur. Het eerste uurtje van deze muzikale middag heb ik Kiki Dee in de tas zitten. Van Dikhout met een klassieke popsong van eigen bodem. Natuurlijk een lekkere huidige single. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, gaat voorbij komen. En ook nog wat verstilde klanken van Birdie. Kortom, de dinsdag, dat is 25 augustus, die gaat helemaal goed komen als jij lekker blijft luisteren. Nu heb ik zin in Alex Warren. Ook een grote hit, misschien wel de grootste populaire hit momenteel bij alle radiostations, als je dat op een hoop vecht.

keuken van Birdie. Dat was ook een beetje haar handelsmerk. In 2012 was dit People Help the People. En daarvoor die Neder-popklassieker. De grote doorbraakhit van Dick Hout uit 1994. Stil in mei. En Van Dick Hout is weer heel actief. Hè. Zijn zelfs bezig of hebben plannen voor een grote clubtour. Die ook in het voorjaar zal voortgezet worden. En daar zullen ze ongetwijfeld al die bekende hits van Dick Hout gaan spelen. Met natuurlijk Stil in mij, Alles of niets, Meer dan een ander, Tot jij mijn liefde voelt. Afijn, grote hits op naam van zanger Martin Buitenhuis en zijn kornuiten van Dick Hout. Lekker om die plaat weer eens te horen. Ooit had ik een ander programma, dat was dat toch Brani voor 2 of Live at Lloyd. Toen had ik een opdracht gegeven dat de beentjes een cover konden gaan maken. Daar was er dit één van. En dat leverde heel veel leuke regionale inzendingen op. Ik weet dat ik nog een aantal van die beentjes toen heb gedraaid. Dat was echt verrassend. Leuk. Stil in mij. Nu tijd voor Kiki Dee. We gaan terug naar 1974. Ja, Kiki Dee kennen we allemaal natuurlijk van Elton John. Don't Go Breaking My Heart. Maar ze heeft ook prachtige soloplaten gemaakt. Deze bijvoorbeeld is misschien wel de beste. I've Got The Music In Me. Heb ik klaarstaan. En daarna Deodato. Kennen we die nog? 1982. Happy Hour. Maar eerst Kiki.

dit uitkwam in 2011, enorm populair bij met name jonge meiden. En ik weet dat ze ook nog een keer in Rotown speelden. Ben ik toen met mijn oudste dochter naartoe gegaan en die gingen allemaal uit hun dak. Ja, die meiden vooraan aan de Nieuwe Binnenweg. Leuk om dat weer eens te horen. Was een grote hit ook op Radio Rijnmond in die periode. Mariah Carey hoorde je voorbij komen. Cameron Whitcomb, Enrique Iglesias. Kortom, allemaal muziek die de afgelopen minuten uit je speakers schalde. Ik had even zin om de mond te houden en lekker op deze zonnige dinsdag gewoon de muziek te laten spreken. Zijn er nog muzikanten jarig vandaag? Nou, zeker wel. Gene Simmons, de bassist van Kiss, 77 jaar. Ja, die man met die tong van 77 centimeter. Billy Ray Cyrus, ja, de vader van Miley, is vandaag 65 geworden. Willie DeVille leeft niet meer, maar zou 76 kaarsjes uitblazen. En straks in het volgende uur ga ik een man met een bril eren die vandaag 72 jaar wordt. Ik ga het nog niet zeggen, maar het is een Engelsman, maakt de prachtige muziek nog steeds trouwens en is ook alweer 72. Nu de tijd voor muzika. Ach, lekker zeg. René Vroeger hier op Radio Rijnmond. Het is natuurlijk een Amsterdammer. Die hoopt trouwens binnenkort 66 te worden. Dat is het najaar. Zijn vader was Bolle Jan. Dat was ook zo'n kroegzanger. En René die heeft ook iets met Rotterdam. Ik weet nou niet of hij Feyenoord supporter is, maar hij heeft wel iets met Rotterdam. Ik kan het niet meer helemaal benoemen, maar ik hoorde laatst in de ochtend bij Peter van Drunen, die hem een ongelofelijke lieverd vond natuurlijk. En toen vertelde hij wat hij allemaal met Rotterdam had. Was niet veel hoor. Maar dit is Just Say Hello.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Goedemiddag, 1 voor 3.
7: Je bent bij Rijnmond.
6: Zometeen nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Het slachtoffer van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Dordrecht is een 25-jarige bewoner van het AZC. Dat meldt de politie aan RTV Dordrecht. De man raakte gewond en is ter plaatse in een ambulance behandeld. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, mannen van 19 en 22 jaar oud. Zij wonen ook in het AZC. Ze zitten nog vast. Het wapen is nog niet gevonden. En op de A16 bij Hendrikido Ambacht is een aanhanger in brand gevlogen. 2 rijstroken zijn dichtgegaan en op de weg is een file ontstaan. De brand is in de aanhanger ontstaan nadat het voertuig een klapband kreeg, meldt de brandweer. Het vuur was wel snel geblust, wel gingen 2 rijstroken dicht. Inmiddels is 1 daarvan weer open. In de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. In juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamd een terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteit in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten en daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking. Het blijft droog vandaag en het is 25 graden. Ook vanavond zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon en droog. En ook dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Dan de ANWB file-informatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrikido Ambacht, 5 kilometer, een kwartier door die aanhanger die daar in brand staat. 1 rijstrook is daar dicht.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Frankie Goes to Hollywood, 1986, Rage Hard. Was niet zijn grootste hit, hè, maar het was een beetje een comeback single. Want het stond een tijdje droog na de grote hits als Relax, Two Tribes, The Power of Love. En de platenmaatschappij wilde weer boom zien. Dus hij moest echt een grote hit gaan scoren. Toen kwam hij met dit relatief nieuwe geluid. Het was wat rockier, wat dramatischer. Maar het werd niet zo'n hele grote hit als daarvoor. Dus een beetje het begin van het einde van Frankie. Ik begon wel met, wat mij betreft, de leukste hit van Katy Perry. I Kissed a Girl was natuurlijk haar doorbraak. Maar dit Hot and Cold was, wat mij betreft, echt lekker stevige plaat. Heb ik ook voorheen veel gedraaid in andere programma's hier op Radio Rijnmond. Lekker. Blijft wat mij betreft een heel erg vers klinken. Hot and Cold, lekker. Ze doet het nu trouwens met die Canadese ex-premier, hè? Trudeau. Jazeker, nog steeds een stelletje. Ik volg niet alle juice-kanalen, maar ik ga daar maar vanuit. Die laat hij niet meer los en dat is heel verstandig. Wat zit er in de tas? Straks, ik zei het al, we gaan een jarige draaien die vandaag 72 wordt. Een man uit Engeland met een grote zwarte bril. Zal ik het verklappen? Ja, joh, natuurlijk. Ik ga straks in ieder geval Elvis Costello draaien met Good Year for the Roses. Prachtige plaat uit 1981. Maar Elvis is vandaag jarig. Ik heb ook nog een lekkere Alcazar bij me. Niet de voormalige discotheek in Puttershoek, maar de dance act met Crying at the Discotheek. En nu de hoogste. Oh ja, straks ook nog The Scene met Blauw. Nederlandse band Teddy Swims. ABBA met een ouwtje uit 76. Maar nu Rolf Sanchez. Nieuwe plaat. Dit is Marchard.

Hiep hiep, hoera, Elvis Costello. De man die we allemaal kennen van de grote zwarte Buddy Holly-achtige bril natuurlijk. 1981. Een beetje nasaal geluid herken ik nu op mijn koptelefoon. A Good Year for the Roses was niet een originele liedje van Elvis. Maar een country hit. Dat was al in 1970 voor het eerst opgenomen door George Jones. En dat werd ooit geschreven door Jerry Chestnut. Ja, dat zijn de componisten uit de country die een oor konden verdienen. Mooie uitvoering trouwens. Daarvoor hoorde je Alcazar en daarvoor Rolf Sanchez met zijn nieuwe single. En misschien zit die melodie wel in je hoofd nog steeds en denk je, wat was het nou ook alweer? Ja, ja, puntje van je tong. Ja, natuurlijk, van Dusty Springfield uit 1963. I Only Wanna Be With You is het origineel daarvan. En dat is dan een Spaanse versie geworden. Ahora Tu Puedas Marchar van Luis Miguel uit 1987. En Rolf Sanchez heeft dat in de mixer gegooid en heeft er ook wat Nederlands aan toegevoegd. Zo, zijn we helemaal bijgepraat. Tijd voor muziek? Lijkt me wel. We gaan terug naar 2012. Jawel, Long Way Home van Direct. En daarna Rod Stewart en Sting en Bryan Adams, All for Love.

Wow, wat een variatie in stemmen de afgelopen minuut. Hè. We hoorden het bijna zeehondachtige geluid van Telau, de overleden zanger van de Nederlandse band The Scene. Ja, die had echt dat markante, rauwe geluid. Ik heb hem twee keer in de studio gehad en toen heb ik dat ook tegen hem gezegd. En de laatste keer was hij wel heel rauw in de keel. En dat had te maken met zijn ziekte die toen al behoorlijk oprukte. Blauw, prachtig om die plaat weer te horen. 1991. Daarna het donkerbruine koffiegeluid van Teddy Swims. Nou, whisky wellicht meer. En zojuist de facetstemmetjes van de boys van Wham. Uit de begintijd. Bad Boys, 1983. De koek zit er. De koek is opgeslokt. De koek is op. Ja, zo moet ik het zeggen. En vanavond kun je weer naar een prachtige film gaan in de openluchtbioscoop. Is een beetje traditie geworden dat ik iedere dag even meld wat er draait. Het is vandaag Calle Malaga. Een prachtig Spaans-Arabische film met Marokko als basis. En de ondertiteling is in het Nederlands. Hè, dus je kunt er gewoon heen gaan met een koptelefoontje. Kun je daar genieten van Calle Malaga. Een prachtige film uit de filmhuizen. Vanavond op het grote scherm. Morgen ook nog wat leuks staan te zien. Jazeker. Maar dat hoor je morgen dan wel. Hè. Ik zou zeggen, een fijne voortzetting van deze dinsdag 25 augustus.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja, goede vraag.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Het is bijna 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
7: Langs de N218, de Groene Kruisweg Oost bij Heenvliet, is een auto in het water beland. Dat meldt de brandweer. Een vrouw zou tijdens het rijden zijn afgeleid door een heliumballon in de auto. Daardoor raakte het voertuig van de weg en belandde het in het water. Dat meldt een 112-correspondent. Ze kon zelfstandig uit de auto komen en raakte niet gewond. Wel hield ze er een nat pak en flink de schrik aan over. En op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is een aanhanger in brand gevlogen. Twee rijstroken zijn dichtgegaan en op de weg is een file ontstaan. De brand in de aanhanger ontstond nadat het voertuig een klapband kreeg, meldt de brandweer. Het vuur was snel geblust en de rijstroken zijn inmiddels weer open. En de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen in actie moeten komen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten, staat in de mails. De fraudehelpdesk kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmails doorgestuurd. En in juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen klikken op de link om zogenaamd een terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currents, het bedrijf achter iDeal, ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen. En SC Cambuur mag aankomende zondag geen uitsupporters van Twente ontvangen. Dat hebben de lokale autoriteiten in Leeuwarden bepaald. Aanleiding is het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Tijdens de wedstrijd werden vanuit het uitvak vuurwerk richting andere vakken geschoten. Daarbij raakten 7 supporters gewond. De gebeurtenissen worden nog onderzocht en er wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. SC Cambuur zegt het besluit te betreuren, maar steunt en respecteert het vanwege de veiligheid van de supporters. Het weer, zonnig en sluierbewolking, het blijft droog. En toen viel mijn computer uit. Dat is nou de tweede keer dat dit gebeurt, Rijntjan.
8: Ja, nou ja.
9: Nou ja, zolang jij niet uitvalt.
7: Nee, ik blijf het doen. Het is verschrikkelijk. Gelukkig. Maar goed, ik ga hem even herstarten. Gaan jullie verder met de files.
6: Ja, vanavond is er nog wat zon en sluierbewolking. Vannacht opklaringen en droog. Het koelt af naar 15 graden. En morgen weer periode met zon. Een droge dag morgen. En dan wordt het 25, misschien wel 26 graden.
7: Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
6: Ja, dat is jouw tekst inderdaad. Dankjewel, Teun.
7: Ja hoor.
9: Ja, het wordt toch vroeg drukker onderweg. Deze files vallen het meeste op. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Daar staat 9 kilometer. 50 minuten vertraging door een stilstaande vrachtwagen. Maar de weg is inmiddels vrij. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Kralingen. Daar staat 2 kilometer. 6 minuten vertraging door een stilstaande wagen. En 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Tweede Kerk. 4 kilometer, 10 minuten vertraging.
6: Goed zo, kunnen we gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. De eerste plaat is deze saxofoon. Deze saxofoon, daar gaan we mee beginnen.
9: Let's go.
6: Let's go.
10: Afslag Rijnmond.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
13: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
12: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Hey, Remo!
18: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
20: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Baker Street in de danceversie uit 1992 aan het begin van Afslag Rijnmond. Dat was een nummer van Undercover, 9 minuten over 4. Goedemiddag. Dit is Radio Rijnmond met elke werkdag tussen 4 en 7. Afslag Rijnmond, de afslag die je neemt als je werkdag erop zit. Als je denkt, het is wel weer mooi geweest voor vandaag. Ik ga mezelf een beetje lekker verwennen. Een beetje onderuit. Eerst naar huis natuurlijk in de auto. En dan kijk je naar dat bordje in de verte. Afslag Rijnmond. En dan weet je, ja, nu zit ik goed.
1: En nu komt het ook allemaal goed.
0: Nu komt het goed. Goed dat je luistert, want we gaan je ook echt verwennen hoor. Met heel veel goede muziek natuurlijk. Met aan het einde de lekker lange laatste. We hebben weer twee fraaie platen meegenomen om uit te kiezen. En natuurlijk heel veel nieuws te bespreken van deze dinsdag. Dat doe ik ook vandaag weer met het reserveengeltje op mijn schouder. Jetsel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat houd je bezig vandaag?
1: Nou, ik ben vanochtend wezen sporten.
0: Ja.
1: Weet jij wat origami is? Dat is een soort Japanse vouwkunst.
0: Ja, papier. Vouwen,
1: nou, ja. Dat heb ik dus vanochtend met mezelf zo ongeveer gedaan.
0: Oh ja?
1: Dat is een... Ik ben iets nieuws aan het proberen. Dat heet Pilates. En dat is dan op een of ander moeilijk apparaat. En ja, het voelde alsof ik aan het origami was met mezelf. Dus dat ik mezelf uit de knoop heb weten te halen en hier op tijd was.
0: Ja.
1: Mag een wonder heen.
0: Ja. En zijn daar foto's van? Hoe dat eruit ziet?
1: Wat denk je zelf?
0: Nee, denk ik niet. Nee. Ja, denk ik ook niet. Nee. Rhetorische vraag.
1: Nee, over een tijdje, als ik heel goed word. Ja. De kans is vrij klein, dat zeg ik er vast bij. Dan zal ik je misschien een foto laten zien van ver af.
0: Maar je bent vanochtend dus een beetje opgevouwen als het ware. Maar
1: ja,
0: het is geen yoga, begrijp ik.
1: Nee, het is geen yoga. Maar het doet wel zeer.
0: Het doet wel zeer.
1: Ja, het doet echt heel erg veel pijn.
0: Nou, ja. Goed, dat je dat doet.
1: Ja. Ik zou zeggen, probeer het eens. Het is weer eens wat anders dan schoproeien, waar we het gisteren over hadden.
0: Ja.
1: Ja, ook leuk. En wat houdt jou bezig?
0: Nou ja, ik zit nog steeds wel een beetje in mijn hoofd met dat vuurwerkincident van afgelopen zondag. Er was natuurlijk vandaag die verklaring van die supporters die dat dan hebben gedaan.
1: Wonderlijke verklaring.
0: Hele wonderlijke verklaring. Ja. Die zei, jongens, stel je niet zo aan, het valt best wel een beetje mee. Oké, er kan wel eens een vuurwerkpijl op je afkomen en dan word je geraakt en wat dan nog. Hele rare reactie vind ik. Maar ik zag net ook dat er een actie is van een Feyenoord-fan die bezig is om met geld in te zamelen voor de getroffen slachtoffers daar in Leeuwarden.
1: Ja, supporters zijn er.
0: En die zijn er gelukkig ook. En die zou ik ook heel graag willen spreken. Ik weet niet wie het is. Dat is als het iemand is die ons daarbij kan helpen. Ik zou hem graag even willen bellen in de uitzending.
1: Laat het even weten.
0: Die wil in ieder geval 10.000 euro bij elkaar leggen om te zorgen dat die supporters hun onkosten...
1: En daar kunnen wij natuurlijk bij helpen als we hem even spreken op de radio. Dus laat het vooral even weten. Stuur even een appje naar ons.
0: Stuur even een appje via de Rijnmond app, dan komt het vanzelf hier bij ons in de studio terecht. Hoe dan ook, goede actie. Gelukkig.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.
3: We're gonna do this one together.

0: Hij is nog maar 21 jaar, hij komt uit New York en hij was afgelopen weekend een van de sensaties op Lowlands. Heb je die beelden gezien?
1: Vind hem fantastisch, kan niet anders zeggen.
0: Prachtig suède, paars pak had hij aan.
1: Oh.
0: En een uur lang blies hij de hele zaal weg. En wat ook wel grappig was, hij heeft natuurlijk nog niet zo heel veel repertoire. Dus hij speelde zijn hit 12 to 12 gewoon 2 keer.
1: Nou, ik zou hem wel 3 keer willen horen.
0: Tot groot enthousiasme van het publiek.
1: Ja, natuurlijk.
0: Daarvoor draaiden we trouwens David Bowie en Tina Turner. Tonight. En dat brengt de tijd op 5:10. En we gaan ons bezighouden met de OV-chipkaart. Want die gaat binnenkort met pensioen. Het systeem is namelijk helemaal verouderd. In de tussentijd zijn er heel veel dingen veranderd. En dat zou zomaar eens ten goede kunnen komen aan de reiziger. Overstappen is natuurlijk iets dat we wel gewend zijn in het openbaar vervoer. Maar om dat te kunnen blijven doen, moeten we van de OV-chipkaart naar OVP. Daar gaan we over spreken met Gerbrand Corbé van OVP. Gerbrand, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Want waarom moet het allemaal weer anders?
2: Nou ja, ik heb een beetje gezegd. Ooit maakten we geld over met een overmaakkaart die je dan in een envelop stopt. Die ligt hier niet eentje op de post. We hebben allemaal, voor degenen die wat jonger zijn, we hebben allemaal Windows XP gehad, Vista. Ja, en we zitten nu ook al een stuk verder. Kijk, techniek veroudert op een gegeven moment. Dat geldt ook voor de chip die in die pas zit. De techniek wordt niet meer ondersteund. Chips worden niet meer gemaakt. En dus gaan we wat anders doen. En als we het anders doen, wil je het niet alleen vervangen, wil je het ook beter maken.
0: Ja.
2: Nou, dan krijg je OVP.
0: Ja, dan krijg je OVP. Maar goed, je weet ook, mensen houden niet zo van veranderingen. Zeker dat wat oudere mensen, die houden hier helemaal niet van. Die hadden het liefst nog de strippenkaart gehad. Dus,
2: ja.
0: Dus waarom moeten wij nu naar OVP?
2: Nou ja, kijk, al zou ik de chips willen bestellen, ik kan ze niet meer krijgen. Daar hebben we rekening mee gehouden, dus we moeten wel. Dat moet ook wel. En tegelijkertijd hebben we ook geleerd van de OV-chipkaart, van wat kon er allemaal beter. Het was vooral een technische kaart, alles werkte. Alleen, in het begin hebben we de nodige problemen gehad. Zullen mensen vast nog wel herdenken. Het was niet handig. Je kon hem hacken en dergelijke. Hebben we overal oplossingen voor bedacht.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar we kunnen nu iets waarvan we kunnen zeggen van, goh, we zijn niet begonnen met de techniek. Ja, natuurlijk hebben we ook moeten doen. Maar we hebben ook mensen ingehuurd die hebben, een muur over een lengte van 6,5 meter helemaal volgeschreven met wat komt de reiziger tegen, wat zouden eventuele problemen zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dus we hebben nu echt gefocust op gemak. En ja, bij iedere overstap moet je een drempel over. Maar als je dat drempel, een drempeltje hebben willen maken, over bent, dan moet het alleen maar makkelijker worden.
0: Nou, dat klinkt goed. Maar wat is het grote voordeel?
1: Ja, kan hij bijvoorbeeld ook stofzuigen? Dat lijkt me nou enig. Ja,
2: nee,
1: dat lijkt mij nou een voordeel.
2: Dat nou zoveel gevraagd. Nee, maar kijk, je hoeft niet meer naar de automaat om saldo of producten op te laden. Hoeft niet meer. Je kunt ook kiezen. Gebruik ik een betaalpas of ga ik met een OV-pas reizen? En er is ook een app met steeds meer functies die de reizen makkelijker maken. En met die app heb je overzicht over je reizen. Wat heb ik gereisd? Je kunt zien of je inderdaad bent ingecheckt of niet. Dan zou je denken, ja, daar was ik toch bij.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn ook mensen die blind zijn. En is het vreselijk handig om je mobieltje te voelen trillen en de bevestiging te krijgen. Want anders moet je toch wel weer heel snel op zoek naar een andere paal waar je kunt inchecken. Nou, en vergeten in- en uitcheck kun je ook met zo'n app zelf herstellen. Je kunt zelf kortingsproducten toevoegen.
1: En er komt hier nu een vraag binnen. Er komt een vraag binnen van een luisteraar die zegt, kun je er ook mee parkeren op PNR?
2: Ja, komt eraan.
1: Kijk. Nou, wat een goede vraag.
2: Het kan al op NS-terreinen, maar er komen er steeds meer bij. Dus dat wordt steeds verder.
0: Ja.
2: Het wordt steeds meer mogelijk eigenlijk. We zijn ook begonnen met producten waarvan we zeiden van, goh, zo werkt het. En dan hebben we vervolgens ook, en dat is ook anders dan in het verleden, de reiziger eigenlijk volle inspraak gegeven om te zeggen van, ja, wat kan er beter? En daar hebben we ook naar geluisterd.
1: Mm-hmm. Kijk.
0: En dan hebben we een kaart, maar er is ook een app, begrijp ik. En je kunt ook nog betalen met je betaalpasje. Maar wat is nou het handigste?
2: Dat hangt er vanaf. Daarom hebben we een overstaphulp gemaakt. Kijk, een betaalpas is heel handig als je incidenteel reist. Een OV-pas is dat voor mensen die bijvoorbeeld niet met een betaalpas willen reizen. Ik noemde net al bijvoorbeeld even een blinde. Stel dat die een pasje verliezen, die vinden dat niet fijn en die reizen liever met een OV-pas. Mm-hmm. De OV-pas is er ook voor alle NS-producten, voor abonnementen. Die gaan alleen op een OV-pas en niet op betaalpas. En waarom niet een betaalpas? Het zit een beetje in het woord eigenlijk. Die gebruik je om een betaling te verrichten. En als je een abonnement hebt, dan heb je eigenlijk de NS al betaald. Dus dan is het weer een identificatiemiddel om te laten zien, hey, ik ben het.
0: Ja.
2: Dus vandaar.
0: En kan dat ook allemaal met de app? Of heb je dan echt weer dat kaartje nodig?
2: Nee, je hebt dat kaartje nodig, maar geen nood. De betaalpas kun je tegenwoordig natuurlijk ook op je telefoon krijgen. En dat geldt straks ook voor de OV-pas. Heb je nu als fysieke pas, maar komt straks ook beschikbaar. Eind van het jaar om en nabij. Aha. Ook in digitale vorm, ook op je telefoon. En als we het toch over die mobiele telefoon hebben, hebben we het ook nog zo makkelijk gemaakt. Dat weet een instelling, het heet Express. Je hoeft je telefoon ook niet meer te ontgrendelen. Als je zegt van, je hou hem voor de incheckpaal en dan kun je gewoon doorlopen. Hoef je niet meer een Face ID of een code in te tikken. Je houdt altijd een hand vrij.
0: Het wordt echt steeds makkelijker, Gerben.
1: Dat hopen we nog maar, inderdaad.
2: Ja, en we proberen ook steeds meer producten toe te voegen eigenlijk. Kijk, die oude kaart zat een chip in een kaart. En die chip die telt alleen op wat er gebeurt. Die nieuwe kaart die zijn verbonden met een computer. En dat betekent dat die een stuk slimmer is geworden. Want die kaart die kan ook onthouden. Je hebt in sommige steden heb je producten. En dan kun je gewoon onbeperkt reizen voor 10 euro. Dus je kunt voor meer reizen. En dan denk je van, hey, je hebt voor, ik noem maar 20 euro gereisd. Maar je maakt gebruik van een product waar het gemaximeerd is.
0: Wat de mogelijkheden. Ik moet me nog wel een beetje in verdiepen. Hoeveel tijd hebben we om over te stappen?
2: Sommige mensen benaderen we nu al met een aanbod om tegen korting over te stappen. En anders, de overchipkaart in het OV stopt eind 2027.
1: Tegen die tijd zullen we nog wel een hier en daar wat teksten uit hebben.
0: Het kan best zijn dat we je nog een keer gaan bellen, Gerbrand.
2: Ik kom graag nog een keer terug.
0: Dankjewel voor de uitleg.
2: Graag gedaan. Fijne dag.
0: 4:55. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Nu met het geluid van Sister Sledge en We Are Family.

0: Sister Sledge. En We Are Family op Radio Rijnmond. De grote Radio Rijnmond familie. En wie daar zeker ook onderdeel van uitmaakt is natuurlijk...
1: De Stripjockey.
0: Ja, en als je net nieuw bent in onze familie... Ja, de Stripjockey, dat is dat mannetje dat hier boven op zolder altijd hard zit te werken.
2: Heel wonderlijk ventje.
0: Bekende hit, helemaal strippen.
2: Weet je, ik vond hem in het begin een beetje eng, maar het valt best mee.
0: Als je mij een keer beter leert kennen...
2: Kwaad.
0: Ja, nee. Je geeft hem af en toe een knipoogje, dat helpt ook altijd. En je steekt een duimpje omhoog als hij weer een bekende hit heeft gestript. Dan is hij helemaal tevreden. Hij heeft vandaag wel goed zijn best gedaan. Een Nederlandse hit uit een grijs verleden. Helemaal gestript tot er bijna niks van over is. En dan is alleen de zang over. Knipt hij er een klein stukje uit en dan gaan wij raden welk liedje het is. En wie het liedje zingt.
3: What will be the temper? What will be the pain?
0: Dat is een lastige, vandaag. Nog één keertje, jongens.
3: What will be the temper? What will be the pain?
0: Wie zingt dit? En hoe heet het liedje? Pak de Rijnmond-app als je het weet en stuur de oplossing met een appje naar ons. Of je kunt ook bellen naar 010 436 4436.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5... mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen... en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd... terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: 1 minuut over 4:30. Dit is Radio Rijnmond. Hoe gaat het op de weg?
2: Nou, het is best een beetje druk. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoefpiet. Daar staat 10 kilometer, 10 minuten vertraging. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 4 kilometer, een kwartier. Door een stilstaande vrachtwagen, de weg is inmiddels wel weer vrij. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 4 kilometer, 12 minuten vertraging door een stilstaande auto. De linker rijstrook is daar dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. 5 kilometer, een klein kwartier vertraging.
0: Het is zonnig in de regio, ook vanavond nog wat zon met de sluierbewolking. Vannacht opklaringen, droog, het koelt af naar een graad of 15. En morgen, periode met zon, een droge dag opnieuw... en het wordt zo'n 25, misschien 26 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
11: Een casino in Dordrecht hoeft een bezoeker... zijn verliezen van 30.000 euro niet terug te betalen. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De man had zich vanwege zijn gokverslaving ingeschreven in het Crux-register. Mensen die daarin staan mogen niet worden toegelaten tot legale casino's. En toch werd de man 51 keer toegelaten en verloor hij in een paar weken tijd zo'n 30.000 euro. De man stond wel geregistreerd, maar identificeerde zich met een ander identiteitsbewijs. Hierdoor gaven zijn gegevens geen hit bij een controle en kon hij dus toch bij de casino's naar binnen. En langs de N218, de Groene Kruisweg Oost bij Heenvliet, is een auto in het water beland. Dat meldt de brandweer. Een vrouw zou tijdens het rijden zijn afgeleid door een heliumballon in de auto. En daardoor raakte het voertuig van de weg en belandde het in het water. Ze kon zelfstandig uit de auto komen en raakte niet gewond. Wel hield ze er een nat pak en flink de schrik aan over. En in Italië is ophef ontstaan over een 17-jarige ober die een beledigende boodschap op de rekening van een klant zou hebben gezet. De ober schreef dat de vrouw hem gek maakte en zette er de tekst bij: ze werkt op mijn zenuwen, laat haar eieren maar

0: toch? Ja.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
0: Die gaat het echt nooit meer doen, hoor. Echt niet. Komt goed.
1: Radio met een grote R.

0: Een rockband met een mandoline. Ja, dat was heel bijzonder in 1991. Het was een nummer 1 hit voor R.E.M. Losing My Religion. 9 over half 5.
1: De stripjockey.
0: Die heeft er weer eentje te grazen genomen. Weer zo'n bekende hit van vroeger.
2: En hoe?
0: Zo.
2: Nou.
0: Die is alles eraf gesloopt.
2: Ik hoorde wel een beetje gegil van de zolder toen dit liedje werd gestript.
0: Ja, dat doet hij altijd.
2: Hè. Ja.
0: Altijd veel kabaal bovenop zolder, maar uiteindelijk allemaal voor het goede doel. Namelijk een bekende hit. Helemaal strippen tot er bijna niks over is. Alleen een snippertje van de zang.

0: En vandaag is dit het resultaat. Let op.
1: What will be the temper? What will be the pain?
0: Ja, welk liedje is dit? Dat is de vraag. En wie zingt het liedje? Nog één keer.
1: What will be the temper? What will be the pain?
0: Ik zou zeggen, kom erop met je oplossing. Stuur hem even door met de Rijnmond-app. Dat is het makkelijkste. Maar als je het leuk vindt om ons te bellen, dat vinden wij ook gezellig, hoor.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat kan ook. 010-436-4436. Shawn Mendes en Camila Cabello. Hello.

0: Camila Cabello. Uit 2019 was dit Señorita. En we hebben nu een señorita uit Ridderkerk aan de lijn. Haar naam is Leni Bobijn. Leni, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey, hoe is het, Leni?
2: Leni.
1: Ja, goed. Ja. Goed.
0: Heb je een leuke dag gehad vandaag?
1: Ja, ja, best wel. Ja hoor.
0: Ja, ja. Wat heb je uitgesproken?
1: Nou, niet zoveel eerlijk gezegd.
0: Nee?
2: Nee. Nou, dat kan ook goed zijn.
1: Een beetje in de tuin gezeten. Een beetje binnen gezeten. Was een beetje warm in de tuin.
0: Oh ja? Is het alweer te warm in de tuin?
1: Ja, in de tuin was het weer een beetje te warm. Dus.
0: Heb je een mooie tuin, Leni?
1: Ja, best wel, best wel. Ja, hoop bloemetjes, hoop groen.
0: Ja.
1: Dus.
2: Nou, dat is goed. Dat klinkt gezellig. Komen we de volgende keer met z'n allen lekker.
1: Nou, gezellig. Jullie zijn altijd van harte welkom.
2: Nou, dat horen wij graag, Leni. Wat gezellig klinkt jij.
1: Ja. Zeg,
2: ik kreeg een appje van jou binnen.
1: Ja?
2: Ja. Ja, dat weet je toch nog wel?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Want onze stripjockey.
1: Ik hoorde het meteen.
2: Ja?
0: Ja, je hoorde het meteen zelfs. Oké.
1: Okay. Ja, meteen. De eerste klanken.
0: Nou, vertel maar dan.
1: Maywood, Late at Night.
0: Ja, joh. Ah. Dat is helemaal goed, Leni. Ja. Ja, het was vandaag best wel lastig, want ik zag ook wat... Meehoed hadden wel veel mensen goed, maar ook Rio kwam bijvoorbeeld voorbij als oplossing.
1: Ja. Nee, ik hoorde het meteen. Dus. Nou, dankjewel.
2: Ja, je hebt nog niks gekregen, hè, Leni?
1: Nee.
2: Maar zal ik je vertellen wat je wel krijgt?
1: Nou, vertel.
2: Nou, kijk, voor het geval het wat minder warm wordt... hebben wij prachtige afslag Rijnmond sokken voor jouw poeselige voetjes. Ja. Ja, dat vind je leuk, geloof ik, hè?
1: Jawel.
2: En dan doen we er nog een koelkastmagneet bij.
1: Ja.
2: Nou, dat is ook mooi. En dan maak je ook nog kans op de maandprijs. En die is niet misselijk, kan ik je vertellen, Rijntje-Jan. Wat was het ook alweer?
0: Bioscoopvoorstelling voor 50 personen.
1: Ja.
0: Dat gaat pas vrijdag verloot worden onder alle winnaars. Ja. Dus dat hoor je dan vrijdag ook in dit programma trouwens.
1: Ja, nou even afwachten, hè.
0: Maar goed, een magneet op de koelkast.
1: Ik vind dit al heel leuk,
0: hoor. Ja, toch?
1: Ja.
0: En dan loop je binnenkort door in de kerk met die voetjes van je.
1: Met de
0: Rijnmondsokken. Met de Rijnmondsokken. Dan weet iedereen, daar loopt de winnaar. Daar loopt de winnaar. Dat is Leni. Dag Leni.

0: Maywood. Vandaag gestript door onze stripjockey. Late at night. Niet Rio, late at night. En Kees, het was ook niet 9 to 5 van Dolly Parton. Nee, dat was goed. Zo hadden we ook wat foute oplossingen vandaag. Maar de meeste hadden het toch wel weer goed. Knap, we hebben heel veel slimmeriken onder onze luisteraars.
1: Dat mag duidelijk zijn.
0: Het is 12 minuten voor 5. Het is tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Vandaag nieuwe muziek van Roxanne Hazes. Ik heb een zwak voor Roxanne Hazes, echt waar. Ze is 33, geboren in Gouda. Natuurlijk de dochter van André Hazes. We leerden haar in 2007 al als tiener kennen door So You Think You Wanna Be a Popstar. Maar 10 jaar later koos Roxanne nadrukkelijk haar eigen muzikale weg. Met het album, misschien kan je dat nog herinneren, In Mijn Bloed. Dat album leverde haar een Edison op. In 2023 volgde een tweede album. En binnenkort, in oktober, dan komt haar derde album uit. Onder de titel Tranen in de Gift Shop. Komt op 16 oktober uit. En in de aanloop naar dat album verschijnt er af en toe een single. De titelsong heb ik in juni al eens laten horen. Dat was al een heel veelbelovend nummer. En nu de nieuwe single Vang Je Mij. Het is een nummer dat gaat over iemand dichtbij laten komen. Ook al ben je bang om gekwetst te worden. Over bindingsangst, verlatingsangst en uiteindelijk dan toch de overgave. Een gevoel dat ze zelf herkende toen ze haar echtgenoot Erik leerde kennen. Ze heeft het nummer geschreven samen met Clifford Goylo en Alex van der Zouwen. En die laatste die kennen we natuurlijk als Kraantje Papi. Kraantje Papi. In het najaar komt Roxanne Hazes deze kant op. Op 5 november staat ze met haar nieuwe theatershow In de Stoep in Spijkenisse. En op 14 november in de Kunstmin in Dordrecht. En dit is dus haar nieuwe single, Roxanne Hazes, Vang Je Mij.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: muziek op Radio Rijnmond.
1: Val je mij als ik val?
0: Vandaag Roxanne Hazes.
1: Val je mij als ik val?
0: Wat een goede stem, wat een goede band.
2: Maar wat een plaat.
0: Wat een goede plaat.
2: Geweldig.
0: Dat belooft heel veel voor het album dat dus in oktober gaat verschijnen. Hou haar in de gaten, Roxanne Hazes. Vang je mij is haar nieuwe single. En dit is Leanne Rimes.

0: Leanne Rimes. Can't Find the Moonlight, zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is Teun Willems met het nieuws.
15: Bij een ongeluk op de N480 in Streefkerk is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat op de fiets en werd geschept door een bestelbus. Voor het slachtoffer werd een ambulance opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg is na het ongeluk afgesloten, zowel in de richting van Nieuw-Lekkerland als in de richting van Groot-Ammers. De politie doet nog verder onderzoek. En de politie heeft een 33-jarige Poolse Rotterdammer aangehouden. Het is de derde aanhouding in een groot onderzoek dat wordt gedaan naar de dood van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. In mei dit jaar woedde brand in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord. Na het blussen werd in de woning het lichaam gevonden van de 44-jarige man. Het onderzoek kwam naar voren dat het slachtoffer al was overleden voor de woningbrand. Waar hij wel aan is overleden is nog onduidelijk. Eerder werden al een 38- en een 36-jarige Poolse Rotterdammer aangehouden in dit onderzoek. Beide mannen zitten nog vast. En een casino in Dordrecht hoeft een bezoeker zijn verliezen van 30.000 euro niet terug te betalen. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De man had zich vanwege zijn gokverslaging ingeschreven in het Crux-register. Mensen die daarin staan mogen niet worden toegelaten tot legale casino's. En toch werd de man 51 keer toegelaten. De man stond wel geregistreerd, maar identificeerde zich met een ander identiteitsbewijs. Hierdoor gaven zijn gegevens geen hit bij een controle en de rechter vindt daarom dat het casino geen schuld heeft. En een deel van de Feyenoord-aanhang heeft op sociale media de gebeurtenissen van Cambuur Feyenoord afgelopen weekend gebagatelliseerd. Rotterdam Radicals noemt dat een deel van het vuurwerk in het familievak terecht is gekomen een pyroactie met nul intentie om supporters te raken. Mensen inhaleren wat rook, hoorden wat knalletjes, maar daar ga je niet dood van. Volgens de laatste berichten zijn er 7 gewonden gevallen met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De wedstrijd werd alleen even stilgelegd om vervolgens uitgespeeld te worden. Cambuur en Feyenoord proberen nu de verantwoordelijken voor deze actie te identificeren. Het weer, zonnige sluierbewolking, het blijft vandaag droog en het is 25 graden. Ook vanavond zonnig, vannacht opklaringen en morgen vrijwel hetzelfde beeld. Periode met zon, droog en ook dan wordt het 25 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: De spits komt aardig op gang. Ik pik de files eruit met de meeste vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 13 kilometer, een kwartier vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 5 kilometer, een kwartier vertraging. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag Zuid 14 kilometer, 10 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk 17 kilometer, 25 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 9 kilometer, een klein kwartier vertraging. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven 5 kilometer, bijna 20 minuten vertraging.
0: In afslag Rijnmond gaan we zo meteen verder met deze. Herken je deze? Denk het goed aan.
1: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
17: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo!
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant!
21: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW! Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW!
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
21: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio.

0: En dit was in die hele lange carrière zijn enige nummer 1 hit. In 1986. Langer hard. 10 minuten over 5. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond. Tot 7 uur. Goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Afslag Rijnmond. En we hopen dat je erbij blijft tot en met de lekker lange laatste. Die draaien we vak voor 7 uur. Zover is het nog lang niet, Jet. Want we hebben nog veel dingen te bespreken. Waar moet het nog over gaan?
1: Nou, ik denk dat het leuk is om even terug te gaan in de tijd. En te kijken of we dat kunnen laten herleven. Ja, het is een beetje cryptisch.
0: Dat is een beetje cryptisch.
1: Ja. Nee, er loopt hier een hele leuke Belgische meneer rond in Rotterdam. En die maakt kunstwerkjes eigenlijk. Waarin we kunnen kijken naar hoe Rotterdam er vroeger uit zou gezien hebben.
0: Ja.
1: Vind ik leuk.
0: Een wonderlijke hobby die erg populair is. En dat heeft hij eerst alleen in zijn eigen land gedaan. Maar hij is deze dagen dus in Rotterdam.
1: Natuurlijk.
0: Om de stad van vroeger, de Rotterdam van vroeger, tot leven te brengen en te vertalen naar de stad van nu. Nou, een beetje cryptisch allemaal inderdaad, maar daar horen we zo meteen meer over van hemzelf. Wat nog meer?
1: Ik wil toch eigenlijk wel weten hoe staat het met de inzamelingsactie. Heb jij daar zicht op?
0: De inzamelingsactie?
1: Ja, jij zei dat er al 2000 euro was ingezameld.
0: Je hebt het over die Rotterdammer, die Feyenoord supporter die begon is met, je zou bijna kunnen zeggen, een tegenactie na dat vuurwerkincident. Die heeft inderdaad op Clubmeister een inzamelingsactie geopend om slachtoffers van het vuurwerkincident van afgelopen zondag onder de Cambuur supporters om die te steunen, financieel een duwtje in de rug te geven.
1: Die willen wij natuurlijk heel graag spreken. Dus als je daar meer van weet, laat het aan ons weten. En we gaan het hebben over slapen. Slapen met 100 mensen tegelijk. Ja?
0: Ik kijk jou nou aan.
1: Ja, het is een hele wonderlijke blik.
0: Tipje van de sluier.
1: Slapen met 100 mensen in een kerk.
0: In een kerk.
1: En dan ook nog met heel veel kunst en muziek en geluid. En ja, heel bijzonder.
0: Ook daar hoor.
1: Alles over weten. Oh,
0: ja, zometeen. In Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

Bruno Mars was dat zijn nieuwe single. Ja, het is de ene goede hit naar de ander bij Bruno Mars. On My Soul is zijn nieuwste. Daarvoor hoorde je trouwens Love Me Like You Do van Ellie Goulding. 10 minuten voor 6:30. We gaan zo bellen met Trevel Reinhardt. Dat is een Belg die oude foto's tot leven weet te brengen. Oude stadsfoto's. Daar vertellen we zo meer over. Na Michael Jackson en Rock With You.

0: Rock With You, Michael Jackson. 8 minuten voor 5:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond en we hebben aan de lijn Reinhard de Jonge, een Belgische kunstonderwijsleraar die in Gent een nieuwe hobby heeft ontdekt. En dat is namelijk het tot leven brengen van oude foto's en dat laten overvloeien in oude stadsfoto's in de stad van nu. Dat is een beetje wat hij doet. En daarmee is hij op Instagram behoorlijk populair geworden in België. En hij breidt nu zijn werkgebied uit naar Nederland. En ja, waar ga je dan als eerste natuurlijk naartoe? Welke interessante stad zou je daarvoor kunnen nemen? Reinhard, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je bent in Rotterdam, hè?
1: Ja, het klopt. Ja, dat was het eerste waar ik aan dacht. Toen ik dacht van oké, ik zal eens naar Nederland gaan om ook eens wat historische video's te maken. En Rotterdam was nummer 1 op de lijst.
0: Ja, historische video's zeg je. Want wat doe jij precies? Leg eens uit.
1: Ik zoek oude foto's en dan van 100 jaar of meer, soms meer, terug. En dan ga ik naar exact die locatie en ik probeer die locatie te vinden. Dat is niet altijd even simpel, want soms moet je echt zoeken. Bijvoorbeeld hier in Rotterdam is er heel veel verdwenen.
2: Ja,
1: maar was er ook heel veel, ja.
0: Ja, ja, ja. En waar ben je geweest bijvoorbeeld vandaag?
1: Dus ik kwam toe met de trein en ik begin te wandelen. En meestal het proces van een plaats zoeken die je kan transformeren, dat is redelijk organisch. Want je passeert, je komt langs plaatsen waarvan dat je ziet dat die veel veranderd zijn, omdat er bijvoorbeeld een oud huis tussen nieuwe staat. Hier kom je uit de trein en zijn het letterlijk allemaal direct impressionante hoogbouw. Wat er bijvoorbeeld in Gent, waar dat ik vandaan kom, veel minder is. Dus dat is wel impressionant. En dan begin je te wandelen en dan denk je, ja, maar vroeger moet het hier inderdaad anders geweest zijn. Hè. En dan kwam ik aan het groot rond punt, het plein, dat bekend is om het voetbal blijkbaar.
0: Ja.
2: Oh, Hofplein.
0: Het Hofplein.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Het Hofplein. Nu, het Hofplein, daar stond er vroeger, waar dat die flatgebouwen stonden, een fantastisch, mooi, rond café. En er stond ook een stadspoort. En dan ben ik beginnen zoeken. Want ik wist dat natuurlijk niet. Ik ben beginnen zoeken oude foto's van het Hofplein. En omdat die situatie daar zodanig veranderd is, heb ik letterlijk een half uur, 40 minuten moeten zoeken eigenlijk om te vinden waar dat oude café was. En dan ben ik erin geslaagd om er een transformatievideo van te maken.
0: Ja, ja.
2: Kijk, wat leuk. Maar, nou ja, dat vinden Rotterdammers ontzettend leuk om te zien, Reinhard. Waar kunnen we dat zien?
1: Op mijn Instagram, of de mensen die geen Instagram hebben, kunnen TikTok doen ook. Dat is Travel Reinhard met een D. Reinhard met een D. R-E-I-N-H-A-R-D.
0: Travel Reinhard, oké.
2: Okay. Ja,
0: ja, ja. Maar ga je dan ter plekke die video al maken? Of hoe werkt dat? Of ga je uit van een oude foto? Waar begin je?
1: Dus het meeste research kruipt eigenlijk in de plaats vinden, de exacte plaats. Want ik wil altijd ook een foto nemen op die exacte plaats. En dat is niet altijd even simpel, omdat er soms een gebouw op staat of ervoor staat. Dus dat is het eerste wat ik doe, die plaats vinden. En vanaf dat ik die plek heb, kan ik met AI die beelden aan elkaar zetten. En ik ben zelf beeldend kunstenaar en ik geef les in tekenen en schilderen. Dus ik ben geen computerprogrammeur. Mm-hmm. Maar AI maakt dat natuurlijk een stukje simpeler. Hè. En vanaf dan kan ik, als er nog foto's zijn van die plaats, de camera laten bewegen eigenlijk. Alsof dat je een tijdreis maakt naar 100 jaar geleden.
2: Ja. Het is echt te gek. We hebben een aantal filmpjes natuurlijk bekeken op jouw Instagram. Nou, het is zo ongelooflijk leuk om te zien. En erg leuk dat je dat dus
1: Dankjewel.
2: Vrij makkelijk kan maken. Ik denk dat heel veel Rotterdammers dat erg leuk zullen vinden om te bekijken.
0: Ja,
2: Hoeveel ga je er maken in Rotterdam?
1: Het is echt een bodemloze put vol inspiratie is dat hier. Ik ben aan het wandelen. Ik ben nu eigenlijk een beetje uitgeput. Omdat ik al de ganse dag... Ik ben nu aan de Oude Haven. Maar hier zijn er ook superveel beelden dat je kan doen. Ik ben langs het Beursplein geweest. Die straten daar. De molen, de oude molen die daar stond. Dus het is echt... Ik ga niet genoeg hebben om morgen hier ook nog te zijn. Dus ik kom zeker weer.
2: Nou, je bent van harte welkom.
1: Veel video's zijn.
2: Ja.
1: Ja. Dank je.
0: En wanneer zijn die filmpjes te zien op jouw Instagram? Hoe lang doe je daarover?
1: Ik heb net mijn eerste gepost.
0: Oh, oké. Okay,
1: we starten aan het plein. Naar het oude ronde café bekijken. En dan zoomen we helemaal uit totdat we eigenlijk boven Rotterdam vliegen rond het begin de jaren 1900.
0: Ja, dat is zo snel maak je ze ook.
1: Ik heb geluk dat AI nu zo handig is. Ik ben geen computertechnicus. Ja. 5 jaar geleden, zou zelf een gewoon persoon daar nog een dag over doen om zo'n transformatie te maken. Ja. Maar ik doe dat met AI. En ik vind het wel tof, want veel mensen zeggen ook tegen mij, eindelijk is het iets tof dat de mensen doen met AI. Want ik gebruik het als een tool. Ik gebruik het om een overgang te maken.
0: Jet, jij zit er te kijken. Nou, vertel wat je ziet.
2: Ik zit er te kijken en je ziet Reinhard staan op een punt van nu in Rotterdam. En dan vervolgens gaat dat over. Heel smooth eigenlijk naar hoe het ooit was. En dat gaat dan helemaal naar een topshot. Het gebeurt niet vaak, maar ik word er bijna stil van, Reinhard. Dat is echt zeldzaam. Heel erg gaaf.
0: Heel goed, ja,
1: dat is leuk om te horen, dankjewel.
0: Nou, morgen nog een dag in Rotterdam en wie weet nog wel vaker. Veel plezier nog, dank voor je filmpjes. We gaan ze allemaal
1: dankjewel,
0: bekijken.
1: Dankjewel, en iedereen volgen Travel Reinhard.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Travel Reinhard, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Dankjewel.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleepscan. Designed for life. Alping.
0: Het is nu 5:30. Dit is Radio Rijnmond. En we werpen even een blik op het verkeer.
2: Ja, het is best wel druk. Ik heb de files met de meeste vertraging er voor jou uitgeplukt. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoogvliet. Daar staat 11 kilometer, 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Daar staat 9 kilometer, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 10 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Hendrik Ido Ambacht. 13 kilometer, ruim 20 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Daar staat 8 kilometer, bijna een half uur vertraging. Heb ik er nog twee, de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, 12 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Dan gaan we door naar onze weerman te Barendrecht. Dat is Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
10: Rijn-Dion en Jet, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe warm is het geworden vandaag?
10: 25 graden.
0: Zo.
10: Nou ja, ik wil er nog wel even bij zeggen. Ik vond het zelf helemaal niet zo warm.
2: Oh?
10: Want Ik zei tegen mijn vrouw nog, ja, kan ik wel zonder jasje, weet je wel, moet je nogal gevoelig type. Kan ik zonder jas naar het pittoreske centrum van Barendrecht? Ja. Toen zegt ze ja, maar toen had ik er toch al spijt van op de fiets. Want ik vond het gewoon een beetje fris met die wind. Ja. Ja,
2: op die middenbaan, daar waait het ook, hè? Dat weet iedereen toch, Ed?
10: Ja, ze toch gehad. Nou ja, een andere weerman die zei al tegen mij van Ed, ik denk dat we ook wel een beetje verwend zijn natuurlijk deze zomer met hele hoge temperaturen,
0: ja,
10: weet je wel.
0: Dat is het, ja.
2: Dat zal het zijn.
10: Misschien wel. Ja. Maar ja, goed, het is op dit moment nog steeds 24 graden. Het is gewoon lekker weer met zon- en sluierbewolking. Ja, vannacht is het droog weer ook, jongens, met brede opklaringen. Een temperatuur die dan zakt naar ongeveer een graad of 15 ongeveer. En morgen ziet het toch ook nog wel goed uit, hoor. Want een hoge drukgebied trekt weliswaar naar het noorden weg. Vanuit het zuiden krijgen we te maken met een lage drukgebied. Maar goed, veel invloed heeft dat nog niet bij ons. Het gaat eerder zorgen voor een wat hogere temperatuur. Nou, morgen periode met zon. Scharrelen ook wel wat wolkenvelden over. En blijft overal droog morgen zelfs de hele dag. En dat met een temperatuur van zo'n 25, misschien lokaal wel 26 graden. En een matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Dus dat ziet er best goed uit.
0: Ja, nou, dat is mooi voor morgen. Maar hoe gaat het dan verder?
10: Nou, een donderdag zien we wel meer bewolking, Rijntjan, met af en toe zon. En neemt in de loop van de dag de kans op een regen- of onweersbui toe. Maar echt van harte lijkt dat toch niet helemaal te gaan. De wind komt dan uit het zuiden, wordt 6, 27 graden. Maar tussen donderdagavond en vrijdagnamiddag is de kans op buien een stuk groter. Mogelijk ook met onweer. Dus kunnen misschien wel een paar plensbuien voorkomen. Zwaarste buien vallen wellicht wel in het oosten van het land. Ja, en temperaturen vrijdag komen minder hoog uit. Een graad of 22.
0: Kijk eens aan. Dankjewel, Ed Alders. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
11: Bij een ongeluk op de N480 in Streefkerk is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat op de fiets en werd geschept door een bestelbus. Voor het slachtoffer werd een ambulance opgeroepen, maar de medische hulp mocht niet meer baten. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg is na het ongeluk afgesloten, zowel in de richting van Nieuw-Lekkerland als in de richting van Groot-Ammers. En de politie doet nog verder onderzoek. De politie heeft ook een 33-jarige Poolse Rotterdammer aangehouden in een groot

0: 35-jarige Poolse Rotterdammer aangehouden in dit onderzoek. En beide mannen zitten nog vast. Ja, en Xavi Hernandez is gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij begint met grote ambities. Ik ben een winnaar en wij zijn hier om te winnen, sprak de opvolger van Ronald Koeman tijdens een persconferentie in Zeist. Ik heb veel connecties met dit land. Mijn gevoel vandaag is dat ik naar de universiteit van het voetbal ga, vervolgde Xavi. Nou, de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach is op 24 september tegen Duitsland in de Nations League. En dan mag hij het gaan laten zien. Hè?
1: We zijn benieuwd. Dankjewel, Teun.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Afslag Rijnmond.
1: Zometeen meer voetbalnieuws na Simply Red en Stars.
2: Radio met een grote R.

0: deel is dat van de harde kern van Feyenoord. Die heeft vandaag met een nogal sarcastisch statement gereageerd op het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen zondag. Volgens deze groep was er geen opzet en kan het nou één keer gebeuren dat een verdwaalde Thunderking in het thuisvak belandt. Over mensen die vuurwerk tegen zich aankregen, schrijven de radicals, daar ga je niet van dood hoor. Het leidt tot veel woede, want 7 Cambuur-fans liepen brandwonden, gehoorschade of oogletsel op. Andere Feyenoord-supporters laten een heel ander geluid horen en zijn een inzameling voor de slachtoffers begonnen. En de gevolgen van dat incident raken nu ook de FC Twente-supporters. Want zij zijn komende zondag niet welkom bij Cambuur. De autoriteiten willen eerst meer tijd voor onderzoek en mogelijke extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord bestudeert ondertussen de beelden en verwacht komende vrijdag meer duidelijkheid over de mogelijke daders.
1: En nog meer Feyenoord-nieuws. Feyenoord krijgt donderdagavond vanaf 6:00 zijn tegenstanders in de Champions League. De Rotterdammers zijn rechtstreeks geplaatst en zitten definitief in pot 3. Dat klinkt als bescherming, maar in het nieuwe format is die beperkt. Feyenoord krijgt 2 tegenstanders uit iedere pot, telkens 1 thuis en 1 uit. Er kunnen dus ook 2 Europese grootmachten uit pot 1 op het programma komen. PSV kan niet worden geloot, omdat clubs uit hetzelfde land elkaar normaal gesproken ontlopen. De precieze speeldata worden uiteindelijk zaterdag ook bekendgemaakt. De eerste speelronde begint al op 8 september.
0: En dan hoorden we net al over Xavi Hernandez. Die is vanmiddag gepresenteerd in Zeist als nieuwe bondscoach van Oranje. De directeur van de KNVB, Nigel de Jong, vertelde dat er na het WK 4 kandidaten overbleven. Xavi, Pep Guardiola, Arne Slot en Michael Reiziger. Guardiola die koos voor een sabbatical. Slot wilde liever bij een club blijven werken. En na gesprekken in Spanje en Nederland viel de keuze dus op Xavi, omdat zijn voetbalvisie volgens de Jong goed bij Oranje past. Zijn eerste opdracht is de spelersgroep goed leren kennen, maar de Jong benadrukt dat er ondertussen ook meteen gepresteerd moet worden. Hij heeft getekend tot en met het WK van 2030, Xavi. En hij wil aanvallend voetbal spelen met veel balbezit, veel initiatief. En de eerste wedstrijd, je hoorde het net al, is op 24 september. Binnen een maand dus thuis tegen Duitsland.
1: En Excelsior heeft met de 21-jarige August Ori Torstensson een nieuwe linksbuiten gehaald. Hij moet het vertrek opvangen van Gian de Recht, de 22-jarige vleugelspits die vorig seizoen alle 34 competitiewedstrijden speelde. 3 keer scoorde en 7 assists gaf. De Recht is inmiddels vertrokken naar Holstein Kiel in de Duitse tweede Bundesliga. Torstensson komt van Breida Blik uit Kappekebur, vlakbij Reykjavik.
0: Je hebt je er echt in verdiend.
1: Ja, ik kom daar vaak. Het is hartstikke mooi daar.
0: Dankjewel Jet. Dit was het voetbalnieuws voor vandaag. En dit is Rondé.

0: Uit het rijke repertoire van Nile Rodgers. Deze van Chic, 1979. Good Times. Daarvoor hoorde je Love Myself van Rondé. Bijna 6:10. Je luistert naar Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En de vraag die we nu gaan stellen is: wat gebeurt er als je een nacht lang met 100 mensen gaat slapen in een kerk, omringd door dit soort muziek, door licht en door kunst? Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september vindt in de Heilige Familiekerk in Rotterdam-Noord de 4e editie alweer plaats van Dream Wide Awake. Dat is een nachtelijk kunstevenement waarin slaap, dromen en ontmoeting centraal staan.
1: Oh, wat een heerlijke muziek dit.
0: Ja, daar hebben we natuurlijk wel wat vragen over. Ja? En daarom even bellen met een van de bedenkers van dit alles. Kunstenaar Bambi Benke is in de telefoon. Bambi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is dit plan ontstaan?
2: Nou, het is eigenlijk een diepe wens. Ik ben 6 jaar geleden naar Rotterdam verhuisd. En het event is eigenlijk bedoeld om gemeenschap te maken. En samen slapen, samen dromen, dat is een hele intieme handeling. En daardoor ontstaat gemeenschap als je dat in zo'n kwetsbare situatie samen kan delen.
1: Het klinkt ook zo lief. Samen slapen en dan gemeenschap delen. Ja, dat kun je op verschillende manieren natuurlijk interpreteren. Maar met 100 mensen tegelijk slapen, Bambi, dat lijkt me nog best heel lastig.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een ritueel. Je komt aan, ze laten zien waar je kan een plekje zelf uitzoeken. Dus je kan ook zelf uitzoeken waar vind je het fijn. Hmm. Dan is er een groot waterbassin met lichtsculpturen waar je zo de lichtreflectie ziet. Dan kan je een kopje thee drinken voor het slapen gaan.
0: Yeah.
2: En dan is er MC Lullaby, Ocean, die je met wiegeliedjes in slaap zust.
1: Dat klinkt geweldig.
0: En dan ga jij iedereen instoppen?
2: Ja, nou, ik bedien de lichten. Dus ik maak de lichtsculpturen. En het zijn allemaal hele liminale. Dus een beetje, hoe zeg je dat, droomachtige lichtjes.
0: Mm-hmm.
2: Het is dus allemaal bedacht als een soort hele zachte, fijne ervaring, als een soort warme deken.
0: Ja, dat snap
2: zodat
0: ik.
2: Je zeg maar, 's ochtends weer met het ochtendkrieken licht gewekt wordt. Mm-hmm. Met een eerste nieuwe live set. En dan is er geur van koffie.
1: Oh.
2: Dan kan je ontbijten en kan je dromen delen.
0: Ja, en het is al 3 keer eerder gebeurd. Heb jij ook echt iedereen in slaap gekregen?
2: Ja, zeker. Ja, en mensen vragen van, dat vind ik wel spannend hoor, met al die mensen slapen. Maar we hebben ook droompriesteressen, die helpen voordat je gewoon een fijne ervaring hebt. Het is eigenlijk een soort alternatief op gewoon een clubnacht. Van, kunnen we ook iets heel zachts en rustigs bedenken?
0: Maar wordt het ook niet heel erg gesnurkt dan op een gegeven moment?
2: Ja, er wordt dus wel gesnurkt, maar daarom hebben we dus ook van die binaural beats die door de hele nacht gaan en die dus eigenlijk sowieso daar zijn om zeg maar van 3 tot 6
1: af te leiden.
2: Ja, zodat je dat niet echt hoort. En dat werkt prima.
1: Ik vind het echt fantastisch en dit klinkt ook helemaal als ik wilde naartoe. Maar moet ik dan op de vloer gaan liggen? Moet ik een matje meenemen? Hoe werkt dat?
2: Nou, wij hebben dus 60 bedden met stalen frame en schuimmatras. En je moet eigenlijk alleen maar een kussen en een deken meebrengen. En tandenborstel.
0: Allemaal met z'n allen tandenpoetsen.
1: Ja, gezellig.
0: Tuurlijk.
2: Ja, en dan hebben we verder ook nog luchtmatrassen. En die tickets zijn wat goedkoper. Nou, en iedereen krijgt ontbijt.
1: Gezellig. Ja. Nou, ik vind het helemaal top. Is er een website waar we naartoe kunnen gaan als mensen denken, nou, ik vind het heel gezellig om met een heleboel andere aardige mensen te gaan slapen?
2: Op dit moment hebben we alleen nog een Instagram-pagina en die heet dream.white.com. Awake.
1: Geweldig.
2: En daar zie je de ticketlink.
0: Awake.
2: En okay. Het is bij Heilige Familiekerk bij Eudopiaplein in Rotterdam-Noord.
0: 11 en 12 september gaat dat plaatsvinden voor de vierde
1: geweldig,
0: keer. Dream ja. Wide Awake in de Heilige Familiekerk in Rotterdam-Noord. Dankjewel Bambi en veel plezier. Slaap lekker alvast.
1: Slaap lekker.

0: 50 ways to say goodbye. Train. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: 6:01, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is Steun Willems met het nieuws.
13: Bij een verkeersongeluk op de N480 bij Streefkerk is een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar medische hulp mocht niet meer baten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De weg is in beide richtingen afgesloten tussen Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. En door een technische storing is de Rottermeren-tunnel, de A16, in beide richtingen afgesloten. Dat leidt tot files van en naar Rotterdam. Weggebruikers richting Delft of Gouda kunnen omrijden via de A13 en de A20. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk, maar er is een monteur onderweg, laat Rijkswaterstaat weten. Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren. En de politie heeft een 39-jarige man uit Barendrecht gearresteerd voor een hennepkwekerij met ruim 400 planten. De kwekerij zat in een gebouw aan de Merkhofstraat in Herveld-Zuid in Gelderland. Naast het beheren van de kwekerij wordt hij ook verdacht van stroomdiefstal. De politie onderzoekt de zaak nog verder. Xavi Hernandez is gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij begint met grote ambities. Ik ben een winnaar en wij zijn hier om te winnen, sprak de opvolger van Ronald Koeman tijdens een persconferentie in Zeist. Ik heb veel connecties met dit land. Mijn gevoel vandaag is dat ik naar de universiteit van het voetbal ga, vervolgde Xavi. De eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach is op 24 september tegen Duitsland in de Nations League. Dan nog het weer. Vanavond nog wat zon met sluierbewolking. Vannacht opklaringen en droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen periode met zon en droog en het wordt zo'n 25 of 26 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze appen op Rijnmond.nl.
14: Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar er zijn nog wel een aantal opvallende dingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Er staat 11 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar staat 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Daar staat 7 kilometer, 20 minuten door technische problemen. En die technische problemen gaan over de Rotte Merentunnel. Die is voor beide kanten dicht. Dus je kunt omrijden via de A20 en de A13. En dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Dat waren ze, de belangrijkste in elk geval, want het is best een drukke avondspits. Ja. Nog steeds, we houden het voor je in de gaten. In Afslag Rijnmond zometeen verder met een nummer 1 hit uit 1982. Weet jij welke dit is? Oh, ja.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
16: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
15: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken. Mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
22: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
21: Oké, we gaan.
23: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
24: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
23: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
24: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
24: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: De onvergetelijke Donna Summer en de State of Independence om 11 minuten over 6. Goedenavond. Dit is Radio Rijnmond met natuurlijk nog een uurtje afslag Rijnmond tot 7 uur. En daarna krijgen we weer non-stop muziek vrijgeboden met de 80's en de 90's en de love songs van alles. Zover is het nog lang niet. We hebben nog veel te doen. En zometeen kun je zelf ook weer meedoen aan afslag 1, afslag 2 en de lekker lange laatste. Voordat we daar aan toe komen, eerst even achterom kijken. Jet, wat is je bijgebleven van het nieuws van vandaag?
1: Nou, dat binnenkort de OV-chipkaart gewoon overboord gegooid kan worden. En dat daarvoor in de plaats komt OVP. En dat, daar kwamen aardig wat vragen nog over.
0: Ja, het is een hele operatie, want al die oude chipkaarten die moeten eruit. En we krijgen allemaal om de beurt krijgen we bericht van de OV-organisaties dat we onze chipkaart moeten gaan vervangen. En we hebben daarom even gebeld met Gerbrand Corbé, woordvoerder van OVP. En die vertelde, ja, het is gewoon echt nodig.
2: Kijk, techniek veroudert op een gegeven moment. Dat geldt ook voor de chip die in die pas zit. De techniek wordt niet meer ondersteund. Chips worden niet meer gemaakt. En dus gaan we wat anders doen. En als we dat anders doen, wil je het niet alleen vervangen, wil je het ook beter maken.
0: Ja.
2: Nou, dan krijg je OVP.
0: En daar hebben ze dus hard aan gewerkt om het ook beter te maken en handiger en nog meer mogelijkheden. En het wordt ook simpel voor mensen die niet zo technisch handig zijn. Dus dat gaan we de komende tijd volgen. Maar binnenkort dan gaat die OV-chipkaart er dus uit en dan krijg je dus of een nieuw kaartje of een app op je telefoon. Kan ook.
1: En we hebben een nieuwe, beste Belgische vriend. Reinhard de Jong.
0: Ja, de filmpjesmaker.
1: Die maakt vrienden in Rotterdam. Die maakt hele leuke filmpjes. Kun je ook zien nu op TV Rijnmond. Hij maakt foto's. Of nee, hij gaat naar een plek toe. Haalt daar oude foto's van Rotterdam bij. En maakt dat vervolgens eigenlijk alsof hij erin staat bijna.
0: Het is echt ongelooflijk.
1: Ja,
0: het is ook moeilijk uit te leggen. Ja. Maar je ziet dus het oude Rotterdam overgaan in het nieuwe Rotterdam. En andersom. Op de Instagram van Reinhard is het allemaal te zien. Travel Reinhard. En ik denk dat hij heel veel bekijks gaat krijgen hier vanuit Rotterdam. Dit is afslag Rijnmond. Tot 7 uur. Nu met de Electric Light Orchestra.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dit

0: ELO, de Electric Light Orchestra. Nou, moet je dit nou horen? Een uniek geluid. Even nog genieten hoor. Turn to Stone. Blijft een hele bijzondere band. Maar goed, het is alweer 14 minuten voor 6:30. Dus hoog tijd voor de eerste afslag. Je weet hoe het werkt. Pak je telefoon en stem even mee. Afslag 1, afslag 2. Welke plaat van de volgende twee hoor jij het liefst? Afslag 1 is Overload. Afslag 2 is Overkill. Oftewel, wordt het Sugar Babes of Men at Work?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Ik ben benieuwd welke het gaat worden. En jij bepaalt het met de Rijnmond app. Afslag 1 is de Sugar Babes Overload. Afslag 2 is Man at Work en Overkill. Laat het weten met de app. Je hebt 2 platen de tijd om je stem uit te brengen.

0: Uit California komt hij. Staat met twee hits in de hitlijst momenteel. Fever Dream natuurlijk en ook deze nieuwe single Passenger. En ondertussen kun je lekker stemmen voor afslag 1. Afslag 2, wordt het overload of wordt het overkill?
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2.

Afslag 1 is Overload, Sugar Babes. Afslag 2 is Overkill van Men at Work. En je hebt nog één plaat de tijd om je stem uit te brengen. Dus pak even je telefoon en laat even weten welke van deze twee jij het liefst hoort. 1 is dus de Sugar Babes. 2

0: Plaat gezet door Jimmy Somerville. Het is bijna 6:30. En wat gaat het worden over Lood of Overkill? Wordt het afslag 1 de Sugar Babes of afslag 2 Men at Work?
1: Nou, het was een beetje een nek-aan-nek race.
0: Okay.
1: Heel lang. Elke keer eentje die meer. Maar uiteindelijk... Arie, Astrid, Ruud, Ring, Corrie, Arita, Wilfried, Richard, Carlijn, Marcel, Anthony, Jan, Ronald, René, Els en Henk. Gefeliciteerd, want het is Men at Work geworden.
0: Yes.
1: Overkill.
2: We nemen afslag 2.

0: at work. Kennen we vooral van Down Under natuurlijk, maar dit is een vergeten hit van ze, maar ook zo mooi. Overkill. Zometeen gaan we weer stemmen, dan voor de lekker lange laatste, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
3: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Het is 7:01. Dit is Radio Rijnmond. En we hebben nog file staan.
7: Jazeker, de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Er staat 9 kilometer 10 minuten door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander. Daar staat 5 kilometer, een klein kwartier. En de Rottemeren-tunnel is aan beide kanten gesloten door technische problemen. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat 6 kilometer, 10 minuten vertraging. En dat is het.
0: Dan gaan we naar het weer. We hebben nog een zonnetje vanavond. Wat sluierbewolking ook. Vannacht opklaringen. Het blijft droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen periode met zon en droog. 25, misschien 26 graden. En na morgen af en toe zon. Een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Donderdag 27 graden. Daarna wordt het 's middags een graad of 22. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Teun?
8: De politie heeft een 39-jarige man uit Barendrecht gearresteerd voor een hennepkwekerij met ruim 400 planten. De kwekerij zat in een gebouw aan de Merkenhofstraat in Herveld-Zuid in Gelderland. En naast het beheren van de kwekerij wordt hij ook verdacht van stroomdiefstal. De politie onderzoekt de zaak verder. En de Schiedamse binnenstad wordt steeds beter gevuld. Inmiddels wordt 93% van de beschikbare ruimte gebruikt. 10 jaar geleden was dat nog 72%. Steeds meer leegstaande panden krijgen een nieuwe invulling, bijvoorbeeld met winkels, horeca, woningen en andere voorzieningen. En ook de omzet is daardoor in de binnenstad flink gestegen, tussen 2021 en 2025 met 59%. En een Maine Coon kitten, genaamd Erebus Anomaly, in de Amerikaanse staat Wisconsin, heeft vlak na zijn geboorte al geschiedenis geschreven. Het diertje is namelijk geboren met 29 tenen en breekt daarmee een wereldrecord dat ruim 20 jaar stand hield. Normaal gesproken hebben de katten natuurlijk 18 tenen, 4 aan iedere achterpoot, 5 aan iedere voorpoot. Maar door een genetische eigenschap genaamd polydactyly kan het voorkomen dat kittens worden geboren met meer tenen dan gebruikelijk.
7: Kan hij dan ook harder rennen?
8: hij is pas net onder ons. Dus ik zal het hem even vragen.
7: We zullen hem in de gaten
8: ja,
7: houden.
8: Ja, zeker. Zeker.
7: Ja, ik heb ook zo één thuis, hè. Die kan niet zo heel veel, maar die is wel heel lief.
8: Die heeft geen tenen? Of?
7: Nee, maar die heeft ook wel hier en daar wat mankementjes. Ah, maar ja. Die is zo lief.
8: Mankementjes.
7: Ja, leukste. Leuk.
0: En tot dat zover het dierennieuws.
9: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen buigen we ons over de lekker lange laatste na Raoul Orellana.
9: Radio met een grote R.

0: Gypsy Rhythm van de Spaanse DJ Raúl Orellana. En die stem was natuurlijk van Jocelyn Brown, ja.
1: Ik herkende het.
0: Die haal je uit duizenden.
1: Nou, hè?
0: Wat een stem is dat. Grote hit in 1992. Je hoorde hem weer eens in Afslag Rijnmond. Hier op Radio Rijnmond, 7:08. En dan gaan we ons nu buigen over...
1: de lekker lange laatste.
0: En vandaag wordt dat weer een hele moeilijke keus, denk ik zelf. Want dat
1: ik
0: gaat
1: ben blij dat ik het niet hoef te maken.
0: Tussen Bob Marley en Lenny Kravitz. Is This Love in een lekker lange live versie is afslag 1. En Let Love Rule, Lenny Kravitz, dat is afslag 2.
2: Afslag 1...
3: de lekker lange laatste.
2: Of 2. Afslag 1.

0: lekker lange laatste.
1: Of twee.
2: Ik weet het, het is weer een moeilijke. Bob Marley of Lenny Kravitz. Ja, heel veel liefde voor allebei. Maar we moeten kiezen, is this love of let love rule? En jij bepaalt welke het gaat worden met de Rijnmond app. Afslag 1, is this love, Bob Marley. Afslag 2, let love rule, Lenny Kravitz. Laat het even weten met een appje via de Rijnmond app.

0: Pet Shop Boys. It's a Sin. En daarvoor de nieuwste van Morgan Wallen. Been by now. En ondertussen kunnen we nog stemmen voor de lekker lange laatste.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. This is love, this is love, this is love, this is love, love, love, love. Afslag 1.

0: Let Love Rule van Lenny Kravitz is natuurlijk geweldig, afslag 2. Maar je kunt ook kiezen voor Bob Marley, afslag 1. Is This Love? Het gaat gelijk op, hè?
1: Het gaat precies gelijk op.
0: Dus, wie weet...
1: Reuze spannend.
0: Geeft jouw stem wel de doorslag. Je kunt nog stemmen. Nog 1 plaat te gaan en dan horen we wat een lekker lange laatste gaat worden. Dus laat het nog even weten via de Rijnmond-app. Dan draaien wij ondertussen deze plaat van Pink.

0: Pink was dat. De een na laatste voor vanavond in Afslag Rijnmond in ieder geval. Sober uit 2008. Dan is het nu tijd voor de...
1: Lekker lange laatste.
0: Lekker lange laatste. Wordt het Bob Marley, wordt het Lenny Kravitz, wordt het Is This Love lekker lang of wordt het Let Love Rule lekker lang?
1: Nou, het was een spannende strijd, mag ik zeggen. Ja, en er waren zelfs een aantal mensen die switchten toch van afslag 1 toch weer naar 2 en andersom. Het was een drukke en rommelige avondspits.
0: Nou.
1: Ook bij de afslagen, zo kunnen we dat wel stellen. Maar ik heb goed nieuws voor Hans, Anja, Nigel, Corrie, Arita, Danny, Bas, Leo, Jeroen, Bas, Ari, Irma en Simona. Want zij kozen voor afslag 1.
0: De lekker lange live versie in dit geval van het album Babylon by Bus. Bob Marley en de Wailers tot slot van Afslag Rijnmond. Is This Love? Dank aan iedereen die heeft meegestemd. Dank voor het luisteren natuurlijk. Leuk dat je erbij was tussen 4 en 7. Straks muziek van eigen bodem. Jet, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Morgen is Feza er weer.
1: Zeker.
0: Maar wij zien elkaar weer over anderhalve week.
1: Ja, op een weekje, minder dan een week volgens mij al. Dan ben ik er 2 weken lang. Berg je maar. Rust maar vast uit.
0: Fijne avond. Tot morgen.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water.
3: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
4: Uitvinding, die ambulance.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
17: Goedenavond, het is bijna 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen een uur lang muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. De politie heeft een 33-jarige Poolse Rotterdammer aangehouden in een groot onderzoek naar de dood van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. In mei dit jaar woedde brand in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord. Na het blussen werd in de woning het lichaam gevonden van de 44-jarige man. Het onderzoek kwam naar voren dat het slachtoffer al was overleden voor de woningbrand. Waar hij wel aan is overleden is nog onduidelijk. Eerder werden al een 38- en een 36-jarige Poolse Rotterdammer aangehouden in dit onderzoek. En beide mannen zitten nog vast. En door een technische storing is de Rottermeerentunnel, de A16, in beide richtingen afgesloten. Weggebruikers richting Delft of Gouda kunnen omrijden via de A13 en de A20. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk, maar er is een monteur onderweg, laat Rijkswaterstaat weten. Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren. En de Schiedamse binnenstad wordt steeds beter gevuld. Inmiddels wordt 93% van de beschikbare ruimte gebruik gemaakt. 10 jaar geleden was dat nog 72%. Steeds meer leegstaande panden krijgen een nieuwe invulling. Bijvoorbeeld met winkels, horeca, woningen en andere voorzieningen. En ook de omzet in de binnenstad is flink gestegen. Tussen 2021 en 2025 met 59%. Volgens de gemeente is de groei een belangrijke mijlpaal, maar blijft er bewust 7% ruimte over voor nieuwe ondernemers en bijzondere concepten. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, zal niet snel met 5 verdedigers spelen. Dat zei hij vandaag tijdens zijn persconferentie. De oudspeler van Barcelona in Spanje wil vooral aanvallend en dominant voetbal spelen, waarbij Oranje het initiatief neemt. Xavi zegt sterk beïnvloed te zijn door de Nederlandse trainers als Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard. En hij noemde het Nederlandse voetbal daarom de universiteit van het voetbal. Zijn eerste wedstrijd als bondscoach is op 24 september. Dan speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Het weer, vanavond nog wat zon met sluierbewolking. Vannacht opklaringen en droog en het koelt af naar 15 graden. Morgen periode met zon, droog en het wordt zo'n 25 tot 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Dan nog de ANWB file-informatie. Er staat een file op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en Rotterdam Prins Alexander. 2 kilometer, 1 minuut daar door een technische storing.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
12: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
12: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
18: Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: Hij schreef maar wat nu.
1: Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de beste jaren 80 muziek in de 80's na 8. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Bij het verkeersongeluk op de N480 bij Streefkerk is een 84-jarige vrouw uit Streefkerk om het leven gekomen. De vrouw zat op een fiets en werd aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar medische hulp mocht niet meer baten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. En een casino in Dordrecht hoeft een bezoeker zijn verliezen van 30.000 euro niet terug te betalen. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De man had zich vanwege zijn gokverslaving ingeschreven bij het Crux-register. Mensen die daarin staan mogen niet worden toegelaten tot legale casino's. Toch werd de man 51 keer toegelaten. De man stond wel geregistreerd, maar identificeerde zich met een ander identiteitsbewijs. Hierdoor gaven zijn gegevens geen hit bij een controle. De rechter vindt daarom dat het casino geen schuld heeft. En de Schiedamse binnenstad wordt steeds beter gevuld. Inmiddels wordt 93% van de beschikbare ruimte gebruikt. 10 jaar geleden was dat nog 72%. Steeds meer leegstaande panden krijgen een nieuwe invulling. Bijvoorbeeld met winkels, horeca, woningen en andere voorzieningen. Ook de omzet in de binnenstad is flink gestegen. Tussen 2021 en 2025 met 59%. Volgens de gemeente is de groei een belangrijke mijlpaal, maar er blijft bewust 7% ruimte over voor nieuwe ondernemers en bijzondere concepten. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, zal niet snel met 5 verdedigers spelen. Dat zei hij vandaag tijdens zijn presentatie. Daarmee doelt de oudspeler van Barcelona op de keuze van zijn voorganger Ronald Koeman om met 5 verdedigers te spelen tegen Marokko op het WK. Hernandez wil vooral aanvallend en dominant voetbal spelen, waarbij Oranje het initiatief neemt, zei hij. Zijn eerste wedstrijd als bondscoach is op 24 september. Dan speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Het weer, vanavond nog wat zon met sluierbewolking. Vannacht opklaring en droog en het koelt af naar 15 graden. Morgen periode met zon en droog en het wordt zo'n 25 of 26 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Wat zou jij doen als je nog één keer... iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, 80's na 8.

0: doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de beste jaren 90 muziek in de 90s na 9. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Dolly Parton is overleden. Dat maakt haar familie bekend via sociale media. De Amerikaanse artiest is wereldwijd bekend door haar hits I Will Always Love You, 9 to 5 en Jolene. Parton worstelde al langere tijd met haar gezondheid. Ze gaf afgelopen week nog aan dat ze haar gezondheid had verwaarloosd tijdens het ziektebed van haar echtgenoot Carl Dean, die in maart vorig jaar overleed. Dolly Parton is 80 jaar oud geworden. En bij het verkeersongeluk op de N480 bij Streefkerk is een 84-jarige vrouw uit Streefkerk om het leven gekomen. De vrouw zat op een fiets en werd aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar medische hulp mocht niet meer baten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend, ook onduidelijk of er iemand is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Bij blokkades van snelwegen of het spoor wordt voortaan in principe strafrechtelijk opgetreden. Dat hebben burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en justitieminister David van Wil afgesproken. De afspraken komen na recente boerenprotesten met trekkers, waarbij de trekkers door de politie werden gedoogd op de snelweg. Bij die actie kwamen twee mensen om het leven bij een ongeluk achteraan in een file die was ontstaan door de trekkers op de snelweg. Na het ongeluk ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid zou moeten handelen, en de afspraken moeten zorgen voor meer duidelijkheid over wanneer er wordt ingegrepen bij blokkades. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez, zal niet snel met 5 verdedigers spelen. Dat zei hij vandaag tijdens zijn presentatie. Daarmee doelt de oudspeler van Barcelona op de keuze van zijn voorganger Ronald Koeman om met 5 verdedigers tegen Marokko te spelen op het WK. Hernandez wil vooral aanvallend en dominant voetbal spelen, waarbij Oranje het initiatief neemt. Zijn eerste wedstrijd als bondscoach is op 24 september... en dan speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Het weer, vanavond nog wat zon met sluierbewolking. Vannacht opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 25 tot 26 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
9: En dat zal in Vlaanderen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
8: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
8: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties.
0: Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond, met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, mijn naam is Teun Willems en dit is het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. Bij het verkeersongeluk op de N480 bij Streefkerk is een 84-jarige vrouw uit Streefkerk om het leven gekomen. De vrouw zat op een fiets en werd aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar medische hulp mocht niet meer baten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. In Berkel en Roderijs is een man van 51 opgepakt na de vondst van een drugslab. Die zat in een woning aan de Saturnus. De politie kwam in actie nadat iemand de brandweer had gebeld over een vreemde geur. Binnen werden meerdere jerrycans aangetroffen. De situatie was zo onveilig dat 13 huizen in de directe omgeving meteen ontruimd werden. Inmiddels is vrijwel iedereen weer thuis, op de bewoners van 2 panden na. Die zijn opgevangen bij familieleden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Diergaarde Blijdorp heeft vorige week een groep bewoners van een asielzoekerscentrum de dierentuin uitgezet, nadat 2 van hen het zeeleeuwenbedrijf waren binnengeklommen. De 2 gingen over het hek en kwamen op de rotsen naast het water terecht. Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de beveiliging in. Die heeft heel de groep uit het park gezet. De 2 die over het hek waren geklommen hebben ook een boete gekregen voor baldadigheid. En volgens een woordvoerder van de diergaarde komt het eigenlijk nooit voor dat iemand over een hek klimt. De 2 hebben ook een dierentuinverbod gekregen voor Blijdorp. En de politie heeft een 33-jarige Poolse Rotterdammer aangehouden in een groot onderzoek naar de dood van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. In mei dit jaar woedde brand in een woning aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord. Na het blussen werd in de woning het lichaam gevonden van de 44-jarige man. Het onderzoek kwam naar voren dat het slachtoffer al was overleden voor de woningbrand. Waar hij wel aan is overleden is nog onduidelijk. Eerder werden al een 38- en een 36-jarige Poolse Rotterdammer aangehouden in dit onderzoek. Beide mannen zitten nog vast. Het weer, vanavond nog wat zon met sluierbewolking, vannacht opklaringen en droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen periode met zon en droog en het wordt zo'n 25 tot 26 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs, de mooiste liedjes ooit gemaakt.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Forget. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.